Goedemorgen. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand, waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En havenbedrijven in Rotterdam zijn de blokkades van het havenspoor zat. Al dagen achter elkaar leggen demonstranten het spoor stil, tot grote frustratie, meldt Rijnmond. Volgens de bedrijven is het gevaarlijk en zorgt het voor grote schade en verstoring van het vervoer in de haven. De politie heeft opnieuw meerdere demonstranten aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand, waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En havenbedrijven in Rotterdam zijn de blokkades van het havenspoor zat. Al dagen achter elkaar leggen demonstranten het spoor stil, tot grote frustratie, meldt Rijnmond. Volgens de bedrijven is het gevaarlijk en zorgt het voor grote schade en verstoring van het vervoer in de haven. De politie heeft opnieuw meerdere demonstranten aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: The Bosa.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.

Goedemorgen. Er is een Irakees opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Volgens de Verenigde Staten zat hij onder meer achter de explosie bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam. De man werd opgepakt in Turkije en is uitgeleverd aan Amerika. Volgens justitie had hij banden met een pro-Iraanse militie. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met nieuwe stikstofplannen komen om Nederland van het stikstofslot te halen, meldt het AD. Het idee is dat er rond natuurgebieden strengere regels komen in zogeheten bufferzones. Boeren kunnen daardoor flink worden geraakt. Binnen de coalitie is nog discussie over hoe groot die zones moeten worden. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen, maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerde de betoger zich tegen de politie. De ME moest erbij komen en arresteerde 3 mensen. En de Eindhovense songwriter Joep van de Boom heeft een aandeel in het Maltese songfestivalnummer Bella, dat zich heeft geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Hij werkte mee aan het nummer en hoorde tijdens de halve finale dat Malta door is, meldt Omroep Brabant. Het nummer wordt vandaag in de finale opnieuw uitgevoerd. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal valt een bui en het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 graden aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In Turkije is een man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Het gaat om een Irakees die vermoedelijk achter onder meer de explosie bij een Rotterdamse synagoge en een Joodse school in Amsterdam zit. Hij is uitgeleverd aan de VS en zou commandant zijn van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen met alleen wat vuurwerk. Maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerden de betogers zich tegen hen. De ME moest erbij komen en die arresteerde 3 mensen. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En in Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest namelijk mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk 3000 bezoekers. Dan het weer van Weer Online. Lokaal valt er een bui. Het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.

0: huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
16: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
15: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
14: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: Oké, tankvol?
1: Check.
0: Navigatie aan?
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloed.

0: gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
2: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Goedemorgen. Het nieuws van 7 uur, dat krijg je van Daan Langkamp.
18: Goedemorgen. De Amerikaanse justitie zegt dat een Irakees die ze hebben opgepakt ook achter een explosie zit in Nederland. Die was half maart bij een Amerikaanse bank op de Amsterdamse Zuidas. Daarbij raakte het pand beschadigd, maar raakte niemand gewond. Volgens de Amerikanen zit de man ook achter veel andere aanslagen in Europa. Een anti-AZC-protest in Apeldoorn is vannacht opnieuw uit de hand gelopen. Een aantal demonstranten stak vuurwerk en rookbommen af en de ME moest ingrijpen. Vlak daarvoor was de gemeente al met een noodbevel gekomen. 3 mensen zijn opgepakt. Het is al ruim een week onrustig in Apeldoorn door AZC-protesten. In Breda zijn een jongen en meisje zwaar gewond geraakt vannacht. Ze zaten samen op een fiets en botsten op met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk en dat wordt uitgezocht, schrijft Omroep Brabant. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. En John Travolta heeft tijdens het filmfestival van Cannes een erepalm gekregen. Die zag hij niet aankomen, want hij reageerde verbaasd en verrast toen hij het podium op moest komen. Dit is meer waard dan een Oscar, zegt hij. Travolta was 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor de films Pulp Fiction en Saturday Night Fever. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag trekken er ook buien over, vooral landinwaarts. En het blijft vandaag met 13 graden fris. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
20: Music. Jorien Renkema.
17: Goedemorgen. Ja, het is misschien nog wat vroeg voor de zaterdagochtend. 2 minuten over 7, maar ik trek je daar doorheen hoor. Dat beloof ik je bij deze plechtig. Q.

7:30 om heel exact te zijn. Het is vandaag zaterdag 16 mei. Lekker dat je er zo vroeg bij bent. Daar mag je best een beetje trots op zijn, hoor. Joh, half Nederland ligt nog op één oor, maar jij bent wakker. Ik hoop dat je zalig hebt geslapen vannacht. Of misschien moet je nog gaan slapen. Dat kan natuurlijk ook, hè. Die nachtwerkers die zijn er ook altijd bij op dit tijdstip. Dus in dat geval zeg ik wel trusten. Zoals ik al zei, het is zaterdag vandaag. Mocht je dat nog niet door hebben gehad bij deze Dubbel en Dwars. Maar het is ook wel een bijzondere zaterdag vandaag. Want je wist het misschien nog niet, maar we vieren elk jaar op 16 mei de Internationale Dag van het Samenleven in Vrede. Je zou zeggen, dat geldt iedere dag van het jaar. Maar op 16 mei staan de Verenigde Naties daar nog even extra bij stil. Internationale Dag van het Samenleven in Vrede. Dus ja, ik zou willen zeggen, als je de kans krijgt vandaag, wees even extra lief vandaag. He, vermijd die ene ruzie. Slik het net even in. Of drink een kopje thee met de buurvrouw. Neem een bosje bloemen mee als je gaat boodschappen doen. Dan wordt de wereld gewoon een stukje mooier van. Ik weet niet of de Verenigde Naties het ook zo bedoeld hebben, met een bosje bloemen halen, maar toch kunnen we er altijd ons voordeel mee doen. Het is vandaag trouwens ook Wereld Whisky Dag. Dus ja, kijk maar even voor welke twee van je gaat. Oh ja, of allebei, dat kan natuurlijk ook. Dus het is volgens mij ook gewoon prima met elkaar te combineren. Tenzij je een kwaaie dronk hebt natuurlijk. Hè? Dan moet je vandaag niet aan de Wereld Whisky Dag meedoen. Nou, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Laat vooral even van je horen via de Q-app. Dat vind ik alleen maar heel erg gezellig. Draai ik ondertussen het allerbeste liedje uit de top 40 van dit moment. Sam Fender, Olivia Dean. Dit is Rainy in op Q.

0: komt een berichtje binnen van Jolanda die zegt: geen goedemorgen. Dit is een heerlijke afterparty na het Oerock Festival gisteren. Jan Smit, Cressip, Kensington en nog vele anderen in het mooie Ureterp. Ja, ik heb er wat verwijs van zien komen, Jolanda, in mijn tijdlijn op Instagram. Leuk festival volgens mij. Ik ging even kijken op internet of het vandaag ook nog is. Kom hier op de site van oerock.nl en ik zie... Ja, dit is niet normaal dat het dus ook vandaag nog is, daar in Ureterp. En ja, de line-up, het is crazy. Golden Earring is er, David Bowie, Taylor Swift, The Rolling Stones, Nirvana, Led Zeppelin, Oasis, The Police. Allemaal zijn ze in Ureterp vandaag. Oh nee, wacht, het is Tribute to. Oh, ja, ik dacht al. God, Nirvana op de line-up, dat zou wel zijn. Maar in ieder geval veel plezier daar, Jolanda. Brenda, die is onderweg naar haar werk. Een ochtenddienst gaat ze doen in de thuiszorg. Erik, die rijdt in de Friesland Campina melkbus. Dus mocht je hem zien rijden, drie keer toeteren. Damien, die laat weten dat hij nog steeds wakker is en dat hij inmiddels in Italië is. Nou, fijne vakantie dan, denk ik. Monika, even goedemorgen, Jorien. Ik heb net de benen uit mijn lijf gefietst omdat ik deze bui zag hangen. Stuurde er ook een foto bij van een hele donkere regenwolk. Net op tijd op het werk, lekker kindjesles geven. En ik krijg nog hele gezellige audioberichten. Deze bijvoorbeeld van Jim.
1: Goedemorgen, zonnestraaltje. Hard werken voor weinig, nooit chagrijnig. Ja, ja.
0: En Patrick is erbij.
2: Goedemorgen, Jorien. We zijn er weer klaar voor, hoor. Kom maar op.

0: Ja, dat is ook nog een optie, hè? Dat je ochtend er zo uitziet. Tipsy. Want ik heb het altijd over mensen die al vroeg wakker zijn. Of mensen die misschien uit de nachtdienst komen. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die uit de kroeg komen rollen. Misschien ben je net als Shaboozy tipsy. Hoe je er ook bij ligt, staat, hangt. Ik wil graag even van je horen. Vind ik altijd leuk.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Want het idee is dat ik iedere weekendochtend na 7:30 een liedje draai dat perfect past bij jouw situatie. Dus als jij mij zoveel mogelijk informatie stuurt van jouw zaterdagochtend in dit geval, dan kan ik misschien iets verzinnen wat daar goed bij past. Vind ik altijd een hele leuke uitdaging voor mezelf. Vorige week sprak ik Germaine. Dat was op moederdag. En zij stuurde via de Q-app dat ze gewoon aan de bak moest. Ze moest gewoon werken in de zorg op moederdag. Maar ze werkte dus samen met een aantal vrouwen die ook allemaal moeder waren en die dus ook niet op moederdagochtend bij hun gezin konden zijn. En dus had Germaine als verrassing voor haar vrouwelijke collega's en ook een beetje voor zichzelf een ontbijtje verzorgd. Nou, dat vond ik echt super sympathiek en lief en leuk. En voor haar draaide ik toen deze. You got a friend in me. You got a friend in me. You've got a friend in me. Van de Toy Story film. Misschien ken je wel Randy Newman. You've got a friend in me. Dat was de soundtrack van het weekend van Germaine en haar collega's. Want ja, die hebben aan haar niet alleen een hele goede collega, maar ook zeker een vriendin, als je zo lief bent, toch? Nou, dat is hoe het werkt zometeen. De soundtrack van je weekend. Heb je iets te melden? Misschien heb je een hele bijzondere zaterdag of misschien een doodgewone. Laat van je horen via de Q-app en dan ga ik ermee aan de slag.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu bij Dirk, Müller Milk, 79 cent. Geen geld toch?
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kaesmit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop.
9: Aldi. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
10: Goedemorgen. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Daarbij kan hier en daar ook een bui vallen en het wordt zo'n 12 tot 14 graden. Wisselvallig dagje dus. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld en er slechts 1 flitser gespot. Op de A13 staat die van Rijswijk naar Rotterdam bij hectometerpaal 15,4.

0: Abracadabra, you're the Lady Gaga. En daarvoor nog Alex Warren en Fever Dream.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ik vind het altijd een leuke muzikale uitdaging voor mezelf. Jij geeft mij zoveel mogelijk info over jouw weekend. En ik ga op zoek naar een liedje dat daar volgens mij heel goed bij past. Vandaag in de lijn, Frans, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jorien.
0: Hoe is het, Frans?
2: Ja, heel goed.
0: Heb je er zin in?
2: Ik heb enorm veel zin in. Ik moet om even over 9:30 de deur uit. Richting Schiphol. En dan vlieg ik om 2:10 naar Reykjavik in IJsland.
0: Ah, je gaat naar IJsland.
2: Ja.
0: En wat ga je daar doen normaal? Vertel.
2: Ik ga daar een rondreis doen, een vijfdaagse rondreis. Samen met vriend Wim. En we gaan walvissen spotten op de zee. We gaan een Golden Circle Tour doen. We gaan naar die warmwaterbaden, die natuurlijke baden.
0: Dus ja.
2: Het is een zwembroek mee, maar ook het zit de thermal ondergoed, want het is behoorlijk koud.
0: En wat is die Golden Circle dan waar je het over hebt? Dat zegt mij even niks.
2: Nou ja, maar dat is dat in Reykjavik, dan krijgen we een rondtour. Dan zie je de 10 hoogste punten van IJsland.
0: Oh.
2: Dus we gaan achter watervallen langs lopen en zulke soort dingen.
0: Oh.
2: Dus er moet een regenponcho moet mee.
0: Ja.
2: Ja,
0: hey, Frans, het wordt komende week wordt het in Nederland best wel warm weer. Dus, alhoewel, jij bent er waarschijnlijk net weer terug. Maar ik denk dan toch altijd. Want ik heb ook een collega hier, die is ook een keer in IJsland geweest. En die zegt ook steeds tegen mij: Jorien, je moet daar een keer naartoe, want het is zo prachtig. Maar ik denk dan toch, ja, als ik een keer op vakantie ga, ik ga niet zo heel vaak, dan wil ik eigenlijk naar iets warms. Heb jij dat niet?
2: Ja, ook. Maar ik ga 3-4 keer per jaar vakantie. Dus dat. En dit is ja once in a lifetime. Dat is eind van het jaar wil ik naar China, weet je. Er zijn ook van die dingen, ja, die doe je dan één keer in je leven.
0: Ja, je
2: wil het zien. Het schijnt erg mooi te zijn, ook in IJsland. Prachtig.
0: Ik hoor het al, jij bent een echte wereldreiziger.
2: Dat probeer ik de laatste jaren, sinds ik met vroeg pensioen ben, probeer ik dat wel te doen, ja.
0: Ah, wat prachtig zeg, leuk. Nou, en nu kan IJsland dus van de bucketlist af.
2: Ja.
0: Nou, ik heb zitten denken, wat kan ik voor Frans draaien die naar IJsland gaat? En ik was eigenlijk heel snel al uit, want ik moest meteen denken aan de band Of Monsters and Men. Die komen namelijk uit IJsland en die zou je kunnen kennen van dit liedje. Liedje, toch?
2: Ja.
0: Maar Of Monsters and Men heeft nog een single, die heet Mountain Sound. En die wil ik graag voor je draaien, want het is net even iets minder bekend liedje. En, heel toepasselijk, dit liedje gaat ook echt over ja, erop uittrekken, de natuur ingaan, de wereld zien, dat soort dingen. Dus dat leek mij echt heel toepasselijk voor jou.
2: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk, jullie.
0: Mountain Sound heet die, Of Monsters and Men. En de videoclip is ook opgenomen in IJsland. Dus als je denkt, ik wil even helemaal in de stemming komen, dan moet je die dus beginnen even bijzoeken.
2: Nou, ga ik doen.
0: Ik wens je een fantastische reis, Frans.
2: Dankjewel, jullie.

Sound van Of Monsters and Men is de soundtrack van het weekend van Frans, die ik net sprak. Want Frans die vertrekt zo richting IJsland voor een vijfdaagse rondreis. En dit liedje vond het toepasselijk, want Of Monsters and Men komt uit IJsland. En Mountain Sound gaat letterlijk over de mooie natuur daar. En je terugtrekken in de natuur, omdat dat zo goed voor je is. Nou, volgens mij precies wat Frans gaat doen.

Cloud Anthem van 2026 en ook nog eens de gloednieuwe alarmschijf van komende week. Schaduw hoorde je van K3 en Donnie. En wat ik echt heel erg vet daaraan vind en wat ik ook echt wel een eer vind, is dat dit de allereerste officiële samenwerking ooit voor K3 is. K3 heeft gewoon nog nooit een featuring gedaan, zoals je dat noemt in de muziekindustrie. En in dit geval doen ze dat dus speciaal voor Q-Music wel, want het is het Foute Anthem. Schaduw samen met Donnie. En je hoort ze de komende week extra vaak voorbij komen op Q in aanloop naar die foute maand. Hè. Dat is juni, 20 juni. De Foute Party, de big one in het Philips Stadion in Eindhoven. Meer info, qmusic.nl. Zometeen naar achter hoor je Carly Rae Jepsen.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Nieuw bij Jumbo, fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram, voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia, XXL, voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen

0: huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendo.nl.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie. About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Yo, Chris van Amsterdam hier.
4: We hebben een nieuwe single.
5: Met mij, Jan Smit.
6: En met mij, Frans Bauer. Bang.

0: goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.

0: Goedemorgen. Een door Amerika opgepakte Irakees wordt gelinkt aan meerdere aanslagen door heel Europa, ook hier in Nederland. Hij zou achter de explosie bij een bank op de Amerikaanse Zuidas zitten, zeggen de Amerikanen. Die was halverwege maart. Het pand raakte daarbij beschadigd. De man zou bij een pro-Iraanse militie zitten. Voor de zoveelste keer is het vannacht onrustig geweest in Apeldoorn bij een anti-AZC-protest. Onder de mensen stonden bij een rotonde waar al eerder demonstraties waren. Er werd vuurwerk afgestoken en de ME moest ingrijpen. 3 mensen zijn opgepakt. Om de rust te bewaren was Apeldoorn met een noodverordening gekomen. In Tilburg is een automobilist vannacht vol op een verkeerspaal gereden. Hij en 3 andere inzittenden raakten gewond, schrijft Omroep Brabant. Hij zou de macht over het stuur kwijtgeraakt zijn. En in Breda zijn een jongen en meisje die samen op de fiets zaten gebotst met een auto en zwaar gewond geraakt. De bestuurder zit nu op het bureau. En Taylor Swift en Beyoncé horen voortaan bij het Amerikaans erfgoed. En dan met name het nummer Single Ladies van Beyoncé en het album 1989 van Taylor Swift. Van dat album kwamen maar liefst 7 singles, onder meer Shake It Off. Iedereen kon artiesten of nummers nomineren voor de lijst van Amerikaans erfgoed. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag ook regelmatig een bui, vooral landinwaarts. Het blijft met 13 graden fris. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files.

Goedemorgen, Carly Rae Jepsen op Q. Call me maybe. Welkom op je zaterdag. Het is de allereerste, de allerlaatste en dus de allermooiste 16 mei 2026 van je leven. De snelheidsboete is jarig vandaag. 131 kaarsjes maar liefst op de taart, want op 16 mei 1895 werd de eerste snelheidsboete ooit gegeven. Het was aan een Duitser, Alexander Gutermann. En in die tijd kwam de boete, denk ik, nog niet in zo'n gevreesde envelop met zo'n paarse rand. 3 mark moest hij betalen. En dat komt overeen met een bedrag van 50 euro vandaag de dag. En dat is toevallig, want 50 euro is exact wat ik ook heb overgemaakt deze week aan het CJIB. Want ja, ik had dus zo'n envelop met een paarse rand. Het verhaal is, ik werk al 12 jaar lang, werk ik heel ver weg van mijn huis. Ik woon in Drenthe en ik rijd dus echt heel veel naar de Randstad om te kunnen werken de afgelopen 12 jaar. En ik heb 11 jaar lang kunnen zeggen dat ik nooit een bekeuring heb. Dat was ik echt zo. Nooit iets. Daar was ik altijd heel trots op. Maar ik weet niet wat er is gebeurd de laatste tijd. Maar ik heb in een jaar tijd heb ik 4 boetes gehad. En dat ligt niet in mijn rijstijl. Die is eigenlijk alleen maar beter geworden, want ik ben echt zuiniger gaan rijden. Eerder reed ik 150, nu rijd ik 110 maximaal. Maar ik weet niet wat er aan de hand is. Volgens mij wordt er echt gewoon heel flink gehengeld bij het CJIB of zo. Ik heb gewoon deze week dus weer 50 euro afgetikt voor 6 kilometer te hard op de snelweg. Dit gaat toch nergens over, 6 kilometer te hard. Denk dan, nou, deze gooien we door de shredder. We hebben het over 6 kilometer te hard. Maar goed, prima jongens, 50 euro, het is weer bijgeschreven. Wie allerminst jankt, dat is Bruno Mars. Want de kans dat hij een verkeersboete pakt is extreem klein.

0: where are you now? Dat is een beetje de vraag volgende week. Waar hangen ze in hemelsnaam uit? Q
1: Music. Mattie versus Marieke.
0: Ik denk dat Mattie en Marieke dit weekend nog even lekker ultiem thuis aan het opladen zijn. Want vanaf maandag zijn ze overal en nergens. Dan start Mattie versus Marieke. Normaal gesproken ken je deze twee mensen als één team natuurlijk hier op Q Music in de ochtendshow. Maar vanaf maandag staan ze eventjes lijnrecht tegenover elkaar. Want wat gaat er precies gebeuren? Nou, maandagochtend om 6 uur stappen Mattie en Marieke in een hele grote bus. Waar hun eigen hoofden ook levensgroot op staan. Met daarin een radiostudio. En vervolgens gaan ze het hele land door om op verschillende plekken in het land opdrachten uit te voeren. Challenges. En degene die zo'n challenge wint, die krijgt een vlag. Ja, en wie als eerste 10 vlaggen te pakken heeft, die wint Mattie versus Marieke 2026. Nou, jij kunt ze ook nog helpen als Q-luisteraar, maar dat hoor je allemaal maandag wel. Dus zorg gewoon dat je luistert. Maandag vanaf 6 uur in de ochtend. Want Mattie en Marieke, die komen naar je toe deze zomer. Ja, dat is snel. Nu hoor je nu. Laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

crois, c'est la vie. Cloud hoorde je op Q Music. Het is toch 36 dagen en dan is het officieel de zomer. En zeg je zomer, dan zeg je natuurlijk ook zomerhits. Het is toch vaak één hit per jaar, hè, die echt die titel verdient. Die voor altijd onlosmakelijk is verbonden met dat ene jaar, met die ene zomer. Denk ik aan de zomer van 2025, denk ik al heel snel aan deze. Serieus, zij zijn ook nog langsgekomen in Stefans Pianobar toen. Nou, en de artiest die misschien wel de zomerhit van 2026 te pakken heeft, die was er gisteren. Gisteravond waren ze te gast, all the way from Norway. En ze hebben er echt een feest van gemaakt in Stefans Pianobar. Hoe dat klonk, dat ga je zo meteen horen op Q. En ook Offenbach.

0: een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
8: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog...

0: last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Goedemorgen, de zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het kan hier en daar ook gaan regenen en het wordt 12 tot 14 graden. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er is weinig te melden, want er zijn geen files gezien. Maar wel één flitser op de A6 van de Muidenberg naar Lelystad. Even opletten bij 51.5.
8: Q-Music, Jorien Renkema.
7: Mark Ronson en Miley Cyrus.

Breaks Like a Heart. Ik lees momenteel het boek van Mark Ronson. En dat is wel grappig, want het gaat helemaal over zijn tijd als DJ. Hij was in de jaren 90, kwam hij op als DJ in New York. En dat boek gaat dus daarover. Maar heel veel mensen die hopen dat ze dus de juicy verhalen over bijvoorbeeld zijn samenwerking met Amy Winehouse gaan lezen in dat boek. En die zijn dus na het lezen van het boek helemaal teleurgesteld dat het daar niet over gaat.

0: de top 40. En dan, ja, als je een liedje uitbrengt vlak voor de zomer, dan hoop je dat jij dan misschien wel de zomerhit van het jaar gaat maken. Maar ja, dat krijg je niet zomaar. Een echte zomerhit, die moet iets extra's hebben. Nou, de gasten die gisteravond te gast waren bij Stefan in zijn pianobar, die hebben dat extra's wat mij betreft. De Bauza. Ze komen uit Noorwegen. Het is een groepje gasten met echt heel veel energie. Ze maken al veel langer muziek, hebben in Noorwegen al eens eerder een hitje gehad. Maar de laatste maanden gaat het echt hard door heel Europa met Magnetic. En ik denk echt dat dit de zomerhit van 2026 gaat worden. Ik denk dat als je over 10 jaar terugdenkt aan 2026, dat je dan in je hoofd Magnetic van de Bauza hoort. Weet je wel, dat effect. Nou, gisteravond waren ze te gast bij Q Music. Mijn collega Stefan Bouwman die zat achter de piano. Die drie gasten achter de microfoon. En het was echt een feestje. Fantastisch om te zien. De beelden kan je ook checken via qmusic.nl. Gisteren zijn ze de top 10 binnengekomen in de Nederlandse top 40. En dan moet de zomer nog beginnen. Dus ik heb er echt alle vertrouwen in. Je hoort de Bauza nu live. Featuring Stefan Bouwman met Magnetic.
1: 1, 2, 3, 4.

0: beautiful.
1: Ja, absoluut beautiful. Jordan Magnetic van de Bauza live in Stefans Piano Bar. Met dus op de piano onze eigen Stefan Bouwman, die dus ook dit iconische pianootje deed. Ja, dat is toch wel het geluid van de zomer van 2026. Nou, mocht je net daar geluisterd hebben en denken, hey, dit klonk echt heel erg leuk, dan raad ik je van harte aan om ook de beelden nog even te kijken op qmusic.nl. Want ik merk aan mezelf dat ik de afgelopen 3 minuten echt met een big smile naar het scherm heb gekeken. Want de energie die spatte hier echt vanaf. Zo leuk. Dus check qmusic.nl voor de Bauza en Stefan Bouwman live op Q. Dit is Kings of Leon.

0: Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.

0: Speaking of beautiful people.
1: Met je foute been uit bed.
0: Er is die hoor, Bas van Nimwegen.
2: Het zijn nog eens bruggetjes.
0: Ja, nou, je prachtig, leuke trui, nieuw.
2: Dank je, nee, eigenlijk helemaal niet zelfs. Oh. Maar dank je wel.
0: Ja. Hoe is het met je?
2: Goed, met jou?
0: Ja, ook goed. Ja, zeker. Zometeen na negende, dan neem jij het stokje over. En zoals altijd, iets na negende, een fout liedje in een bepaald thema wat jij dan hier onthult.
2: Ja, eindexamens zijn natuurlijk in volle gang voor de scholieren onder ons. En ik zag dat komende maandag staat Duits op het programma voor heel veel mensen.
0: Ja.
2: Dus ja, ik dacht, laten we lekker in de Duitse sfeer gaan zitten. Dat helpt natuurlijk alleen maar bij het leren.
0: Nou, dat is een makkelijk thema.
2: Ja, foute Duitse liedjes. Dat kan natuurlijk heel veel zijn.
0: Ja, dat kan heel veel zijn. Je kan ook gewoon complete oeuvres kiezen.
2: Ja.
0: Complete oeuvre van Rammstein.
2: Ja, we zoeken wel maar één liedje natuurlijk, hè?
0: Ja. Nee, maar er is veel om uit te kiezen.
2: Ja.
0: Of het hele oeuvre van Frans-Duits. Kan natuurlijk ook.
2: Ja. Ja, en dan pak je ook nog Frans mee. Dat is ook nog eens bonus. Maar Verdammt ich lieb, die zou bijvoorbeeld kunnen van Matthias Reim.
0: Ja, of Ich bin wie du.
2: Oh ja, ook leuk. Sonne van Rammstein. Zo wat,
0: ja, had ik al genoemd, misschien... het hele oeuvre van...
2: Oh, dat was Rammstein natuurlijk, ja.
0: Nou, goed, we gaan zeker niet te veel gras voor de voeten wegmaaien.
2: Nee.
0: Dus kom jij als Q-luisteraar gewoon vooral door in de Q-app met je favoriete Duitse foute liedje.
2: Oké, tank vol.
0: Check.
2: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
0: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
4: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
4: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
4: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
5: Q Music.
2: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music. Chris?
6: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
6: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
8: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
9: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja, zo goedkoop.
11: Aldi. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
12: Schoon en fris. Nu betrekpleister fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar. 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.

0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: echte ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Het is 9 uur, goedemorgen. Het Q Music Nieuws krijg je van Daan Langkamp. Goedemorgen.
8: In ons land zijn tientallen plekken ontdekt waar de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat er snel moet worden ingegrepen. Het zijn bijna 60 plaatsen, meldt de NOS. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt dat het nog maar het topje van de ijsberg is. PFAS zijn chemische stoffen die vooral op oude fabrieksterreinen in de bodem zitten. Landbouwminister Van Essen wil nog voor de zomer nieuwe maatregelen presenteren om het stikstofprobleem aan te pakken. Volgens het AD denkt hij onder meer over het aanwijzen van zones rondom natuurgebieden. Daar gaan dan nog strengere regels gelden. En boeren die er zitten moeten zich daaraan gaan houden. In Helmond is een man aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met een overleden vrouw. Zij werd vannacht gevonden in hetzelfde huis na een 112-belletje. Of de twee een relatie hadden is nog niet duidelijk. Onderzoeksteams van de politie proberen in het huis te achterhalen wat er gebeurd is. En het Parool heeft in Amsterdam uitgezocht wat een stuk appeltaart kost bij de koffie. De prijzen lopen nogal uiteen, van €4,50 tot wel €9 per punt. Ook voor niet zelfgemaakte appeltaart wordt rustig €7,50 gevraagd. Horeca-eigenaren die de appeltaart wel zelf maken zeggen dat vooral personeel en ingrediënten duur zijn, zoals boter. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ik heb gelijk zin in een punt appeltaart nu. Het Q-verkeer van Flitsmeister kunnen we kort over zijn. Alles rustig op de weg, geen vertragingen, controles ook niet gezien.
9: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag, Mattie versus Marieke.

0: Jelly Roll en I'm Good by Q.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey Arjan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, wat zijn je weekendplannen, Arjan?
2: Mijn weekendplannen, ja. Dat zijn de voetbal van de kinderen en de atletiek van mijn dochter.
0: Oh, je moest even denken welke sport je dochter ook weer deed, hoorde ik.
2: Die zit op atletiek.
0: Ja,
2: en
0: precies.
2: En mijn dochter op voetbal.
0: Hey, wat leuk. En als je dan moet kiezen, waar sta je het hardst langs de lijn te schreeuwen vandaag?
2: Toch wel bij mijn zoon.
0: Ja? Ben je zo'n fanatieke hooligan?
2: Ik ben een fanatieke ouder.
0: Oh ja, precies, ja.
2: Ja.
0: En hoe kunnen wij Arjen een beetje langs de lijn zien staan? Of ben jij dan zo iemand die ook voor de tegenpartij klapt als ze een mooi doelpunt maken?
2: Als we een mooi doelpunt maken en het is niet een voorsprong, dan wil ik dat best verklappen.
0: Ja, precies, ja. Wat goed. En atletiek, wat voor onderdeel staat er vandaag nog op de planning?
2: En vandaag is training. Vorige week is een wedstrijd gehad in Wijchen.
0: Oh, oké. En dan ook horden lopen, verspringen?
2: Horden lopen, verspringen, kogelstoten en dan doen ze een soort meerkamp. Ja.
0: Leuk. Wel leuk. Wel even wat anders dan voetbal ook.
2: Zeker, ja.
0: Hey, en hoe is jouw Duits? Ja, hele andere vraag.
2: Ja, goed.
0: Ja, goed.
2: Ja, we wonen aan de grens, dus dan moet je wel aan de Duitse grens in ieder geval. Dus ja, dat moet je wel kunnen, ja.
0: Waarom dit liedje dan? Kan je dat ook op het Duits uitleggen?
2: Dat wordt lastig. Nee, het liedje kwam gelijk in mij op toen ik de oproep hoorde. Dus ik denk, en die worden draaien we vaak op ons werk. En dan zeggen we wat harder. Dus het foute uur staat altijd op bij ons op werk. Dus, ja,
0: komende maandag natuurlijk de Duitse eindexamens die van start gaan. Dus daarom waren we op zoek naar foute Duitse liedjes.
2: Ja.
0: Ik zou zeggen, zing hem lekker hard mee daar.
2: Is goed.
0: Dat ze het aan de andere kant van de grens kunnen horen. Wat gaan we horen?
2: Ik bin wie du van Marianne Rosenberg.
0: Yes.

Deze week is het Midnight Sun Season weer gestart, zag ik. Kan je je voorstellen dat de zon gewoon 84 dagen dag en nacht schijnt, hè? Dan word je dus 's nachts wakker en dan schijnt er licht tussen de gordijnen door. En dan denk je, hoe laat is het? Pas 2 uur. Ik denk dat ik mijn hele ritme kwijt zou zijn. Maar dat gebeurt in de zomermaanden dus altijd in de gebieden boven de poolcirkel. Midnight Sun. Ik zag dat ze in de noordelijkste plaats van Alaska deze week dus voor het laatst de zon onder hebben zien gaan. Ja, tenminste, de komende 3 maanden gaat hij daar dus niet onder. 2 augustus, dan gebeurt dat daar pas weer. Dan ja, schijnt tot die tijd schijnt het gewoon 24/7 schijnt gewoon de zon. Vroeger hadden wij thuis ook altijd de regel dat je dan naar binnen moest als de straatlantaarns aanging, als je aan het buitenspelen was. Nou, dan kan je in Alaska heel lang buitenspelen. Het is natuurlijk wel lekker voor de zonnepanelen, dat wel.

0: schapenbout? Nummer 1. Of Boerenhol? Het zijn allemaal gekke plaatsnamen in Zeeland. En die gekke Zeeuwen toch altijd. Ik heb nog zo'n gekke Zeeuwse plaats gevonden. Ik ga zo even testen of de bakker daar een beetje wakker is. Door middel van een strikvraag. We spelen zo meteen natuurlijk weer Is de Bakker Wakker. Maak je kans op het Q-prijspakket. Ook deze van Taylor Swift komt eraan. Open Light, hoor je zo.
1: Renmaat, speelmaat, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
2: Yo, Chris van Amsterdam hier. We hebben een nieuwe single. Met mij, Jan Smit.
3: En met mij, Frans Bauer.
4: Want zij hoort bij mij.
3: Zij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
1: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
10: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Baconnet vanaf slechts 1.299 euro. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
13: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
14: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
17: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
19: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
20: Dat is een zonnig prijsje.
19: Ja, zo goedkoop.
21: Dan gaan we weer.
8: Aldi.
20: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
0: Goedemorgen, het is 9:30 geweest. Kimi is ik weer van Weerplaats. Op veel plekken nu nog zonnig. Later vanmiddag wel kans op buien. Max 13 graden wordt het. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met geen files, wel controle.

Lekker dit, Michael Bublé en Everything bij Q Music. Mocht je nog naar de bakker gaan vanochtend, vergeet je brood niet mee te nemen. Ja, ik had dat afgelopen week. Ik had betaald en ik was met twee kids. Dus ondertussen daarna weer druk met de kinderwagen natuurlijk. Dus ik wil de deur uitlopen, roept de medewerker achter de kassa. Je vergeet je brood mee te nemen, maak er nog even vier brood.

0: had zo naar huis gelopen. Ja, had ik er thuis pas achter gekomen. Oh, wacht even, brood vergeten. Ik was niet helemaal wakker. Maar de bakker, is die wel wakker? Dat is natuurlijk weer de vraag. Iedere zaterdagochtend dan check ik weer of de bakkers een beetje wakker zijn. Ik heb vanmorgen vroeg weer gebeld met een willekeurige bakker in het land. Met een strikvraag. En aan jou de vraag, denk je dat ze wakker zijn en die strikvraag doorhebben? Of gaan ze hier vol intrappen? Ik heb gebeld met bakkerij Risseo in Biervliet. Klinkt al gezellig, hè?
1: Goedemorgen, bakker Risseo met Ivana.
0: Ivana, goedemorgen. Je spreekt met Bas van Q-Music.
1: Goedemorgen.
0: Hey Ivana, hoe is het daar?
1: Ja, goed. Ja, het is rustig hier, dus.
0: Echt? Hoe komt het?
1: Ja, kom het daar. We hebben heuse feesten gehad hier. Dus iedereen ligt nog allemaal in hun bed.
0: De heuse feesten?
1: De heuse feesten in Biervliet, ja.
0: Ja, dat klinkt gezellig. Maar Wat moet ik me daarvoor voorstellen?
1: Het is gezelligheid, muziek en spelletjes en van alles. Mijn collega maakt even herrie.
0: Oh, ik hoor het inderdaad. Halfje wit erin. Heb je daar ook allemaal dronken klanten binnen, of niet?
1: Dat valt nog mee. Ja? Ik denk dat ze allemaal nog in bed liggen, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, precies, ja. Nou, je mag bewijzen dat je wakker bent.
1: Oh.
0: Ik heb namelijk een vraag voor jullie.
1: Oké.
0: Ja, vanavond is de finale van het Eurovisie Songfestival natuurlijk.
1: Ja.
0: Dit jaar zijn wij er met Nederland natuurlijk niet bij. Maar vorig jaar wel. Met welk liedje won Cloud toen het Songfestival?
1: Danielle.
0: Nou, is de bakker wakker? Geef ze het goede antwoord op de strikvraag. Via jouw voorspelling deze kant op via de Q-app. Spreek ik je misschien zo?

0: Dit is Q Music.
1: Jeste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.

Used to Alex Warren bij Key Music. Hij staat nog steeds op nummer 1 met die andere natuurlijk Fever Dream. En dit was de nieuwste Fine Place to Die. Zometeen hoor je Natalie en Brulia. Thorn komt eraan, maar eerst...

0: Nathalie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent op weg naar de stort?
1: Ja, eerst even mijn zoon wegbrengen naar sport. En daarna
0: naar de stort
1: gelijk door
0: naar sport.
1: De stort. Eerst naar sport en dan naar de stort.
0: Ja, het scheelt een letter, maar kijk uit, hè.
1: Ja, niet dat we dat door de war halen.
0: Nee,
1: mijn
0: inderdaad.
1: Mijn zoon naar de stort brengen.
0: Nou, dat zou... Nee, dat zou lullig zijn. Maar wat ga je wegbrengen bij de stort?
1: Ja, wat speelgoed en wat kleurboeken en waar de kinderen overheen gegroeid zijn.
0: Oh ja, dus denk ik wel goed dat je dan eerst je zoon aan de sport brengt. Dat hij er niet bij is, dat je alles wegbrengt.
1: Nou, hij heeft het zelf uitgezocht. Dus dat is wel heel fijn. Ja, hij heeft alles zelf uitgezocht wat weg kon. En dat mag ik dan wegbrengen, dus dat is heel fijn. Dat ruimt weer wat op.
0: Ja, niet dat er in één keer zijn PlayStation op de vuilstort ligt. Terwijl hij daar niks van af heeft.
1: Nee, dat is niet de bedoeling.
0: Hey, ondertussen middenin is de bakker wakker. Ik heb vanmorgen vroeg gebeld met de bakkerij Resseel uit Beervliet. Biervliet, moet ik zeggen, met een strikvraag. Die ging over het Eurovisie Songfestival van vorig jaar. Met welk liedje won Cloud toen het Songfestival?
2: Danielle.
0: Ja, wat denk jij, Nathalie? Gaat Ivana uiteindelijk het goede antwoord geven?
1: Ja, ik denk dat zij een collega, want volgens mij hoorde ik dat ze Danielle riep. Dat ze aan de vraag, joh, hoe dat dan zit. En dat zij dan zegt, nee, we hebben vorig jaar niet gewonnen.
0: Oh. Oké, nou als je het goed voorspelt weer in het Key Prize Weekend, laten we luisteren.
2: Danielle, met welk liedje won Cloud vorig jaar het Songfestival?
3: Met welk liedje?
2: Met welk liedje, ja. Nee, maar Cloud heeft helemaal niet gewonnen vorig jaar. Nee, Cloud heeft helemaal niet gewonnen.
0: Nee, Cloud, je zegt het ook zeker, Ivana.
2: Ja, ik weet het zeker, ja.
0: Nou, de bakker is wakker, hoor.
2: Ja, ben ik wakker?
0: Ja.
2: Fantastisch. Ik ben wakker.
0: Hey, goed bewezen, we gaan de wakkere bakkerplakker jullie kant op sturen.
2: Ah, dat is goed.
0: Sticker voor op de deur kunnen jullie bewijzen dat jullie wakker zijn.
2: Ja, dat is helemaal goed. En goede uitzending.
0: Dankjewel, hè. Jij bakt, hè.
2: Dankjewel.
0: Nou, goed voorspeld. Gefeliciteerd, Nathalie.
1: Dankjewel.
0: De eerste winst is binnen, hopelijk die van je zoon ook vanmiddag.
1: Ik ga er wel van uit.
0: Het Chemische prijspakket komt die kant op.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: En ik ga nog even
1: uitzending.
0: Ja, dankjewel. Ik ga nog even je liedje draaien, goed?
1: Ja, inderdaad, dank je.

0: Talk to You. Het ging net nog over tijdens Is de Bakker Wakker, het Eurovisie Songfestival. Vanavond is natuurlijk de finale zonder Nederland. Ja, zometeen heel even terug naar het moment dat we wel meededen. Sterker nog, we wonnen toen met dit liedje. Duncan Lawrence. Arcade, hoor je zo op Q.
1: Hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey, oh, sorry.
1: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Aldi. Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beter Leven Saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Daar heb je Huub, van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Het is 10 uur. Goedemorgen. Het Key Music nieuws krijg je van Daan Langkamp.
17: Goedemorgen. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met maatregelen komen om ons land uit de stikstofcrisis te halen. En ze zijn stevig, meldt het AD. Ze zullen boeren hard raken. Vooral die in de buurt van natuurgebieden wonen. Het verschil met het vorige plan van BBB-minister Wiersma is dat dit pakket wel moet standhouden bij de rechter. In een huis in Helmond zijn politieteams bezig om uit te zoeken wat daar vannacht precies gebeurd is. Ze kregen een 112-melding binnen en vonden toen in het huis een overleden vrouw. Een man die daar was is aangehouden. Het is nog niet duidelijk hoe de twee elkaar kennen. In Australië is een man van 38 overleden na een aanval door een haai. Hij werd nog aan wal gebracht, maar was al overleden. Mensen worden op die plek nu gewaarschuwd voor de haaien. In januari overleed een jongen van 12 na een haaienaanval in Sydney. Haaienaanvallen gebeuren vaak per ongeluk, want een mens staat namelijk helemaal niet op het menu. En een duur horlogemerk is in Amsterdam gestopt met de verkoop van een speciaal zakhorloge. Er stonden namelijk lange TikTok-rijen met geïnteresseerden. En volgens Hart van Nederland stonden er al mensen sinds donderdagavond te wachten. Maar vannacht werd de sfeer grimmig. Nu roept de politie de wachtende op om weer naar huis te gaan. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Yes, dankjewel. Dankjewel. Verkeer van Flitsmeister met twee files gemeld op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je 9 minuten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost 5 minuten. Controles op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij 127,8. En ook op de A58 Breda-Tilburg daarbij 45,4.
5: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
9: Music. Bas van Nimwegen.
16: Heb je de nieuwe alarmschijf al gehoord? Die is voor K3.
14: Ja, leuk.
16: Ja, dat is de allereerste alarmschijf voor je. Ga je zo.

0: jaar geleden? Is het dat hij het Songfestival won? Nu zeggen. Nee, langer geleden. Ja, overmorgen precies 7 jaar geleden. In 2019. Toen won Duncan Lawrence met Arcade natuurlijk het Songfestival. In Tel Aviv deed hij dat. Voelt nog als de dag van gisteren, toch? Ik heb die finale toen trouwens gekeken samen met Sieneke. Weet je wel, van Shalali Shalala. Ja, die was toen te gast bij Q-Music. En ik maakte de avondshow toen. En ja, we gingen met luisteraars gingen we toen die finale kijken. Dus toen zagen wij dat Duncan Lawrence het Songfestival won. Nou, dat vergeet je natuurlijk niet meer. Ja, dit jaar slaan we natuurlijk even een jaartje over. Songfestival is het een kleine stap naar het foute anthem natuurlijk. Ha, kan niet anders dan dat je hem al gehoord hebt, toch? Afgelopen week. Zoals altijd is juni natuurlijk de foute maand bij Q. Met de foute 1500, de foute party natuurlijk in het Philips Stadion. En ook dit jaar hebben we weer een foute anthem. En dat is gemaakt door K3 en Donnie. En het blijft niet alleen bij het foute anthem. Want sinds gisteren hebben ze ook een andere titel op hun naam staan. K3 pakt namelijk 26 jaar na hun top 40 debuut hun allereerste alarmschijf. Samen met Donnie dus. Dit is Schaduw.
1: De Q Music alarmschijf.
2: Hey! Wij zijn K3.
3: En ik ben Donnie.
2: K3 en Donnie.

0: is love bij Q-Music. Ja, nu nog wel. Nu is het nog één en al liefde. Maar vanaf maandagochtend 6 uur, dan is het gewoon hart tegen hart.
1: Q-Music. Mattie versus Marieke.
0: Dan gaan ze de strijd met elkaar aan. Dit gaat leuk worden. Komende week rijden Mattie en Marieke in een grote Q-Music bus het hele land door, waarbij ze allerlei challenges moeten gaan doen. En dat kan alle kanten op gaan. Misschien wie rent het snelste trappen op van de Euromast. Of de langste polonaise vormen in een half uur. Het kan van alles zijn. Voor iedere gewonnen challenge krijgen ze dan steeds een vlag. En degene die als eerste 10 vlaggen heeft gewonnen, ja, die wint Mattie versus Marieke. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb mijn geld ingezet op Marieke Elsinga. Ja, die gaat dit winnen toch? Die is zo fanatiek. En Mattie is ergens ook een beetje onhandig, een beetje vergeetachtig. Dus ik denk dat Marieke gaat winnen. Al zag ik trouwens dat Mattie wel echt een goede voorbereiding heeft. Ja, die is nog even zijn energie aan het opsparen in Barcelona, zag ik. Heerlijk. Even lekker zijn batterij opladen in de Spaanse zon. Tapas. Heerlijk. Glaasje Merlot of Verdejo erbij. En dan deze muziek op de achtergrond natuurlijk. Even helemaal zen worden voor komende maanden. Zou je zien dat hij morgen zijn vlucht mist. Nog even de Spaanse sfeer. Met Bruno Mars.

0: Zometeen ga je de man horen waarvoor fans echt al sinds woensdag voor de Johan Cruijff Arena liggen. Ja, het is niet normaal.
1: Ik heb het vrijgenomen van werk om hier de halve week te zitten.
2: Ja, ja. Ik vind het gewoon niet super gezellig. Net als op je camping ook een beetje buiten zit. Ja, het is een beetje hetzelfde toch?
0: Ja, dat is toch niet normaal. Sinds woensdag. Zometeen ga je de man horen. Vanavond staat hij eindelijk in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles, American Girls, hoor je zo op Q. Oké, tank vol.
3: Check.
0: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q-Music.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
9: Tango?
8: Huh?
9: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
10: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
11: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
10: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
12: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Schuren, afplakken, lakken.
6: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Zo, zet gewoon radio aan. Q-music weer van Weerplaats. Het is veel plekken zonnig. Later vanmiddag wel kans op buien. Max 13 graden is het. Q-verkeer van Flitsmeister dan met files van 10 minuten. Nee, ja, eentje op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Daar kom je in 13 minuten. Controles op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij 127,8. En ook op de A58 staan ze Breda-Tilburg opletten bij 45,4. Q-music.
11: Bas van Nimwegen.

Styles bij Q. Cheryl die stuurt vanavond eindelijk naar Harry Styles. Ik heb er zoveel zin in. En Marit Rodenburg outfit ligt klaar voor vanavond. Helemaal zin in Harry. Ja, vanavond doet hij zijn eerste show, hè, van de 10. Sinds woensdag liggen er al fans voor de Johan Cruijff Arena. Koekoek. Sinds woensdag. Dat is toch niet normaal? Die fans die liggen daar, ja, in de rij om daar gewoon het beste plekje te hebben vanavond. Mocht je ook gaan en naast een van die fans staan, dan ruik je dat vanzelf natuurlijk. Ja. Over wassen gesproken. Ik geef zo meteen 4 wasbeurten weg. Ja, die kunnen we natuurlijk ook aan de fans van Harry Styles geven, die daar voor de deur liggen. Nee, Bas betaalt je carwash zometeen. Het is simpel, je moet zo snel mogelijk een liedje zien te raden. Je begint bijvoorbeeld met alleen de drums van een liedje. Daarna komt er ook een piano bij of een gitaar. En des te sneller je het nummer weet te raden, des te meer wasbeurten je van me krijgt. Dat gaan we zometeen doen. Na Lionel Richie nu. Dit is All Night Long bij Q.

0: It's off. Ik ben net helemaal vergeten om te vertellen hoe je meespeelt met Bas betaalt je carwash. Ja, ik ga wasbeurten weggeven. Mocht je nou kans willen maken op 4 wasbeurten, stuur dan nu het woord carwash in een berichtje met de Q-Music app. Dus nu het woord carwash in een berichtje met de Q-app.
1: Bas betaalt je carwash.
0: Bas betaalt je carwash. En dan gaan we ook gelijk iemand terugbellen die het woord carwash deze kant op heeft gestuurd. Dus even kijken wie dat heeft gedaan. Ja, we gaan bellen. Hallo?
2: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
2: Met Rianne.
0: Hey Rianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb jij wasbeurten nodig, ja?
2: Ja, absoluut.
0: Hoe komt dat?
2: Ja. Als ik pech heb op mijn werk, dan moet ik aan de verkeerde kant parkeren. En dan sta ik onder de bomen. En dat had ik laatst. En toen was mijn auto compleet ondergescheten. Ook niet een beetje, hij was compleet ondergescheten.
0: Oh, ik zie het ook voor me, allemaal van die plakaten erop.
2: Ja, en ik dacht, ja, ik moet nu ook gelijk naar de wasstraat, want het was echt te vies geworden.
0: Oh, smerig. En wat voor programmaatje neem je dan altijd?
2: En dat ligt eraan hoe vies die is. En in de winter pak ik meestal gewoon de duurste. Lekker met die wax eroverheen. Hoppa. Dan vind ik altijd wel fijn.
0: Nou, helemaal glimmend het weekend door. Ik hoop dat je zo meteen ook lekker veel wasbeurten binnen gaat slepen. We gaan Bas betaalt je carwash spelen. Het is simpel. Je moet zo meteen zo snel mogelijk een liedje zien te raden. Je begint met bijvoorbeeld alleen de baslijn van het nummer. En naarmate je verder komt, dan ga je steeds meer van het liedje horen. Dus even later komt er ook een piano bij of de drums. En hoe sneller je de titel en artiest raadt, hoe meer wasbeurten je van me krijgt.
2: Oké,
0: okay,
2: helemaal goed.
0: Goed, ben je trouwens de laatste, dan heb je helemaal niks, hè? Dat weet je.
2: Oké.
0: Okay, klaar voor?
2: Ja.
0: Kleine hint, liedje komt uit 2010. Daar ga je.

0: 10.
1: Kom op, Blanco. Kom op, Rianne.
0: Ja, ik herken het wel, maar

0: soms uit je tenen komen, hè?
1: Ja, en dat duurde heel lang, maar dat fluitje en zo, ja, dat herken ik wel. En dan moet je nog bedenken, dat is altijd best moeilijk.
0: Ja, dat snap ik. Je moet toegeven, het begin vond ik ook pittig, hoor. Maar ja, knap gedaan. Je hebt nog een wasbeur binnengesleept. Dus
1: nou,
0: ga maar
1: naar
0: je... Komt je kant op, je gaat helemaal weer glimmend naar je werk toe. Goed?
1: Super.

0: bij Q & Born with a Broken Heart. Het is bijna 11 uur, het laatste nieuws zometeen met Danny Vos.
1: Ja, ons land gaat een paar spullen teruggeven aan India.
0: En zometeen in de Top 40 Classic gaan we terug naar 2009. Toen waren we hier druk mee.
2: Ik vond wel dat ze een van de veel betere waren. Ik vind het bijzonder sneu dat ze eruit liggen.
3: Voor mij hoeft het niet. Ik kijk er toch niet meer naar.
0: Ja, waar gaat dit over? Je hoort het zometeen. Ook somber, komt eraan.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
9: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
8: Die andere stuiterbal daar.
9: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streeft.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
15: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
17: Dat is een zonnig prijsje.
16: Ja, zo goedkoop. Aldi.
18: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
18: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
19: Van ochtendzon.

0: lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
13: 11 uur geweest. Goedemorgen. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Danny Vos.
14: Ja, goedemorgen. Onderzoek in Helmond in Brabant. Er is vannacht in een huis een overleden vrouw gevonden en een man is er opgepakt. Politie zegt er dit over, Bart van Nederland.
15: Collega's hebben natuurlijk het levenloze lichaam aangetroffen van de vrouw. Ja, onder omstandigheden die toch wel verdacht zijn. Daarop is de man ook aangehouden en is onderzoek gestart.
14: Nou, politie hoopt vandaag met meer informatie te komen. De storing bij het CBS is opgelost. Dik een week waren er problemen op de site en dat kwam door de grote brand vorige week in een datacenter in Almere. Ook andere bedrijven hadden daardoor problemen. Ook op de Universiteit Utrecht, daar werkten onder meer de toegangspassen niet meer. In Australië is een man overleden nadat hij was aangevallen door een haai. Het gaat om een man van 38. Vanmorgen werd hij gebeten toen hij in zee aan het zwemmen was. Het is de tweede dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar. Politie daar adviseert nu extra voorzichtig te zijn. De Universiteit Leiden gaat een paar eeuwenoude spullen teruggeven aan India. Het gaat om twee ringen. Ze zijn ooit opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in India. Premier van India krijgt die ringen vandaag ook nog even te zien. Want hij is dit weekend namelijk in ons land. Het weer nog van Weerplaza, zon en wolken. Af en toe ook een buitje, maximaal 15 graden. En morgen een beetje hetzelfde.
13: Dankjewel Danny, dankjewel. Verkeer van Flitsmeister met één file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 14 minuten. En twee controles op de A2 staan ze in Den Bosch-Eindhoven bij 127,8. En ook op de A58 Breda-Tilburg bij 45,4.
16: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
7: 2009.
13: Ja, goedemorgen. Zometeen terug in de Top 40 Classic naar 2009. Ook Avicii komt eraan. En dit is Summer.

Avicii bij Q Music in the Night. Ik heb hier weer drie klassiekertjes waar je uit mag gaan kiezen. Jij bepaalt wat ik zometeen ga draaien. Vanavond natuurlijk de finale van het Eurovisie Songfestival. Wij zijn er met Nederland natuurlijk niet bij. In 2009 uiteraard wel. Ja, weet je nog, toen stonden de toppers te shinen op het podium. Ja, hoger nog. Ja, daar stond Zor Gordon met René Vroger en Jeroen van der Boom. Hè, met die glitterpakken en dan zo'n lampje in hun handen. We eindigden als 17e van de 19 in de halve finale. Geen shine van kans. En we gingen dus ook niet door naar de finale. Noorwegen won dat jaar met Alexander Rybak. Weet je nog, was die gast met die viool? Fairy Tale. Wel een catchy liedje was dat. En dan de top 40 van dat moment, 16 mei 2009. Daar stonden de toppers en Alexander Rybak niet in. Wel deze drie, Baggin, Madken. Stond op 2. Op 7 stond Milo. Met You Don't Know. En ik hoop stiekem dat nummer 3 gaat winnen. Het zijn namelijk de All American Rejects. Stonden op 29 met Gives You Hell. Zullen we deze gewoon draaien anders? Zullen we gewoon de hele... Dan wil je helemaal niet stemmen. Nee, ja, zo werkt het natuurlijk. Nou, stem maar op je favoriet dan. Via een berichtje met de Key Music App. Leuk als je dat even doet met een audio-appje. Liedje met de meeste stemmen hoor je dan zometeen, denk ik.

0: 2009 met de toppers toen op het podium. Met hun liedje Shine natuurlijk. Was geen succes.
1: Nou ja, ze hebben het niet gehaald, dus pech gehad.
0: Ja, pech gehad. Shine it naar huis. Toen in de top 40 Madcon met Baggin kon je uitkiezen. Milo met You Don't Know. En The All American Rejects met Gives You Hell. Ja, dat was mijn favoriet. Heb ik niet onder stoelen of banken geschoven.
2: Nou, vooruit jongens. Even weg met democratie. Ik stem voor jou op nummer 3. I will give you hell, I will give you
3: hell. Doe dieper. Baggin natuurlijk, dat is echt een banger.
0: Monika die zegt Gives You Hell, lekker liedje. Manon van Leeuwen, goedemorgen Bas, de All American Rejects. Jelle Schoenmaakers, ik ga voor nummer 2. Die van Milo, oké, you don't know. Desiree die zegt Gives You Hell, wat een hit. Staat elk jaar weer in mijn Spotify Wrapped. Elias Koster die zegt Madcon met Baggin, heerlijk liedje. Ja, grappig om te zien dat mijn, smeekbeden, zo wil ik het niet noemen, maar mijn oproep voor de All American Rejects gelukt is. Want 15% voor Madcon met You Don't Know. Baggin, 30% van de stemmen. En 55% voor... Ik hoor je denken, dit zijn niet de All American Rejects. Jezus. Ja, zal ik hem maar gewoon draaien dan? Zie ik me nou uit te lachen?
4: Ja.
0: Ja, en terecht. Nee, ja, ik wilde zeggen, Madcon heeft niet gewonnen, maar All American Rejects wel. Luister maar. Ja, precies.

0: Faithless met New Religion. En daarvoor... Ik ga het liedje niet meer uitspreken ook. Nee, de Top 40 Classic hoorde je daarvoor. En ook Ray hoor je zo. Where's My Husband? Komt eraan.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon
5: Kozijnen. Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
9: Een heel boek? En de kinderen dan?
8: Die zijn veel te druk met spelen.
9: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
8: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
9: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
8: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
9: Proost.
8: Op sunweb.nl.
10: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
17: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Het is 11:30. Goedemorgen, Kim is ik weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kans op een buitje, max 15 graden en morgen ongeveer hetzelfde. Dank je verkeer van Flitsmeister met één file die langer is dan 10 minuten op de A76. Geleen-Keulen tussen Kundeberg en de Duitse grens, daar kom je in 16 minuten. Controles op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij 127,8.

Keith Arthur bij Q-Music and Say Won't Let Go. Nog 28 nachtjes slapen. Ja, en dan zitten we weer met onze oranje shirts aan. De Nederlandse vlag op ons gezicht geschminkt. En dan de tv aan natuurlijk. Hè. 14 juni dan speelt Oranje zijn eerste wedstrijd op het WK in Noord-Amerika. Dan moeten we aantreden tegen Japan. Ja, daarna nog de groepswedstrijden natuurlijk tegen Zweden en Tunesië. Nou, en uiteindelijk dan natuurlijk 19 juni, hè. Ik zou zeggen, zorg dat je hem vrijhoudt. Dan is de finale. Ik vul hem alvast even voor je in. Nederland-Portugal. En dan worden wij wereldkampioen. Ja, ik loop alvast een beetje op de zaken vooruit. En als we dan in die finale staan, dan kan je in de rust gaan genieten van een halftime show. Hè. Dit is nieuw. Bij het American Football natuurlijk echt al een groot ding ieder jaar. Maar er wordt dus voor het eerst tijdens het WK voetbal een halftime show georganiseerd. Tijdens de rust. En dat wordt dan opgetreden door Madonna, BTS en Shakira. Leuk toch? Kan je even de borrelnootjes bijvullen. En in plaats van die saaie analyses in de rust van der Vaart en Wim Kieft. Nou, halftime show en ondertussen Denzel Dumfries, die dan langs de lijn een klein dansje zit doen. Op deze van Shakira misschien. Je hoort er nu. Dit is de

0: Q-Music en Silver, you're the turn the tie. Hey Linda, je bent nog even aan het nagenieten.
1: Enorm, enorm.
0: Jij was erbij gisteravond in de Gelredome.
1: Ja, dat klopt. Samen met mijn dochter van 14.
0: Ach, wat leuk. Samen naar Suzanne en Freek.
1: Ja, zeker.
0: Hoe was het?
1: Ja, ik heb er eigenlijk nog steeds geen woorden voor. Ik app en zeg tegen iedereen waanzinnig met heel veel uitroeptekens. Fantastisch. Het was echt een hele toffe, bijzondere avond. Kan niet anders zeggen.
0: Wat goed. Ik zag net ook een appje van Milan. Die stuurde dat hij was meegesleurd door zijn vriendin. Dat hij er in eerste instantie een beetje tegenop zag. Maar dat hij niet anders kon zeggen dat hij een waanzinnige avond heeft gehad.
1: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik denk dat, als je echt, echt fan bent, dan was het sowieso fantastisch. Maar ook als je inderdaad werd meegesleurd omdat je moest, dan nog heb je denk ik een super gave avond gehad.
0: Wat was het hoogtepunt voor jou?
1: Ik denk dat als je met 40.000 man tegelijk al die liedjes knetterhard meezingt, dat dat echt wel heel erg tof is. Maar ook Suzanne en Freek vlogen door het stadion. En bedoel, ze zijn popsterren, maar dit was wel echt... Echt hoogtepunt, popsterren, gevoel natuurlijk.
0: Ah, wat mooi.
1: Maar ook de liefde die zij uitstralen naar hun publiek, maar ook naar elkaar.
0: Ja.
1: En het gevoel van het leven willen vieren. Hè, dat hebben we afgelopen jaar natuurlijk heel duidelijk gemerkt aan hoe zij bezig zijn geweest in wat ze hebben meegemaakt. Dat, ja, het maakte het helemaal, het was echt heel bijzonder.
0: Nou, jouw recensie kan zo in de Volkskrant.
1: Ja, toch?
0: Ja, goed verteld, Linda. Nou, mooi. Ik ga vanavond, dus ik ben heel benieuwd. Je hebt me in ieder geval een beetje lekker gemaakt nu.
1: Nou, goed zo. Heel veel plezier.
0: Dankjewel.
1: En voor iedereen die nog wil gaan, er zijn volgens mij nog kaarten, dus ik zou het gewoon doen.
0: Kijk, mooi. Ik ga ze nog even draaien, Linda.
1: Superleuk.
0: Mooi weekend nog.
1: En zelf

En yeah. Sean Paul, Summer Paradise, hoor je bij Q Music. Ja, ik denk we warmen alvast even op voor volgende week. Heb je het gezien in je weerapp? Binnen een week gaan we van herfst naar hartje zomer. Volgende week zaterdag 29 graden, jongens. Oh,

0: into you. Still into you. Het is bijna 12 uur. Zometeen lekker je zaterdag door met Tom en Judith. En ook Topic komt eraan. Body Horizon.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, A tot

0: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
4: Uit pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen. Schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
1: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
0: Wie bedank jij? Met de VVV cadeaukaart?
2: Keukenkopers, opgelet! Nu!
3: Big deals bij Keukenconcurrent!
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: 12 uur, een hele goede middag. Het Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
7: Ja, goedemiddag. Chaos vanmorgen bij meerdere horlogewinkels. Op meerdere plekken werd een nieuw soort horloge verkocht en dat zorgde voor enorme drukte. In Leidschendam werd het grimmig. Daar is een deel van het grote winkelcentrum, de Mall of the Netherlands, ontruimd. En ook in Amsterdam was het chaos, vertelt deze jongen bij Hart van Nederland.
8: Mensen begonnen voor te schieten en zo. En toen begon iedereen eigenlijk te rennen naar de deur. En toen was het wel een beetje trekken, duwen en geschreeuw.
7: En zowel in Leidschendam als in Amsterdam blijft die horlogewinkel vanwege alle onrust vandaag dicht. Nog veel vragen zijn er in Helmond in Brabant. Daar is in een huis een overleden vrouw gevonden, gebeurde vannacht. Wat er is gebeurd is nog onbekend. Politie sluit een misdrijf in ieder geval niet uit. Een man is daar opgepakt. Dan naar Nigeria. Daar is een van de hoogste leiders van IS om het leven gebracht. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem hebben Amerikaanse troepen meegeholpen met die missie. De president van Nigeria bevestigt het verhaal. Ja, niet alleen bij horlogewinkels was het druk. Ook bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam staan steeds meer mensen. Vanavond dan treedt Harry Styles er voor het eerst op. Deze fans die SBS sprak hebben vannacht voor de arena geslapen. Ja, dat was toch wel
9: heel koud. Alles voor Harry. Ik wil toch wel zeker weten dat ik vooraan sta, want ik heb niet weinig geld betaald.
7: Harry Styles treedt in totaal 10 keer op in de arena. Het weer nog van Weerplaza, zon en wolken, af en toe ook een buitje, maximaal 15 graden. En morgen verandert er weinig.
6: Pitmeister dan, files ja, eigenlijk alleen bij de grens. Op de A12 richting Oberhausen bij de grens, 2 kilometer en 20 minuten. En ook op de A76 richting Keulen, 2 kilometer, kwartiertje.
10: Flitsers gemeld op de A2, Den Bosch richting Eindhoven bij 127,8. En de A58, Breda richting Tilburg bij 45,4.

0: Oh ja. Yo, tot morgen. Hoi.
1: Ja, Basti stond hier nog even lekker na te lullen. Gezellig toch? Morgenochtend hoor je meer op de radio, hè? Hey, voor nu, de weekendshow op zaterdagmiddag. Tom en Judith hier. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Zo, hoe is het?
2: Ja, gaat wel goed eigenlijk.
1: Ja?
2: Ja, zat ik hier vrijdagavond natuurlijk met jou.
1: Ja.
2: En toen dacht ik zo, nou, ik voel me slecht. Geen
1: klassiek,
2: energie.
1: Hè? Jij draaide op als sprintjes.
2: Oi, oi, oi. Ja. En nu gaat het wel goed.
1: Wat fijn, heb je een goede nacht gemaakt.
2: Goede nacht gemaakt. Ja. Ik ben helemaal fit weer aan het worden.
1: Nou, maar ik niet.
2: Nee, ik wil het zeggen. Ik zie jou binnenstrompelen met wat balletjes onder je.
1: Ja, ik was vannacht in Hoog Karspel. Dat ligt links van Enkhuizen, een beetje halverwege in Noord-Holland bovenin. En daar was ik met het Foutuur live. Van 1 tot 2. Nou, dat was me een partij chaos.
2: Ja?
1: Heerlijk.
2: Maar echt. Best wel laat ook nog wel, ja.
1: Ja, 2 uur klaar. Dus nou, dan zit je 2:10 in de auto. 3 uur thuis. Even een kwartiertje op de bank. Even douchen. 3:30, 4:15. Toen moest alleen vanochtend 6:15 eruit. Dus klein beetje zombiegehalte hier, maar het maakt niet uit. Het was heel erg leuk daar in Hoogkarspel.
2: Kort nachtje, maar we zitten er weer hoor. Energiek.
1: Alles gehad, hè? Van Cheerio naar Happy Hardcore naar... Godzijdank, het was echt super.
2: Goed zo. Ook K3 gedraaid, mag ik hopen?
1: Ook K3 gedraaid, ja hoor.
2: Daar ben ik blij mee.
1: En we zijn benieuwd, hoe is jouw weekend tot nu toe? Zit je er ook een beetje gammel bij vandaag? Of helemaal fris en fruitig, gewoon lekker... Bij wijze van 10 uur lang geslapen vannacht. Dat kan ook.
2: Ja.
1: Leuk om van je te horen via de Q-Music app. Kom erbij met een fotootje, een video, een spraakbericht. Fixen wij de muziek. Justin Bieber zometeen met Sorry. En eerst een van jouw favorieten.

0: Dit is Q Music, je hoorde Justin Bieber. En Sorry. Ja, we mogen.
1: Ja, het is erg gezellig in de Q-app. Je kan er gewoon nog een appje sturen. Kom er gezellig bij, zou ik zeggen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Toch?
0: Ja hoor.
1: Nou, Yvonne die stuurt bijvoorbeeld richting Gelderland vanavond naar Suzanne en Freek. Hey. Zin in? Jij gaat er ook heen, hè?
0: Ik ga er ook heen, ja.
1: Leuk.
0: Ja, daar heb ik zin in. Zeker na het zien van de beelden van gisteravond.
1: Ja, zag er waanzinnig
0: wat
1: uit.
0: Wat een show. Veel plezier vanavond, Yvonne. Lars is erbij. Jarig vandaag. Huis aan het schoonmaken voor de visite die vanmiddag komt. Gefeliciteerd.
1: Lohan zegt vandaag een snipperdag in IJsselmuiden.
0: IJsselmuiden? IJsselmuiden.
1: IJsselmuiden.
0: Dat is bij mij om de hoek, hè?
1: Oh, echt?
0: Ja, jij kent dat natuurlijk niet.
1: Nee.
0: IJsselmuiden, dat ligt langs de IJssel.
1: Oh, nou.
0: Bij Kampen. Lekker op rondreis in Albanië, met natuurlijk jullie op de radio. Groetjes van Tanja.
1: Lisa is druk bezig. Ze zegt lekker samen al 3 dagen aan het klussen in ons droomhuisje. De slaapkamer is bijna af. Helemaal happy. Groetjes.
0: En hier nog iemand in het buitenland. Cirelle, die zit gewoon in Italië. Lekker op de snelweg daar.
1: Oh, kijk, is lekker. En Stefan zegt lekker rustig aan de Lego met jullie op de achtergrond aan. Verder uitzending.
0: En over buitenland gesproken, Jochem, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Net weer terug, toch?
2: Ja, klopt. Net, ik heb echt 10 seconden geleden de deur achter me dichtgetrokken. Dus echt letterlijk net terug.
0: Nou ja, waar ben je vandaan gekomen?
2: Canada ben ik net terug.
1: Kijk, en vertel even, hoe dat zo?
2: Nou, ik ben steward in het vliegtuig, dus we waren een dagje in Canada. En nu net door de nacht heen ben ik nu net weer teruggekomen.
1: Zo, en hoe lang heb je dan nu rust voordat je weer aan het werk moet?
2: Even kijken, 3 dagen mogen we bijkomen en dan spring ik het vliegtuig weer in.
1: Zo.
0: En dan ga je naar?
2: Dat weet ik al
0: geen idee.
2: Eerst naar Hamburg op en neer en daarna door naar Dublin, binnen Europa.
0: Oh ja, maar een paar korte vluchten. En ja. Zo'n vlucht naar Canada, heb je die dan vaker?
2: Ja, in Toronto daar woon ik eigenlijk praktisch. Ik kom daar denk ik 18 keer per jaar.
0: 18 keer? Dus die stad kun je gewoon dromen, zeg maar?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik ken het beter dan Amsterdam.
1: Zo.
0: Wat grappig
1: wat
0: zeg.
1: Ja. En hoe lang doe je dit werk al?
2: 4 jaar nu. Eigenlijk, ja, precies vandaag. 4 jaar.
1: Nou, gefeliciteerd daarmee dan.
2: Dankjewel.
0: Wat is het leukste aan het zijn van steward?
2: Ik denk eigenlijk de diversiteit. Het is nooit hetzelfde. Het is elke dag iets anders.
0: Nou hebben wij hier in de studio, Jochem, hebben we iemand zitten die als de dood is voor alles wat met vliegtuigen te maken heeft. Zeg Judith?
2: Oh nee.
1: Ja, ik heb ook zo'n angstvliegcursus gevolgd.
0: Dit is je moment om weer tips te vragen, hè?
1: Ja, tips. Ja. Nou ja, het is meer gewoon die turbulentie. Kunnen we daar niet iets tegen doen?
2: Ja, het liefste wel. Ja, ik heb het liever zelf ook niet. Maar het hoort er een beetje bij. Ga anders een keertje met mij mee.
1: Oh, nou, daar zeg ik geen nee tegen. Dat vind ik wel leuk.
2: Heen, dan gaan we daarheen.
1: Oké, nou, let's go. Nou, laten we lekker naar Canada gaan dan, toch?
2: Ja, helemaal top. Ja, ik ken het daar goed. Het komt helemaal goed.
0: Nou, en ben je nog vrijgezel, Jochem?
2: Ik ben ook nog vrijgezel. Nou, ook nog, ja.
0: Hebben wij bij deze een date geregeld voor Jochem en Judith. Jochem en Judith.
2: Top, leuk.
0: Dat werkt ook nog eens lekker.
1: Hè? Zo, wordt even lekker diep gegooid hier, hoor.
2: Zeg, we worden zo? Allebei in het diepe gegooid.
1: Ja,
2: Tom, ga je ook mee dan?
0: Dan ga ik ook mee.
1: Oh, leuk. Nou, dan
0: kan ik even een oogje in het zeil houden. Hey, Jochem, ongelooflijk leuk om je te spreken. Mooi weekend en succes komende week richting Hamburg.
2: Dankjewel, ik ga eerst naar bed toe.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In Back You Music. Ik zou mezelf niet nu al de verliezer willen noemen, maar vandaag is wel het moment voor jou om te shinen.
1: Want, oh, eindelijk.
0: Ja, ik heb natuurlijk een kort nachtje gehad, dus het kan zijn dat ik minder scherp ben zometeen.
1: En ik ben heel scherp vandaag.
0: Precies. We gaan ernaar zien hoe dat zometeen in de afloopt. Team Tom versus Team Judith komt eraan. En ook Dua Lipa zo direct bij Q.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Yo, Chris van Amsterdam hier.
7: We hebben een nieuwe single.
6: Met mij, Jan Smit.
7: En met mij, Frans Bauer.
8: Want zij hoort bij mij.
6: Zij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu!
17: Big deals bij Keukenconcurrent!
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend, dat is de jaar van Jumbo.
10: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
1: Honor the craving.
9: Domino's.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
20: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
22: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
23: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
24: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
25: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij...
0: Half 1, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. 1 wat langere file op de A76. Geleen richting Keulen. Bij de grens 3 kilometer 20 minuten.
26: Flits is gemeld op de A2. Den Bosch richting Eindhoven bij 127,8. En de A58. Breda richting Tilburg bij 45,4.

0: Dua Lipa op Q-Music, Training Season.
1: 10 Tom versus Team Judith.
0: Spelen wij in teamverband, hebben alleen nog geen teamgenoot. Dus, wie zoek je?
2: Ik ben op zoek naar iemand die vanavond date night heeft.
0: Oh.
2: Maar dat kan dus ook zijn dat je gewoon al in een relatie zit. En dat je denkt, ik ga gewoon lekker met mijn partner op date vanavond. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld nog single bent en een beetje aan het daten bent.
0: De eerste date misschien wel.
2: De eerste. Of de tweede of de derde.
0: Ga je ook daten?
2: Nee, ik ga niet. Ik zit
0: al
2: lekker.
0: Ja, met Jochem toch? In het vliegtuig?
2: Ja, met Jochem in het vliegtuig. Ik zit lekker vanavond alleen op de bank met de hond. Heerlijk.
0: Het is ook een soort date. Toch? Lola is ook een leuke date.
2: Ja, absoluut. Nou, dus is dat bij jou het geval? Stuur dan Team Judith met een berichtje in de Q-Music app. En naar wie ben jij op zoek?
0: Team Tom zoekt vandaag iemand die deze week al iets heeft gewonnen.
2: Oh, want?
0: Nou ja, kijk, ik heb dus 3 uurtjes geslapen of zo vannacht. Dus van mij moet je niet hebben vandaag. Dus
2: okay.
0: Ik moet gewoon iemand hebben die al in de winning mood zit. Dus heb je deze week al iets gewonnen? Dat kan zijn in een voetbalwedstrijd. Dat kan zijn in een...
2: Casino.
0: Dat kan zijn in een simpel kraslotje.
2: Kan ook.
0: Ik noem maar iets. Gewoon, heb je iets gewonnen, meld je dan nu aan voor Team Tom. Want dan zit jij in de winning mood. En dan moet het helemaal goed komen zometeen met het spel.
2: Ja, Isabella die zegt in de Q-app... Hey, kunnen jullie niet eens een keer iets originelers kiezen dan 30 seconds? Ja, nou ja.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Kunnen we dit even opschrijven voor de brainstorm komende week? Dan gaan we even... Dan doen we nu nog even L.
2: Nee.
0: 20 seconds.
2: Oké.
0: Okay. Splinternieuwe muziek. Martin Garrix, Ed Sheeran, gisteren uitgekomen, nu op Q-Music. Hier is Repeat It.

0: Katy Perry op je music, Hot and Cold.
1: 10 Tom versus Team Judith.
0: Voorstelronde, wie heb je gevonden?
2: Ja, ik was op zoek naar iemand die date night heeft vanavond. En die heb ik gevonden, Melissa, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Melissa, vertel, wat ga je vanavond als date night doen?
3: We gaan naar de film.
2: Oeh, en is dit een eerste date?
3: Nee, ik ben al 14 jaar samen en 2 jaar getrouwd met mijn man.
2: Kijk, oké, dus het is even quality time samen.
3: Ja.
2: Welke film ga je naar welke?
3: App, de nieuwe film is dat, met Fayenne van der Bos.
2: Oh, app. Zeg maar niks.
0: Nee.
3: App van App en Vloed is dat. Dus
2: oh.
3: App met B.
2: Ja. Oké, nou laat maar weten hoe die is. Dan was een aanrader geweest.
3: Ja, dat is goed.
2: Nou, Melissa, ik ben blij dat je in mijn team zit. Tom, naar wie ben jij op zoek?
0: Ja, ik heb een kort nachtje gehad. Dus van mij komt het niet echt vandaag. Dus ik zocht iemand die in de winning mood is. Iemand die al iets gewonnen heeft. Marcel, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Nou, gefeliciteerd. En vertel wat er is gewonnen.
4: Nou, mijn zoontje, dat teamtje waar ik ook 2 of 3 trainingen heb gedaan. Maar in ieder geval mijn zoontje is vandaag... met Dem J.O. 13-1 kampioen geworden.
0: Hey, van de applaus, applaus, applaus. En jij hebt er ook een steentje aan bijgedragen, want jij hebt er af en toe wat training gegeven.
4: Ja, af en toe kan de trainer niet en dan val ik in.
0: Dus ja, en was het een zwaar bevochten seizoen of was al na 2 wedstrijden duidelijk dat het kampioen zou worden?
4: Nee, het ging echt tot de laatste dag was het spannend. We moesten winnen of gelijk spelen. Het was echt nog wel eventjes... Want als we verloren hadden, dan hadden we op doelsaldo nog ingehaald kunnen worden.
0: Oeh, het was echt spannend geweest tot het laatst.
4: Ja, zeker weten.
0: Fijn dat hij binnen is. Dat gaan we vieren dit weekend, of niet?
4: Ja, we zijn na de wedstrijd hebben we met z'n allen pannenkoeken gegeten bij een pannenkoekenboerderij.
0: Oh, ja,
4: en we zijn nu onderweg naar goed golven in Spaarnwoude, waar we met als team... de dag gaan afsluiten.
0: Ja, leuk.
2: Heel leuk.
0: Groot gelijk. Nou, en dan kun je ze zo meteen gaan vertellen dat je hebt gewonnen natuurlijk op de radio.
4: Absoluut. Ja, daar gaan we zeker
2: op, joh.
0: We spelen 30 seconds. Beide teams krijgen zo meteen een timer. 30 seconden duurt die. Daarin worden dingen omschreven vanaf het kaartje. En het team met de meeste woorden goed geraden wint het spel en pakt het Q-prijspakket. Ja, hoest nog maar eens een keer flink.
2: Nog even goed, ja. Ja.
0: Wil je beginnen?
2: Ja, is goed. Melissa, ben je er klaar voor?
3: Jazeker.
2: Ik ben altijd zo zenuwachtig in één keer.
3: Ja.
2: Oké. Komt-ie aan.
0: Ja?
2: Ja, komt-ie aan. Oké, dit is... dit vieren we op 31 oktober. Altijd een beetje griezelig en zo.
3: Halloween.
2: Ja, oké, top. Dit is een online website, zo'n encyclopedie... waar je allemaal feitjes kan vinden en zo.
3: Wikipedia?
2: Ja. Dit is de film met, hoe heet ze ook weer, Elsa en Let It Go.
3: Frozen.
2: Wat? We gaan likken? dit is een eiland. Ja, volgens mij een beetje bezuidend bij Italië.
3: Pas, die weet ik nooit.
2: Ja, die andere weet ik niet eens. Malta was het.
3: Oh.
2: En die andere, Cody...
0: Cody Gakpo?
2: Ja.
0: Die ken je niet?
3: Cody Gakpo.
2: Nee, het zal weer een voetballer zijn of zo. Ja, hij is wel weer een voetballer of niet?
0: Onze stervoetballers, man.
3: Ja,
0: Liverpool, Nederlands elftal. Het is echt ongelooflijk. Cody Gakpo ken ik niet. Hoe bestaat het? Nou goed. Marcel, zullen wij hem doen?
4: Ja, we gaan.
0: Ik pak het kaartje. We gaan op zoek naar de bijnaam van New York.
5: Big Apple.
4: Big Apple.
0: Big Apple. Dan, dit is de app voor liedjes. Kun je luisteren?
4: Spotify.
0: Ja, dit is het meest bekende liedje van Snolle Bollekes.
4: Links, rechts.
0: Ja, dit is op televisie. Daar gaan ze je ding verbouwen, waar je in woont. Zo, of waar al die planten staan. Ze kunnen het allebei verbouwen. Oké, maakt niet uit. Dit is atleten, Olympisch kampioenen.
2: Oh, wat lekker dit toch. Jullie gingen wel echt goed, moet ik wel zeggen.
0: We zochten dus nog eigen huis en tuin.
2: Ja, dacht ik al.
0: En de atleten was Femke Bol, die hier nog op stond.
4: Oh ja, die had ik misschien nog wel geweten.
0: Ja. Maar het maakt niet uit. Het is 3-3 geworden. Dus hier in de studio in ieder geval een gelijkspel. En voor jullie allebei het Q-prijzenpakket.
4: Nou, hartstikke mooi.
2: Lekker gedaan, hoor.
0: Weer wat gewonnen, Marcel. Gefeliciteerd.
4: Het wordt een gouden dag, nu al.
0: Ja, heel veel plezier daar nog, hè, met het hele team.
4: Dat komt zeker goed.
0: De groeten, de groeten.
2: Hey Melissa, veel plezier vanavond met de date night.
3: Dankjewel, hè.
2: Doei.
3: Doei, fijne uitzending.
0: Dit is Q Music, Morgan Wallen, Love Somebody.

0: Nou, ik heb ze vandaag. Love Somebody op Q Music. Nieuws van 1 uur komt eraan. Danny, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het gaat zo meteen in dat nieuws over een nieuw horloge dat vandaag is uitgekomen. Ja, sommige mensen wilden dat horloge zo graag hebben dat het bijna vechten werd.

0: Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
2: Q Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music. Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
3: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
1: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
4: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
5: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
6: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Wow. Wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Schuren, afplakken, lakken.
15: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
16: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
17: Dat is een zonnig prijsje.
16: Ja, zo goedkoop. Aldi.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
2: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
3: Nu, later en altijd.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en

0: Vijf jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
3: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Een hele goede middag, het Q-muzieknieuws van nu.nl. Met Danny Vos.
9: Ja, goedemiddag, er is meer bekend over de overleden vrouw. Die is gevonden in Helmond in Brabant. Vannacht werd zij gevonden in een huis. En het gaat om de bewoonster, een vrouw van 45, meldt de politie nu. Man van 33 is opgepakt. Politie zegt uit te gaan van een misdrijf. Een grote brand dan in Slootdorp in Noord-Holland. Het vuur woedt daar in een loods. En omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. Er zijn ook twee huizen naast die loods ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. In Australië wordt opnieuw gewaarschuwd, pas op voor haaien. Die waarschuwing komt na een nieuwe haaienaanval van morgen. Een man is er gebeten en kort daarna is hij overleden. Het was de tweede dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar. Ja, chaos vanmorgen bij meerdere horlogewinkels. Op meerdere plekken werd een nieuw soort horloge verkocht. In zowel Leidschendam als in Amsterdam zorgde dat voor enorme drukte. Op beide plekken werd het zelfs even grimmig. Zag ook deze man die in Amsterdam in de rij stond.
10: Het was nummer 15 of zo op een gegeven moment. En toen was er nog niemand. Er waren een paar mensen voor me. En toen op een gegeven moment was de rij tot om de hoek. Nou, toen waren het 250 mensen, denk ik. Toen werd het te veel en toen werd het chaos.
9: En zei die Bart van Nederland. Zowel in Leidschendam als in Amsterdam blijft die horlogewinkel vanwege alle onrust vandaag dicht.
8: Ik heb het een beetje gevolgd. Het is echt een bizar verhaal. Het gaat hier om horloges met een samenwerking tussen een vrij duur horlogemerk en een wat goedkoper horlogemerk. Horloges te koop voor volgens mij nog geen 400 euro. Ja. En mensen zijn dus al sinds gisteren bezig met marktplaatsadvertenties. Dus die gaan daar in de rij staan vandaag. Die zetten gisteren al iets op marktplaats van: hey, ik ga in de rij staan, doe maar een bod op mijn horloge. Ja, ik heb biedingen voorbij zien komen van 1500 euro.
11: Wat voor een horloge van hoeveel?
8: Ja, 385 volgens mij. Daar gingen mensen voor in de rij staan, die gaan het dan direct weer doorverkopen op marktplaats.
11: Ja.
9: Ja,
11: echt?
9: Dat kan dus, of dat is dus interessant, omdat het een vrij zeldzaam is. Hè? Er worden maar een paar van gemaakt.
8: Klopt. Ja, klopt. Ja. Ja, echt bizar.
9: Het weer nog van Weerplaza, zon en wolken. Af en toe ook een buitje, maximaal 15 graden. En morgen een beetje hetzelfde.
8: Flitsmeister dan, viel op de A7, Westerbroek richting Bremen. Bij de grens 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Zo zie je maar weer, kort nachtje. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grens 2 kilometer en een kwartier. En de A76 Geleen naar Keulen. Bij de grens 2 kilometer 20 minuten.
11: Flitsers dan gemeld op de A58 Breda richting Tilburg. Daar staan ze bij 45,4.
8: Was hem.
11: Dit ging goed.
8: Mooi.

0: Michael Jackson op je music en Black or White. 10 minuutjes over 1 is het. Je bent bij het weekend van Q-Music. De zaterdagmiddageditie van de weekendshow. Tom en Judith hier.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Je zou zeggen, dat is allemaal best wel gezellige boel daar bij Q. Dat is het over het algemeen ook wel. Tenminste, zo klinkt het ook wel op de radio hier. Maar ja. Er is toch, ik voel me toch een beetje op dit moment achter de schermen te kakken gezet.
1: Nou.
0: En ik wil het er toch even over hebben.
1: Ja.
0: Door jou.
1: Nou, ja. maar dat is helemaal niet de bedoeling.
0: Terwijl we kunnen het best goed met elkaar vinden. Maar je zit me eigenlijk al sinds gistermiddag uit te lachen. En dat hebben we nog niet hier behandeld.
1: Nee, oké. Okay. Nou, vertel maar even dan. Vertel maar even wat er aan de hand is.
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Maar jij zit me alleen maar uit te lachen.
1: Nee,
0: ik was afgelopen week op Texel met de familie.
1: Ja.
0: En wij hebben daar met de familie hebben wij een fotoshoot gehad. In de duinen. Waarin we dus met de hele familie op de foto gingen. Maar ook per gezin. Dus nou, ik met Helene, mijn lieve vriendin. En mijn dochtertje Isa en hond Olly. Ja. Maar ook bijvoorbeeld mijn zusjes met hun vriend.
1: Ja.
0: Mijn ouders los met Isa erbij. En nou, hartstikke mooie foto's.
1: Ja.
0: Ik laat ze hier met trots zien. En jij vindt het niks.
1: Nee, kijk, weet je wat het is?
0: Jij lacht mij een beetje uit. Jij lacht ons een beetje uit dat wij er in die duinen staan.
1: Nee. Zo ging het niet.
0: Jawel.
1: Jij kwam hier en zegt... Ja, mijn moeder heeft ook een fotoshoot geregeld in de duinen. Zo ja. Zei... Je zei het ook een beetje met een randje van ja...
0: Nou ja, kijk, het was het initiatief van mijn moeder.
1: Ja, precies.
0: Ik was er zelf niet op gekomen.
1: Dus
0: maar...
1: ik zei tegen jou... Oh, maar het is toch niet zo'n fotoshoot... waarbij je dan zeg maar met z'n allen... met het handje zo in... of met je hoofdje in je handje zo zit... en met elkaar zo
0: nee,
1: op het strandje.
0: Nee, het was wel wat dynamischer dan wat jij nu, hoe jij het nu
1: ja, oké, okay, precies. Maar ja, Kijk, ik vind het wel leuk dat je dit doet.
0: Kijk uit wat je zegt, hè?
1: Ja, daarom heb ik me ook niemand tegen zijn schenen schoppen. Nee, kijk, ik vind het echt wel leuk. En ook mooie foto's. Het zijn echt prachtige foto's. En leuk dat je het hebt voor jezelf. Maar als ik dit voorbij zie komen op een Facebook... Ja, dan denk ik wel...
0: Ik zet het niet op Facebook.
1: Nee, oké, jij zet het dan niet op een Facebook. Nee, ja, oké, en dat is ook heel goed. Maar toch ergens denk ik... Ja, het zijn allemaal wel van die cliché-foto's, weet je wel.
0: Ja, dus?
1: Ja, nee, je moet het ook lekker doen.
0: Wat heb jij voor foto's hangen dan aan de muur?
1: Ik heb geen foto's aan de muur hangen. Van niemand.
0: Nee.
1: Ik heb een lekker schilderijtje hangen, maar
0: nou ja, wij hebben mooie foto's in de duinen.
1: En dat moet je ook lekker doen. Moet je ook lekker doen. Maar ja.
0: Maar heb jij nog nooit fotoshoots gedaan met jouw familie?
1: Nee, dat heb ik. Nee.
0: Wil je dat niet?
1: Nee.
0: Je hebt toch ook een broer? Je hebt je ouders, je hebt Lola, je hondje.
1: Ja, nee, ja.
0: Moet je dat niet een keer op de plaat vastleggen?
1: Nee, Mop, ik hoef dat echt
0: dat
1: niet.
0: Is, maar het is toch voor later. Kijk, stel, hè, jouw lieve ouders. Laten we hopen dat ze nog... Hoe oud zijn ze precies?
1: Ja, ergens in de 60.
0: Nou, laten we hopen dat ze nog 30 jaar meegaan. Maar stel, ze zijn er ooit een keer niet meer. Dan heb jij, kun je het wel op een canvasje. Dan sta jij in de duinen met je ouders.
1: Nee, ja, ik heb andere foto's van ze. Maar ik vind dat gewoon helemaal niks. Ja, ik vind dat gewoon helemaal niks. Zo gestaged, ja, nee, ik vind het helemaal niks. Ja, ik kan er niet over uit. Maar nogmaals, ik vind het fantastisch dat mensen dat doen. En ik snap het ook heel goed. En ik snap ook echt, het zijn waanzinnige foto's. Dan moet ik echt zeggen, het zou zo in de tijd kunnen. Nee.
0: Ga het maar recht lullen, ja.
1: Ja.
0: Zometeen draait de muziek weer, dan ga je me weer zitten uitlachen.
1: Ja, ik vind het...
0: Ja.
1: Ja. Nee.
0: Zal ik jou eentje cadeau doen van ons gezin?
1: Ja,
0: groot canvas, 6x3. Daag hem uit, hè, maar je krijgt hem.
1: Oh, wat erg. Ja.
0: Nou ja, verder wel gezellig hoor met jou hier.
1: Ja, zeker.
0: Kensington, nu op Q-Music. Living for.

0: Loreen Tattoo bij Q-Music. Kom ook al reacties binnen in de Q-app. Mattie versus Marieke is toch pas maandag? Of is het nu al Tom versus Judith?
1: Ik vertelde net... Niet op één lijn,
0: nee. Nee, ik vertelde net over een fotoshoot die ik afgelopen week heb gehad op Texel met de hele familie. Jij vindt het allemaal...
1: cliché.
0: Cliché.
1: Gewoon, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik gewoon. Daar kan ik niks aan doen. Maar dat komt ook misschien... spreek me over 5 jaar of zo. Of 10 jaar, als ik ook een gezinnetje heb. En dan denk ik misschien heel anders over.
0: Ja, dan heb je misschien wel heel erg spijt van wat je nu allemaal
1: gezegd hebt. Ja, en dat zou zeker kunnen. Maar ja, jij kwam met de foto's. En die foto's zijn prachtig. Maar ik vind het idee gewoon... Ja, met een want hier bijvoorbeeld... Even kijken, wie zei dit nou? Marco, die zegt... Judith heeft helemaal gelijk. Waren jullie soms ook allemaal in het wit gekleed?
0: Nee, een beetje beige tinten en zo. Ja, je kan dat natuurlijk niet loslaten. Want dan kom ik in mijn trainingspak en dan komt mijn zusje in iets wat roze is. En dan komt...
1: Is toch alweer helemaal zo opgezet dan allemaal?
0: Lieve schat, als jij hier om de hoek een fotoshoot voor Q hebt... dan word je toch ook helemaal gekleed?
1: Ja, dat
0: moest hij er toch ook goed op?
1: Ja, maar dat zijn doeleinden voor Q-Music, voor het werk.
0: Ja, en dit zijn doeleinden voor het gezin en de familie. Hier, ik zie ook een brief van Afke binnenkomen in de Q-app. Die doet ook de foto erbij om welke het gaat. Ze zegt, kijk jullie, dit is toch geweldig. Inmiddels 14 jaar verder, het blijft mooi. Het is gewoon een fotoshoot 14 jaar geleden. Die geniet nog steeds van die foto.
1: Kijk, nou. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja. Maar hier bijvoorbeeld ook een andere Tom. Ik ben in deze ook team Tom. Gewoon mooie foto's in je huis van je gezin. Tom doet er ook een foto bij. Die heeft gewoon een hele wand vol met foto's.
1: Oh ja, dat zie ik. Ja, maar dat is wel iets minder gesteeds daar. Dat zijn vakantiefoto's volgens
0: mij. Oh, dat mag het wel.
1: Ja, dan vind ik alweer anders. Anne zegt, ik hoef de foto's ook niet aan de muur. En een andere Judith die zegt, mijn man heeft ook niks met foto's. Ik wil heel graag een foto van onze trouwdag. Was bij hoge uitzondering, maar van hem had het niet gehoeven. Nee, ja, precies. Ja.
0: Ja, en dan krijg ik ook nog een berichtje op WhatsApp. Van mijn moeder.
1: Nee. Oh, wat
0: huilend.
1: Erg.
0: Huilend.
1: Nee.
0: In tranen aan tafel. Nee. Ze stuurt. Ik luister. En voor Judith, ik was net bezig met de selectie voor Instagram.

0: Taylor Swift op Q-Music. Zometeen, wie betaalt de schade? Wat betekent dat als je de afgelopen weken schade hebt opgelopen, je hem zometeen bij ons mag indienen? We zijn een soort verzekeringsmaatschappij op zaterdagmiddag. En er komt ook muziek aan van Post Malone.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Manic.

0: Maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
2: craving. Domino's. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
5: We hebben een nieuwe single.
6: Met mij, Jan Smit.
7: En met mij, Frans Bauer. Frans.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Half 2, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A12, Arnhem richting Oude Rijn. Bij Lunetten, 2 kilometer, 10 minuutjes vertraging. En op de A76, van Geleen naar Keulen. Bij de grens, 2 kilometer, kwartier.
13: Flitser dan gemeld op de A58, Breda richting Tilburg. Daar staan ze bij 45.4.
14: Q-music, Tom en Judith.
12: Met Chemical van Post Malone. Eerst Zoe Levi's.

0: Ik hoor de Post Malone en Chemical. Ja, Tom of Judith.
1: Judith of Tom.
0: Kom maar door, zaterdagmiddag betekent dat Q een verzekeringsmaatschappij voor je is. Of nou ja, ja, ja, Q, eigenlijk wij, hè?
1: Ja, eigenlijk wij, ja. Nou,
0: een van ons beiden gaat een schade vergoeden, dus je mag nu het verhaal insturen via de Q Music app. Wat is er gebeurd en wat is het prijskaartje?
1: Ja, want wat doen we maximaal?
0: 100.
1: 100 euro, ja, maximaal
0: dus,
1: 100 euro.
0: Nou, laat maar weten, is bijvoorbeeld... een nieuwe lamp die je hebt opgehangen en ineens naar beneden gekletterd.
1: Of de trapleuning van de buur gekomen.
0: Of een voorraadkast die ineens om is gevallen met allemaal blikken en allemaal glazen, alles kapot.
1: Ja, of je nieuwe fietspel is gejat. Dat kan natuurlijk ook.
0: Heb jij nog schade opgelopen?
1: Ja, dat heb ik. Ja, ja, en niet zomaar wat. Luister, ik kan...
0: Luister, nou, okay, nou luister hoor, nou komt het. Ik ga er even voor zitten.
1: Ja, ik was bij de sportschool en ik sport altijd met earpods in, weet je wel. Van die losse geen draad.
0: Van die witte kleine dingetjes.
1: Ja, van Apple.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus ik loop de sportschool uit en mijn sportschool zit op 2 hoog. Dus ik loop met de trap naar beneden en ik doe mijn earpods, wil ik zo in het hoesje doen. En eentje valt. En dat gaat echt... op een gegeven moment weet je, alles slow motion gaat. Want dan zie je dat dingetje, dat stuitert zo per trainer naar beneden. En ik ren erachteraan om het nog tegen te houden. Maar toen viel hij tussen de muur en de trap. En ja, ik heb gevraagd aan de sportschool, kan ik er onderbij? Maar dat kan allemaal niet. Dat was helemaal, ja...
0: Hallo, hoezo?
1: Nee, ik heb zelf ook nog gekeken. Ik was zelf ook nog een ruimte gegaan, maar het zat er echt helemaal een soort van tussen. En het was niet eens meer te zien.
0: Met een prikketje, of
1: nee,
0: iets?
1: Echt. Ik heb echt... Nee, het is echt... Ik heb alles geprobeerd.
0: Met een stok, met een stuk tape eraan.
1: Ja, een magneet, met een stok en een magneet mee. Ik kon hem niet eens meer zien, zeg maar.
0: Oh.
1: Dus ik heb nu nog maar 1 earpod. Maar ik ga zo meteen gelijk even een enkele kopen.
0: Dat is, oh, je kan wel een losse enkele kopen voor...
1: Lijkt wel, ja. Dus ga zo even langs. Kijk,
0: dat scheelt, want als je een nieuw setje moet kopen, ben je 150?
1: Zoiets, denk ik. Ja, ik
0: duur.
1: Zou niet weten. Duur.
0: Dus jij gaat er eentje, een linker of een rechter, ga je erbij halen. Dan ben je weer compleet.
1: Ja. Ja, heb jij nog schades opgelopen?
0: Nou, nee. Eigenlijk ging het best goed deze week.
1: Nou, wat lekker.
0: Ja, dus... ja, nou, ik wil niet zeggen dat ik er voor open sta dat ik kan betalen. Maar als we kijken naar dat jij...
1: ja.
0: Het lot gaat zo meteen bepalen.
1: We weten het niet.
0: Dus laat me weten, wat was jouw schade? Wat is het verhaal? En ook, wat is het prijskaartje? Stuur het nu in via de Q Music app.

0: Laat me weten, wat was de schade van de afgelopen week? Je mocht het insturen via de Q-Music app. Dus het hele verhaal, inclusief prijskaartje. We kiezen er één uit en zometeen gaat het lot bepalen wie van ons beiden gaat vergoeden.
1: Ja, Bianca die stuurt, er is vannacht in de spiegel van de auto gereden.
0: God, zeker een donker iemand.
1: Ja, vreselijk.
0: Ja. Een steenmarter heeft de leidingen van de ruitensproeier doorgebeten. Kostte €77. Goedjes van Sirelle.
1: Berber zegt, brandstofslag van de boot is kapot gaan. €40.
0: Ik heb schade. Mijn dochter moest keihard remmen voor een ganzenfamilie. Hierdoor is haar remschijf achter afgebroken. Bedrag wordt €95. Groetjes, Leslie.
1: Oei. Ja, Sanne zegt een nieuwe broek gekocht voor Harry Styles vanavond. €40.
0: Op de camping is een stoel gestolen. Super balen. €54. Groetjes, Charlotte.
1: Judith zegt, tijdens de post rondbrengen mijn band kapot. Schade €45.
0: Ja, en Sam, hallo.
2: Hallo.
0: Jij zit sowieso al in een dure periode als ik je bericht lees.
2: Ja, zeker. We zijn het hele huis aan het verbouwen, sinds dat wij het nieuwe huis hebben. En we zijn inmiddels al een halfjaartje bezig.
0: En hebben jullie een klushuis gekocht?
2: Nou, het viel eigenlijk wel mee hoeveel er geklust moest worden. Alleen wij wouden vooral heel veel veranderen.
0: Oh ja, ja, en dan zie je dit en dan zie je dat. En dan overpakken dat muurtje nog. Maar ja, dan loopt het in de papieren natuurlijk.
2: Ja, ja. En dat kun je wel zeggen.
0: Is het einde in zicht?
2: Nou ja, onder is alles klaar. De badkamer is bijna klaar. En verder moeten we boven nog alles doen. Maar...
1: Oei, en wanneer denk je dat het helemaal af is?
2: Eind dit jaar.
1: Oké.
0: En het einde van de portemonnee, is die ook al in zicht?
1: Ja.
2: Ja, dat was een paar maanden geleden al.
1: Oh. En hoe is je stressniveau, Sam? Hoe zit je erin?
2: Ja, dat valt wel mee, dat valt wel mee.
0: Gelukkig. Ja toch, kalmte zal u bewaren.
2: Huh? Ja, dat sowieso.
1: Ze zeggen wel dat een renovatie of iets, dat een verbouwing, dat altijd een goede relatietest is, hè?
2: Ja, ze zeggen het. Dus we gaan erachter komen aan het einde, of het beter is geworden.
0: Hoe bevalt het tot nu toe?
2: Tot nu toe gaat het allemaal nog steeds goed. Dus.
0: Nou, dan loopt dat wel los, toch? Aan het eind van het jaar met de kerst, dan genieten jullie, och.
2: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Maar goed, je hebt toch een bericht gestuurd, dus er is ook iets misgegaan.
2: Nou, wij waren van de week de wasbak op de wc aan het ophangen. En wij wouden de kraan erop draaien. En toen brak hetgene af waar de kraan aan vast moest.
1: Oei, en wat viel er allemaal? Wat was er allemaal kapot gaan?
2: Nou ja, de wasbak zelf waar de kraan op moet. Dus we hadden een compleet nieuwe wasbak en we moeten halen.
1: Oh, wat balen weer. Oh, dingen die allemaal tegenzitten waar je gewoon niet nog meer geld aan uit wil geven.
2: Nee, er zit genoeg tegen als je een hele verbouwing van een heel huis doet. Laat ik het zo zeggen.
0: En je had een nieuw staan, dus die wil je dan gewoon op de muur hangen. En dan gaat hij... Ja, het is gedoe. Nou, wat was het prijskaartje?
2: €79.
0: Oh, valt me nog mee voor een wasbak.
1: Valt me ook nog mee.
0: Ik dacht, dit gaat... valt mee, €79.
1: Kunnen we daar niet nog iets aan doen? Kunnen we nog niet zeggen, nou, weet je wat, doen we nog een goed chic zeepje erbij, weet je wel, die dan naast op de...
0: Een chic zeepje?
1: Ja, gewoon lekker even een uitgebreide zeepje.
0: Als jij een chic zeepje erbij wil doen, doe jij er een chic zeepje bij. Ik weet niet wat voor chic zeepje jij in gedacht hebt, maar Sam, je krijgt er van Judith nog een chic zeepje bij.
2: Nou, ik ben heel benieuwd wat dat gaat zijn dan.
1: Nee, zullen we er €100 van maken gewoon?
0: Oh, dat is een heel chic zeepje, ja.
1: Ja, dat is heel €21. Ja, dus kom op, zit toch allemaal tegen. We zijn ook een beetje
0: dat is waar, dat is waar. €100, Sam. Dat is hetgeen wat je sowieso gaat krijgen. Vraag is alleen van wie. Twee pinpassen liggen in de grabbelton bij onze afdeling productie. Dat is Tijn. Hallo Tijn.
3: Ja, hallo. Goedemiddag. Ik heb inderdaad een grote grabbelton voor me met jullie pinpassen daarin. Ga ik er nou blind in uitpakken. En degene die die wasbak en het luxe zeepje gaat betalen.
0: Ja, heel chic zeepje.
3: Dat is... Ja, Judith.
1: Oh, jongens. Ik had zo gehoopt dat Tom me zou betalen.
0: Jij met je chique zeepje.
1: Ja.
0: Sam, tikkie voor €100 deze kant op, wordt het direct gefixt. En dan krijg jij een nieuwe wasbak en een chique zeepje.
2: Super, dankjewel.
0: Succes met de verbouwingen.
2: Dankjewel.
0: Yo.
4: De Q-Music Alarmschijf.
5: Hey, wij zijn K3.
6: En ik ben Donnie.
5: K3 en Donnie.

0: Houten Anthem en Alarmschijf. Het zijn al een hoop mooie stempels die dit liedje heeft gekregen. Schaduw, K3 en Donnie op cue. Het nieuws van 2 uur komt eraan. Danny, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. In welk land wordt per direct de expeditie Robinson van de buis gehaald? En waarom?
0: En deze na het nieuws.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroon.

0: Er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl. Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
1: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.
6: Voor je paspoort. Voor je rijbewijs. En eentje voor je moeder.
7: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
18: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
19: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
18: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
17: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
20: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
21: Honor the craving. Domino's.
22: Het is 2:00, een hele goede middag. Het Q-Music-nieuws van nu.nl. Danny Vos.
23: Ja, goedemiddag. Op verschillende plekken zijn acties aan de gang voor en tegen de opvang van asielzoekers. Er zijn voor- en tegendemonstraties onder meer in Den Haag en Nijmegen. Protesten lijken overal zonder problemen te verlopen. De acties waren ook al aangekondigd. Wordt steeds meer duidelijk over de overleden vrouw. Die is gevonden in een huis in Helmond. Het gaat om de bewoonster, een vrouw van 45, meldt de politie nu. Een man van 33 is opgepakt en de politie zegt uit te gaan van een misdrijf.
24: Ja, onder omstandigheden die toch wel verdacht zijn. Daarop is de man ook aangehouden en is onderzoek gestart.
23: Was te horen bij Hart van Nederland. Dan naar Nigeria. Daar is een van de hoogste leiders van IS om het leven gebracht, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem hebben Amerikaanse troepen meegeholpen met een speciale missie. De president van Nigeria bevestigt het verhaal. En in Griekenland is de Griekse versie van expeditie Robinson per direct van de buis gehaald. Tijdens de draaidagen is een ernstig ongeluk gebeurd. Een van de deelnemers is tijdens het speervissen door een boot geraakt. En hij is nu een deel van zijn been kwijt. Het ongeluk wordt nu onderzocht. En totdat dat is afgerond, wordt het Griekse programma niet meer uitgezonden. Weer nog van meer plaza van alles wat. Zon, wolken, ook regen, maximaal 15 graden. Morgen ook weer nat, maar ook af en toe de zon. Maar dan is er ook kans op een klap onweer.
22: Dit moet ik even verwerken. Morgen heb je dus zon, regen, onweer.
23: Ja, het is zoals ik het zei.
22: Het hele pakket.
23: Het hele pakket, okay. Morgen. Speciaal voor jou.

0: Flitsmeister meldt viel op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Dan op de A7 Westerbroek richting Bremen bij de grens. 2 kilometer en 10 minuten. En op de A12 Arnhem richting Oude Rijn. Er staat bij Lunette een defecte vrachtwagen. 3 kilometer, kwartiertje.
1: Flitser dan gemeld op de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat ze bij 45,4.

0: Eddie Swims op Q-Music. Bad Dreams. Het is 2:07. Weekendshow op zaterdag. Tom en Judith hier. Overmorgen, dan is het zover.
1: Mattie versus Marieke.
0: De strijd barst los. Ja, sorry, 2 uurtjes geslapen.
2: Oh ja.
0: Maandagochtend, Mattie versus Marieke. Er gaat een touringcar met hun hoofd de grote op door heel Nederland heen. Ze gaan allerlei challenges uitvoeren. En degene die als eerst 10 vlaggen weet te bemachtigen door die challenges te winnen, die wint Mattie versus Marieke.
2: Ja, jij als luisteraar kan ook helpen. Kies je dan team Mattie of kies je dan team Marieke?
0: Ja, ik ben team Mattie, maar goed, dat heb ik al vaker geroepen. Jij Marieke, toch?
2: Absoluut.
0: Ja. Ik wil nog even iets uitlichten over het hele Mattie versus Marieke.
2: Ja.
0: Heb jij het begrip zoekvlaggen goed meegekregen?
2: Ja, ik zag er wel iets voorbij komen. Maar het is goed om dat nog even uit te leggen.
0: Ja, kijk, Mattie en Marieke moeten dus vlaggen verzamelen. Hebben ze 10 vlaggen, dan winnen ze het hele spul. Vind jij als Q-luisteraar een zoekvlag die ergens in het land verstopt is, dan kun jij kiezen aan wie je die vlag geeft. Dus stel Mattie staat met 9-5 voor en er moet er nog 1. Dan kun jij die beslissende vlag aan hem geven. Of je gaat nog even voor regelen dat Marieke nog even mag inlopen. Dan wordt het 9-6. Heb je dat ding gevonden? Dan win je daarmee ook een reis naar de zon.
2: Oh, kijk.
0: Ja, nou is dat even lekker.
2: Dus je helpt niet alleen Mattie of Marieke naar de winst, maar zelf eigenlijk ook.
0: Je gaat ook zelf het vliegtuig in.
2: Kijk.
0: Ja, die vlaggen die worden dus op bepaalde plekken in het land verstopt. En er komen gedurende de week cryptische aanwijzingen. Ja, dan zou je zeggen, het land is groot. Maar ja, stel, het zijn cryptische aanwijzingen die wijzen naar een plek bij jou om de hoek.
2: Gaan.
0: Dan ga je naar die vlag toe, dan geef je die aan een team. En dan zit jij volgende week of de week daarna aan het vliegtuig.
2: Heerlijk.
0: Super,
2: dat
0: toch?
2: Is goed. Ja, wat heerlijk lijkt me dit.
0: Nou, bij deze, de zoekvlag.
2: Vanaf maandag gaat het starten dan.
0: Op jacht naar de zoekvlag. Zometeen een nieuwe muziek van Shakira. Het anthem voor het WK. Die Die komt eraan. Naar George Michael en Mary J. Blige.

0: Anthem voor het WK voetbal 2026. Shakira, Burna Boy en Die Die op Q Music. Ik zag dus een berichtje binnenkomen van Martine via de Q-app. Mag hè, leuk, alleen maar leuk. We lezen de hele dag door de Q-app. Maar er was paniek bij Martine.
1: Oei.
0: Martine, hallo.
2: Hoi.
0: Is de rust een beetje wedergekeerd?
2: De rust is wedergekeerd. Vanochtend toen we wakker werden was het even spannend, ja.
1: Wat is er allemaal gebeurd dan?
2: Nou, we kwamen uit bed en toen keken we uit de keuken gewoon naar buiten toe. En toen zagen wij koeien of pinken, zeg maar, jonge koeien, lopen waar ze niet hoorden te lopen. Die hadden stiekem zelf het hek losgemaakt.
1: Nee.
2: En die dachten, we gaan even een rondje doen.
0: Want voor de duidelijkheid, jij woont op een boerderij, jij hebt een boerderij.
2: Ja, wij hebben een boerderij, ja.
1: En 20 jonge koeien, zeg je, en die waren ontsnapt?
2: Ja, en die vond ik nog niet zo heel erg. Maar er liep ook een best wel grote stier bij. En die vind ik heel eng. Want er gebeurt gewoon elk jaar wel eens met een stier een ongeluk.
0: Ja.
2: En als je een stier jou een duw geeft, dan heb je echt 3 gebroken ribben.
1: Ja, ja,
2: dus die liep ook gewoon buiten te rennen. En dat vond ik wel heel eng.
1: En wat heb je toen gedaan?
2: Nou, toen dacht ik pak de Bix kruiwagen, dus waar ze altijd eten van krijgen.
1: Ja.
2: Maar die was in eerste instantie leeg. En ik zei, kom maar, Bixies. Dus ik zo achteruit, zo, kom maar. En toen dacht ik, oh, lekker. En toen ging hij mee. Maar toen wou ik eerst nog een nieuwe Bix erin doen. Maar denk ik, ja, dan geeft hij mij een duw om erbij te kennen. Dus toen was hij even weg. Dus ik gauw de Bix kruiwagen volgedaan. En toen zo van, kom maar, koetjes. Lekker Bixies. Zo naar de schuur toe gelokt, in mijn achteruit. En hen erachteraan.
0: Oh,
2: en toen zijn ze er binnen gedaan.
0: Hoe laat was dit allemaal?
2: Alles 7 uur zo.
1: Oh,
0: jij liep vanochtend 6:30 al met een kruiwagen vol met Bix. Was je die koeien aan het roepen?
1: Ja,
2: aan het verleiden. Zo van, kom maar mee, gewoon, kom maar. Ja.
0: En wat hadden die lieve koeien gedaan? Dan hebben ze gewoon een hek doorgebroken of zo.
2: Ja, ze hebben een paar pinnen losgemaakt. Ik weet niet of ze dat gedaan hebben, precies. Maar het was wel kapot.
1: Wel slimme koeien dan eigenlijk. Ja,
2: ja dat wel, maar ja.
1: Maar Martine, eventjes voor mijn beeldvorming. Jij hebt ze dus gelokt, zeg maar, met het eten. Toen ben je in de achteruit gaan lopen, dus de schuur weer in.
0: De stal,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja,
2: maak die schuur ook.
1: Schuur is ook prima, hoor. Zie je, Martine,
2: ja,
1: dat is ook prima. Dankjewel.
2: Ook goed. Ja.
1: Heel fijn dat we op een lijn zitten. En dan loop je naar achter, maar dan zit je dus ook daar, toch? In de schuurstal.
2: Ja, nou, daarom. Maar toen hadden we een hek opengezet. En toen hebben we ze dan, daarna van, toen was Jasper, die werkt bij ons, die zat ook al vroeg. En mijn man met zijn driesjes hebben ze om het hek, zal ik zeggen, weer op de plek gejaagd waar ze hoorden te zijn.
1: Ah, oké. Okay.
2: Toen voor het hek, zal ik zeggen, allemaal biks gehoord. Zo van, nou, kom hier maar eten, dat is lekker.
1: Ah,
2: dus
1: okay.
2: Dat ze dat dan bleven, ja.
1: Ja,
0: nou,
1: precies.
0: Gelukkig was toen weer de rust wedergekeerd op jullie boerderij.
1: Oeh.
2: Ja, en maar het was wel echt spannend. Zo van, op de zaterdagochtend denk je, zou de strand te doen?
0: Dan, ja,
1: nou, met gelijk wakker.
0: Genoeg.
2: Ja, best wel.
0: En vandaag verder nog drukke plannen daar, want het gaat bij jullie natuurlijk alle dagen door.
2: Ja, nou ja, we hebben wel een hele leuke dag, want mijn dochter die is met een paar vriendinnen hier lekker op de boerderij aan het kijken. Dus we gaan straks kijken hoe het bevalt op de trekker rijden. En ze wou me helpen met melk en de koetjes verzorgen.
0: Oh,
2: dus
0: dat is een heerlijke
2: dag.
0: We
2: gaan gewoon lol maken vandaag.
0: Nou, ga ervan genieten, heerlijk. Martine. En leuk even te spreken en goed om te horen dat het allemaal perfect is afgelopen.
2: Oké, helemaal leuk.
0: Goed,
2: fijn uitzending.
0: Doei. En anders kun je er ook nog een biefstukje van maken.
1: Nou, doe eens even normaal.
0: Lekker zeg.

0: Ellie Goulding op Q-Music en Burn. Zometeen een top 40 classic. We spoelen terug naar
1: 2015.
0: Martin Garrix komt er ook aan.
2: Oké, tankvol.
1: Check.
2: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
1: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q-Music.
2: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q-Music.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
7: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
8: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
9: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: anders doet.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Q-Music, the party.
5: Q-Music vind je zaterdag tijdens Bronkhorst Farm Festival in Zelhem met Lars Boelen en Edwin Orlander.
4: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Q-Do Events. Kijk op Q-Music.nl.
6: Q-Music.
7: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
8: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
16: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
17: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
19: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
21: Keukenkopers, opgelet! Nu
22: big deals bij Keukenconcurrent.
21: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
23: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
24: Opgelost, Autotaalglas. Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
25: Dat is een zonnig prijsje.
24: Ja, zo goedkoop.
26: Dan gaan we vieren.
24: Aldi.
26: Later en altijd.
27: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
28: Hey, goedemiddag. Het is 2:30. Flitsmeister meldt file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Lunetten, 2 kilometer, 10 minuutjes vertraging. Ook op de A12, maar dan richting Oberhausen. Bij de grens, 2 kilometer en een kwartier. En op de A16, Breda-Rotterdam. Daar sta je bij de Van Brienenoordbrug in 5 kilometer. Vertraging, 10 minuten.
29: Geen flitsers.
28: Lekker.

0: Davina Michel op Q-Music, Still Champagne. Ja, zometeen om 3 uur is Stefan Bouwman hier met de top 40. Nu nog even Tom en Judith met de top 40 Classic. En ja, we zouden teruggaan naar 2015, toch?
1: Ja, terug naar 16 mei 2015. Want als je dat weekend naar de bioscoop ging, dan ging je waarschijnlijk naar de nieuwe Pitch Perfect film. Nou, Pitch Perfect 2 was dat, een vervolg op de eerste film uit 2012. Ja, en zeg je Pitch Perfect, dan zeg je natuurlijk de Cup Song. I got

0: say.
1: De cupsong, ja, dat was eigenlijk een trend die ontstond na de eerste Pitch Perfect film. Waarin je dus de Amerikaanse student Becca volgt, die samen met haar zanggroep meedoet aan de grote zangwedstrijd op school. Ja, en die cupsong, dat werd echt een hele trend. Iedereen deed dat na met een bekertje op scholen, in de pauzes, in restaurants. Ik weet niet, Tom, heb jij dat ook gedaan?
2: Nee, dat heb ik helemaal gemist.
1: Echt?
2: Ja, natuurlijk.
1: Ik denk dat ik nog nooit
2: filmsdingen gezien, nee hoor.
1: Oh, waanzinnig.
2: 2015, nee hoor, ik was alleen maar bezig met een radiootje.
1: Oh ja, nou oké, in elk geval, het was een trend die overal werd uitgevoerd. Nou, 3 jaar later, in 2015, verscheen dus het tweede deel van Pitch Perfect. Mocht je hem niet gezien hebben, echt een leuke film. En in 2017 verscheen ook nog het derde deel van de filmreeks.
2: Nou ja.
1: Nou ja,
2: we gaan het kijken met z'n allen.
1: Nou, inderdaad, als je niks te doen hebt. Lekker binge in het weekend, zou ik zeggen.
2: Wat zat er in de top 40 van toen? We hebben de lijst van 16 mei 2015 erbij gepakt. En je mag kiezen. 3 fragmentjes staan voor je klaar. Zit er eentje tussen die je graag in zich heel wilt horen? Dan kun je stemmen in de Q-Music app. Dat gaat dan tussen Kenny B en Parijs.

0: Of Jess Glynn. Laughing Beats.
1: Ja, dit is echt.
0: Wat is dat irritant, zeg.
1: Wat erg dat het gelijk in je hoofd aangaat.
0: Oh, we zijn zo verpest. Wat zijn wij verpest.
1: Oh, als dat hem ook nog eens gaat worden, joh.
0: Instant, hè?
1: Ja.
0: Nou, stem maar. Zat er een favorietje voor je tussen? Laat het nu weten in de Q-Music app. Het liedje met de meeste stemmen draaien we over 7 minuten.

0: Barbecue Music en Homewrecker. Nou, gelukkig komt dat er nog een beetje goed uit. Heb je dat soms, dat je iets wil gaan doen en dat je dan na 5 minuten denkt, ik heb het niet gedaan of het lukte me niet?
1: Nee, wat?
0: Ja, nou ja, ik heb dus vannacht 2 of 3 uurtjes geslapen.
1: Ja.
0: En, nou, mijn flesje water was leeg net. Dus ik dacht tijdens somber, ik loop even gauw heen en weer naar de waterauto.
1: Ja.
0: Dat kan nog net even.
1: Ja.
0: Ik ga naar de waterautomaat met een leeg flesje. Ik kom nu terug in de studio. Somber is afgelopen. Wij zitten hier. Nog steeds een leeg flesje.
1: Wat heb je gedaan dan?
0: Ja, naar de waterautomaat gelopen en teruggelopen naar hier.
1: Nee, ja, op hoor. Gaat het wel goed in jouw hoofd verder?
0: Gaat echt niet goed, hè?
1: Nee, gaat niet goed.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ah, ik vind het echt
0: Hij is niet goed hoor, die jongen. Hij is niet goed.
1: Nee, ga maar even slapen zometeen. Lijkt me
0: ja, lijkt me goed. Nee, ik moet vanavond nog naar Suzanne Freek.
1: Oh, oké, okay, maar dat is een goed excuus. Ja,
0: komt helemaal goed. Nog een bak koffie erin, een blikje Red Bull. Daarom. Zo weer. Top 40 Classic. Terug naar 16 mei 2015. 3 liedjes stonden klaar in de Q-Music app. En je mocht stemmen op je favoriet. Moest het worden Parijs van Kenny B. Of Wiz Khalifa, Charlie Puth, See You Again. Of Hold My Hand, Jess Glynn.
1: Pieter zegt graag See You Again.
0: Robert Dikkenberg, doe maar See You Again. Die film heb ik heel vaak gezien.
1: Kanu zegt, ja, tuurlijk See You Again. Staat ook boven mijn eigen playlist.
0: Nina gaat voor Parijs. Doet me denken aan onze roadtrip door Frankrijk toen.
1: Net zoals Rachel, ze zegt, lekker hard meezingen met Parijs. Wij rijden net weer Nederland in na onze vakantie in Frankrijk.
0: Jess Glynn kan ik niet meer horen naar die trend. Dus doe maar See You Again. Groeten van Sjoerd.
1: En Mart zegt, graag Parijs. Lang niet gehoord. Nou, de uitslag is wel bekend. Overduidelijk stemming. 15% voor Kenny B en Parijs. 23% voor Jess Glynn en Hold My Hand. Overduidelijke winnaar. 62% van de stemmen. Wiz Khalifa, Charlie Puth en See You Again.

0: Tot zover, tot hier en niet verder. Ach, gelukkig. Ja, ik was mijn telefoon al aan het pakken. Ik wilde je al bijna bellen.
1: Ja, sorry, ik liep net naar het waterapparaat, maar ik heb eigenlijk geen water gepakt.
0: Ja, dat is toch een heel raar verhaal?
1: Ja, het kwam, ik heb je afgeleid, sorry. Ik begon tegen jou te bellen.
0: Ja, ja,
1: ik
0: ben dus ja onder... dat is het geweest.
1: Sorry, maar dat was die ook alweer vergeten.
2: Ja.
1: Gaat niet goed hoor, dat komt.
2: Nee, gaat niet goed. Nee. Gaat niet goed.
0: Ik ga even naar huis, ik ga even een uurtje op de bank liggen. En dan stap ik weer de auto in en dan ga ik naar Suzanne en Freek.
1: Dat is als
0: ik
1: jou vind.
0: Ik laat mijn vriendin rijden.
1: Ga je draaien?
0: Nee, ik ga er lekker op de tribune zitten.
1: Oh, je gaat gewoon kijken. Oh ja, ja nee, ik weet niet, want Benno en Lars zijn ook al aan het draaien daar.
0: Nee, daar ben ik niet goed genoeg voor.
1: Dat klopt.
0: Zometeen, de top 40.
1: De top 40. 40 hits op een rij. Niet reclamevrij.
0: Dat helaas niet, maar ja, jouw salaris moet ook betaald worden.
1: Zeker waar.
0: We zijn er morgen weer. Fijne dag.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
7: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
12: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
14: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
15: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie.

0: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
1: craving. Domino's. Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuin hortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bijna 3 uur, goedemiddag. Q-musicnieuws van nu.nl. Danny Vos.
6: Ja, goedemiddag. In Purmerend komt de gemeente met maatregelen. Nadat gisteravond helemaal mis is gegaan op de kermis daar. Er was een grote vechtpartij, ook werd de politie bekogeld. Het gebied rondom die kermis is nu een veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Radio- en tv-presentator Bas Westerwiel is overleden, meldt RTL Boulevard. Presentator is onverwachts overleden in zijn slaap. Hij was onder meer bekend van het Klokhuis. Ook was hij ambassadeur van de Hartstichting. Bas Westerwiel was 62. In Thailand is een groot treinongeluk gebeurd. In Bangkok is een trein op een bus gebotst en 8 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Er zijn ook meer dan 20 gewonden. En er is een grote reddingsactie opgetuigd. Hoe dat ongeluk kon gebeuren, dat wordt allemaal onderzocht. En bij meerdere horlogewinkels is de rust weer teruggekeerd. Ja, aan verschillende plekken werd vanmorgen een nieuw uniek horloge verkocht. En in zowel Leidschendam als in Amsterdam zorgde dat voor enorme drukte. Op beide plekken werd het zelfs even grimmig. Zag ook deze jongen die in Amsterdam in de rij stond.
7: Mensen begonnen voor te schieten en zo. En toen begon iedereen eigenlijk te rennen naar de deur. En toen was het wel een beetje trekken, duwen en geschreeuw.
6: Dat zei die Bart van Nederland. Horlogeketen heeft besloten de winkels vandaag maar even dicht te houden.
8: Dat alles voor een plastic Audemars Piguet. Het grap is, blijkbaar is er een filmpje wat gemaakt is ergens online van mensen die in de rij staan.
6: Ja.
8: En blijkbaar lijkt iemand op mij. Dus ik kwam hier binnen en de beveiliging zegt, en is het gelukt? Dus ik zo, wat?
6: Nee.
8: Heb je een klokkie? Ik zo, wat? Ja, ik heb een horloge op. Ik snap er helemaal niks van.
6: Goh, heb jij een dubbelganger?
8: Schijnbaar.
6: Het weer nog van Weerplaza, van alles wat. Zon, wolken, ook regen, maximaal 15 graden. Morgen ook weer zon, maar ook weer regen. Maar dan is er ook kans op onweer.
8: Wat een achtbaan. Danny, dankjewel.
6: Graag gedaan.
8: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten. Evenals de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. 4 kilometer, ook 10 minuten. 1 controle langs de A4 naar Schiedam. Hectometerpaal 61,3.
9: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
8: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samensteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Jaargang 62, editie 3174.
9: De enige die telt. De Top
10: 40. Stefan Bouwman.
8: Lijst van zaterdag 16 mei 2026. Een editie met 15 stijgers, 17 zakkers, 6 zittenblijvers en 2 nieuwe binnenkomers. En dus ook 2 lijstverlaters. We nemen afscheid van. Na 11 weken sluit me je armen van Zoe Levi niet langer te vinden tussen de 40 grootste hits van ons land. Monsterhit van Ray Captain May, Where Is My Husband, heeft maar liefst 32 weken in de top 40 gestaan. Nog steeds geen man gevonden trouwens. Maar vorige week was er 1 verschuiving in de top 3 op naam van Somber.
9: Nummer 3.
8: Hij steeg door met Homewrecker. 2. Bruno Mars bleef staan.

hij wederom op nummer 1. Alex Warren en Fever Dream. Of het erepodium deze week opnieuw is opgeschud, dat hoor je iets voor zessen. Maar we beginnen bij het begin met Miss Olivia Dean. Nummer

0: van Raccoon zei ooit: een goed liedje is net als poepen. Je weet niet wanneer het komt, maar als je hem voelt, laat hem eruit, want anders krijg je spijt. En deze track van Taylor Swift is eigenlijk een mooi voorbeeld. Ze zat met een vriend in de auto naar huis. Het gesprek landde uiteindelijk op Elizabeth Taylor, de grootste ster van het witte doek uit de 50s en 60s. En Taylor die begon een heel verhaal over waarom zij haar zo geweldig vindt. Haar kracht, haar passie, humor. Hoe ze altijd vocht voor andere vrouwen in het vak. Nog in de auto heeft ze met haar telefoon de eerste ideetjes ingezongen voor het nummer. Gewoon op de oprit. Nou, dan weet je dat je goud in de handen hebt. De 21ste top 40 hit voor Taylor Swift en de eerste nieuw binnenkomer van deze week.
1: Nummer 38.

te vinden David Guetta. Zoals vaker niet in zijn uppie, maar samen met Everjack en Sia. Awake Tonight blijft staan op 37. We gaan verder met het kortste liedje in de lijst. 1,5 minuut. En dan rond ik hem echt naar beneden af, dat wel. Dominic Fike. 36.

Liedje heet Boston. Daar woont ze trouwens totaal niet. Sterker nog, ze woont aan de andere kant van Amerika in L.A. En dat is dan weer de poptempel van de Amerikaanse muziekindustrie. En dan maakt zij dan weer country-achtige muziek. Dat is één grote cocktail. Het is haar eerste hit in Nederland. In Amerika is ze al heel erg bekend. Alarmschijf van afgelopen week. Nieuw in de top 40. Dit is Boston. 34.

0: hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40, Stella Lefty en Boston. Zometeen gaat de lijst verder met onder andere Ukel is zo top. En deze van Donny en Zenna. Waar blijf je nou zo in de top 40 op Q?
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
5: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op Corendon.nl. Corendon.
6: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
12: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.

0: stack zilver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Nu bij Dirk. Tony Chocolonely, 2,99. Zo, dat is goedkoop.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld.
9: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Half 4, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Ik heb het Tom heeft me aangestoken, denk ik. 1 vertraging op de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Tussen daar in Vlietbrug en de Volkerakbrug, 2 kilometer en kwartier. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controles, de A4 naar Schiedam, met de meterpaal 61,2. En de A28 naar Zwolle bij 85,9. Ja, er is iets heel lulligs rondom Zerwa Larsen, maar dat heeft ze wel supergoed opgelost. Wat het is, vertel ik zo. Eerst Donnie en Senna. Waar blijf je nou?
11: De top 40. 33.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Dit is de top 40. Q-music. De top 40.
3: 32.

tegen in de lijst. Ik liet net een fragmentje horen van Sarah Larsson op het podium. Ja, dat klonk zo. Ja, echt niet normaal. Precies voor het refrein van Lush Live, wat inmiddels het belangrijkste dansje is geworden uit haar hele show. Toen gebeurde dus... Weghak. Gewoon in één keer de hak onder de schoen vandaan. Dus ze vroeg gewoon uiteindelijk aan het publiek van... willen jullie alsjeblieft extra hard dansen? Maar dat hoeft helemaal niet, want zij ging gewoon vrolijk verder. Op de tenen, als een soort ballerina heeft ze alles afgemaakt. Dan heb je echt geboren podiumbeest. 30.

0: 29 met White Keys, terwijl het gezellig is in de Q-Music app. Jake is erbij, Joost is erbij, Renate zie ik, Simone, Ans, Sylvia, die is de 11e verjaardag van de dochter aan het vieren. Stefanie, die is druk bezig met het schuren van de deuren en de kozijnen. En ja, daar is het wel lekker weer voor, hè? Met al die wind en die moi. Minder lekker weer voor wat Ilona doet. Die staat met haar gezin op de camping. Beetje jammer van het weer vandaag. Ja, een beetje zon als je vakantie hebt. Is toch wel de bare minimum.
1: 28.

0: Bella Kay op 27.
1: Tip voor de top.
2: De tip voor de top.
0: Tijd voor een klein uitstapje zo op de zaterdagmiddag. Een tip voor de top. Een track die zomaar hoog binnen zou kunnen komen volgende week. Ik twijfel er eigenlijk niet aan. Dit zijn twee powerhouses bij elkaar. Martin Garrix en Ed Sheeran. En de fans hebben er ook echt 12 jaar op moeten wachten. Martijn, hij vierde zijn 30ste verjaardag. Dit is een soort cadeautje wat we allemaal krijgen. Maar dit liedje had hij ook op zijn 18e kunnen geven. Want toen ontstonden de eerste ideeën al. Sindsdien is het ook af en toe op een festival gedraaid. Nou, fans werden helemaal gek van beide kampen trouwens. En van Ed en van Martijn. Maar nu is het dan zover. Ze hebben er ook lang naar lopen. Teasen de laatste week op TikTok en dingen. Repeat it. Een tip voor de top. Ja, dit kan niet anders. Dit wordt volgende week gewoon, denk ik, top 20. Kan niet anders.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Ja. De titel is een beetje verwarrend, merk ik. Het was een tip voor de top. Repeat it. En omdat we jullie allemaal aan de andere kant van de radio zo hebben geconditioneerd dat als je repeat of niet hoort, krijgen we dus allemaal berichtjes binnen.
1: Ja hoor, Martin Garrix. Martin Garrix is voor mij een genie.
2: Ja.
1: Dus alles van Martin Garrix op repeat.
2: Ja, thank you.
1: Een triple repeat. Ja. Repeat.
0: Ik denk dat hij het heel erg zal waarderen. Maar het was dus niet per se repeat of niet. Het was gewoon een tip voor de top. Birgit vindt het ook een repeat. Greta wordt er ook helemaal gek van het liedje. Vindt het helemaal top. Zometeen ook deze in de top 40. Sommer en 12 to 12. Hoef je ook niet te repeaten. En het nieuws van 4 uur met Danny Vos.
3: En met daarin iets wat vanmiddag is gebeurd. Toch wel een stukje Nederlandse sportgeschiedenis.
4: Zo! Wow! Hij is al binnen!
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl. Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je

0: Een wereld aan ideeën.
1: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
3: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
1: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop. Aldi.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
9: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
14: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
13: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: 1 over 4, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Met Danny Vos.
18: Ja, goedemiddag. De demonstraties die in verschillende steden aan de gang zijn tegen de opvang van asielzoekers verlopen over het algemeen rustig. In zeker 9 steden wordt op dit moment gedemonstreerd. In Nijmegen zijn wel 2 mensen opgepakt, onder meer voor het beledigen van de politie. En die acties die waren al aangekondigd, er zijn ook meerdere tegendemonstraties. Politie onderzoekt een zwaar ongeluk vannacht in Tilburg. Een auto is daar tegen een verkeerspaal gebotst en 6 mensen zijn erbij gewond geraakt. De meeste slachtoffers zijn tieners. De bestuurder, een man van 18, had mogelijk gedronken. In Duitsland is een propellervliegtuig neergestort. Gebeurde in een woonwijk in het zuiden van het land. Het vliegtuig zou in de lucht zijn ontploft. 2 mensen aan boord zijn om het leven gekomen. Ja, hoe dat vliegtuig nou kon ontploffen, dat is nog onbekend. Ja, het is een hele bijzondere middag voor kogelstootster Jessica Schilder. Als eerste Nederlandse vrouw ooit heeft ze die kogel meer dan 21 meter ver gestoten.
19: De 21 meter, veel snelheid in de ring en zo! Wow! 21 meter neer!

0: binnen. Hij is al binnen.
1: Ja, zo klonk dat bij Ziggo. Het oude nationale record stond ook al op haar naam. Dat was 20 meter 69.
2: Zo.
1: Weer nog van Meer Plaza. Van alles wat. Zon, wolken, maar ook regen. Een graadje of 14.
2: Oh, dat was hem al.
1: Ja. Ja, we zijn er al.
2: High speed, jongen. Niet normaal.
1: We gaan snel, hè.
2: Wat een kort weerbericht. Danny, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Flitsmeister verkeersinformatie, kan ik ook kort over zijn. Je merkt echt dat het de hemelvaartsweekend is. Ja, zal ik hem maar noemen. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek in Duitsland. 1 kilometer, 10 minuten. Verder nergens langer dan 5 minuten. Wel nog controles. Let op. A2 richting Utrecht 37,9. Langs de A4 naar Schiedam hekt de meterpaal 61,2. En de A9 naar Alkmaar bij 57,6.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door auto. Taalglas.
4: Stefan Bouwman.
2: Maandag start er iets hier bij Q-Music wat we nog nooit eerder hebben gedaan. En met we bedoel ik niet ik, maar Mattie en Marieke. Dat zometeen.
4: De top 40. Q-Music 26.

0: Drop Dead Olivia Rodrigo. 7 plekken winst deze week op 25 maandag.
1: De strijd Baslorst.
0: Ja, maakt niet uit, Tom. Je hebt maar 2 uurtjes geslapen. Dan barst de strijd los.
2: Mattie versus Marieke.
0: Normaal gesproken zij aan zij in de ochtendshow van Q-Music. En nu voor het eerst head-to-head. 1 versus 1. Lijnrecht tegenover elkaar. Wat ze precies gaan doen? Ja, geen idee. Dat is allemaal nog geheim. Wat ik wel weet is dat ze in een bus door heel Nederland gaan. Overal challenges moeten doen. En zo proberen ze vlaggen te verzamelen. De eerste met 10, die wint. En jij kan ook winnen. Op geheime plekken in Nederland worden zoekvlaggen geplaatst. De eerste luisteraar die op de juiste locatie verschijnt, die wint een reis naar de zon met Corendon. En je mag dan ook kiezen of je de vlag aan Mattie of Marieke gunt. Maar vooral, je gaat naar de zon met Corendon. Maandagochtend dus, 6 uur.
3: 24.
0: Dan barst de strijd los. Tot die tijd verder met de top 40 van deze week. Op 24, de vrienden uitdagen, oftewel Somjeu. Dit is Dark Before the Dawn in de enige echte op Q.

0: hitteblijvertje deze week. We gaan door naar Shanna Spyro. En die is de wereld echt aan het veroveren met een heese stemgeluid. Maar alleen een mooie stem is niet genoeg. Dat heeft haar vader vroeger altijd geroepen. Je kunt niet zingen als je niets te zeggen hebt. Je moet een verhaal vertellen. Volgens mij heeft hij dat stiekem gejat van Frank Sinatra of zo. Maar goed, voor haar is het dus van papa. En ik denk dat papa ook trots mag zijn op de storyteller die zijn dochter geworden is. Deze week de snelste stijger met 18 plekken winst. Material Lover in de top 40 op Q.
1: 22.

0: Bebereggia. Samen met Faithless en New Religion, 3 plekken winst in de top 40. Daarvoor net de snelste stijger, Shanna Spyro. Als jij een dag hebt gewerkt en je hebt 30 euro verdiend. Nou, dus afhankelijk van hoe oud je bent, kan dat een heel mooi zakcentje zijn. Spaar je dat dan op om er iets heel erg leuks van te kopen? Of doe je er wat anders mee? Olivia Dean die had hele andere plannen vroeger. Waar zij er geld aan uitgaf, dat vertel ik je zo meteen. Ook Teddy Swims hoor je zo en Mr. Know It All.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
12: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
13: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
17: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
16: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
18: Kiss All The Time. Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time. Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
19: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Schuren, afplakken, lakken.
21: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
22: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
23: Tango?
22: Huh?
23: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
24: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
25: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
26: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
27: Rustig, adem in,
26: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
27: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Hey hallo, het is al 5 Flitsmeister verkeersinformatie. Ja, het is rustig. Hemelvaartsweekend zorgt ervoor dat het rustig is op de weg. Wel 1 vertraging op de A12, Arnhem-Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland, 1 kilometer, 5 minuten. En controles vind je langs de A4 naar Delft, hectometerpaal 55,9. Ook de A4 naar Schiedam bij 61,2. En de A20 naar Gouda bij 31,4. Daar gaan we weiter. Het linker rijtje wordt afgetrapt deze week door Teddy Swims, Mr. Know-it-all, op 20 in de top 40 op Q.
28: De top 40.
29: 20.

0: van Suzanne en Freek in de Gelredome in Arnhem. Ik kwam heel wat filmpjes tegen en zo. Het zag eruit als een goed feestje. Mooi in beeld ook gebracht. Staat zijn cameraman op het podium. Nou, die werkt echt voor zijn centen. Dat is niet normaal. Het ziet er prachtig uit allemaal. Vanavond gaat collega Tom van der Weert. Dus ik ben benieuwd. Morgen ontvang ik wel een recensie van hem. En Jerry die stuurt net een berichtje in de Q-Music app. Jerry Mang die zegt, hey Steve Mang, ik heb zin in volgende week zaterdag eindelijk weer naar Suzanne en Freek. Heel erg veel plezier. Plekje hoger in de top 40. Olivia Dean toert momenteel door heel Europa. Stond net nog in de Ziggo Dome vorig weekend. Ja, inmiddels kan ze met gemak rondkomen van de muziek. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ze begon gewoon op straat, busken, covers spelen. En ze vond het wel heel tof toen ze erachter kwam dat je daar ook geld mee kan verdienen. Nou ja, als je centjes verdient, kan je het opsparen. Misschien een nieuwe gitaar kopen of iets om muziek mee op te nemen. Olivia had andere plannen.
1: I just remember feeling like, oh my god, you can make money on the side of the street. Like singing covers. But like one day we made like £30. And then we went to Gourmet Burger Kitchen. And I was like, this is the life.
0: Al het geld is gewoon opgevreten. 18. 30 pond per dag ging allemaal naar burgers. In de top 40. So easy op Q.

0: tijd op 17. Echt bizar veel te doen vandaag. Sowieso de finale van het Songfestival op Televee. Grappig, hè? Nederland doet niet mee. Nou, ik volg het een stuk minder in ieder geval. Valt me op ook omheen. Harry Styles die begint aan zijn shows in de Johan Cruijff Arena. Suzanne Freek, showtje 2 in de Gelre Dome. Nio en Akon in de Ziggo Dome. Raccoon staat in het Zuiderpark in Den Haag. Meteor, Tivoli, Vredenburg. Een bak aan dancefestivals. Lake Dance in Best Groove Garden in Sittard. Awakenings Up Close. Ja, ik denk trouwens dat je de hele zomer deze track in elke DJ-set voorbij gaat horen komen. Nee, het is niet Cheerio, maar dit is ineens een hit geworden door Coachella. Justin Bieber, Nicki Minaj.
1: 16.
0: En Beauty and a Beat in de top 40 op Q Music. Yeah, yeah.

0: gesproken hoor je dit muziekje altijd om 4 uur 's middags... of ongeveer 4 uur 's middags, 4:15, zoiets in de top 40 bij Domien. Dan maakt hij bekend wat de alarmschijf is van die week. En die alarmschijf van deze week is ook een
1: tip voor de top.
0: Ja, het is een beetje wij van WC1, dat geef ik eerlijk toe. Hand in eigen boezem. Het is namelijk het foute anthem van K3 en Donnie. De eerste samenwerking ooit die K3 heeft uitgebracht. Speciaal geschreven voor de foute maand, die natuurlijk in juni start bij Q. Ja, maar we zijn nou helemaal gewoon trots op dit liedje. Dus we kunnen het dan ook wel niet doen, maar we hebben het gewoon lekker wel gedaan.
2: De Q Music alarmschijf.
3: Hey, wij zijn K3.
4: En ik ben Donnie.
5: K3 en Donnie.

0: K3 en Donnie, de alarmschijf van deze week als tip voor de top. Risk it all gesproken, zometeen het nieuws van 5 uur met Danny Vos.
1: Ja, misschien sta je al te koken voor het eten zo. Nou, even oppassen wat je precies de pan ingooit. De Aldi roept een product terug omdat er een bacterie in kan zitten.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken.

0: Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendel.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
11: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
10: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
13: Domino's. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
17: Voor de makers. Praxis.
18: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten. Songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
19: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram, voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL, voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
20: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
24: Hey, bedankt.
23: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
25: 5 uur geweest, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
26: Ja, goedemiddag. In Ter Apel moeten asielzoekers mogelijk weer buiten slapen. Dat meldt RTV Noord. In het aanmeldcentrum is het weer erg druk. Zo druk dat sommige

0: asielzoekers inmiddels al in de recreatieruimte slapen. Het is niet de eerste keer dat het overvol is in Ter Apel. In de zomer van 2022 moesten asielzoekers dagenlang buiten slapen. In Thailand is in hoofdstad Bangkok een grote reddingsoperatie aan de gang. Een trein is daar op een bus gebotst. De hulpdiensten zijn druk bezig met het redden van gewonden die vastzitten. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen. Hoe dat ongeluk kon gebeuren, wordt allemaal onderzocht. Ja, dan gaat het weer over die veelbesproken walvis Timmy. Het werd al verwacht, nu is het ook bevestigd. Timmy is overleden. Hij lag eerder vast voor de Duitse kust. Na een grote reddingsactie werd hij teruggebracht naar zee, maar gisteren werd voor de Deense kust een dode walvis gespot. En naar onderzoek blijkt dat het dus inderdaad om Timmy gaat. En de Aldi roept de kip cordon bleu terug. Er zit namelijk mogelijk salmonella in en daar kan je goed ziek van worden. Het gaat om de diepvries cordon bleu, de pakken van 500 gram... met een houdbaarheidsdatum van 20 april volgend jaar. Nou, heb je het gekocht, dan kan je het terugbrengen naar de Aldi... en dan krijg je ook je geld terug.
1: Oh, het is vaak bij diepvries dingen.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ook met fruit zo. Is vaak het diepvries fruit, niet het verse fruit.
0: Ja, nou, niet eten dus, maar even terugbrengen. Het weer nog van Weerplaza, zon en wolken. Vanavond koelt het af naar 1 graad of 5. Morgen een vrij natte dag en dan is er ook kans op onweer.
1: Danny, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Langs de vertraging vind je op de A76. Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten vertraging. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controles. De A4 naar Schiedam, 61,2. Langs de A16 naar Breda, 58,9. En de A50 naar Osma, 147,8.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: Dankjewel, Autotaalglas.
3: Stefan Bouwman.
1: Lief van ze. Dankzij hen kan jij genieten van 40 hits op een rij. We zijn bij de ontknoping beland. Staat Alex Warren nog steeds op nummer 1? Dat hoor je vlak voor 6 uur. Eerst Bruno Mars op 14.
3: De top 40.
4: 14.

0: vanavond trapt hij dus die veelbesproken tour af. De allereerste show van 10 in ons kleine kikkerlandje. Vanavond in de Johan Cruijff Arena. En dat is een bijzondere, want het is een residency show. Het is eigenlijk de enige plek op het vasteland in Europa waar Harry Styles optreedt. Sabrina, die stuurde een berichtje met de Q-app. Kan niet wachten tot vanavond, al dagenlang zenuwachtig. Ja, ben jij dan ook een van die mensen die aan het kamperen was, of niet? Ik hoorde dat in het nieuws.
1: Ik doe het alleen voor Harry Styles. Eens in zoveel jaar komt hij. Dus dan vind ik het voor die paar dagen een weekje dat je dan even vrij neemt van werk. En dan gewoon even dat doet. Dus dan is mijn vakantie, ja. Ik vind het gewoon niet super gezellig. Net als op je camping ook een beetje buiten zit. Ja, is een beetje hetzelfde toch?
0: Vakantie in eigen land. En met je wc-rolletje onder de arm naar de Basic Fit om te douchen en te poepen. Zo is het leven. Ja, je mag officieel pas vanaf 9 uur vanmorgen. Tessa is er ook bij vanavond. Zelfs een heel jasje gemaakt. Stuur de foto in de app. Allemaal glitters en gekkigheid. Heel erg veel plezier als je naar Harry Styles gaat. Nu in de top 40, Little Kleine, Samuel Welde en Maak Me Nou Niet Gek.
2: 12.
3: Dat is een mooie Little Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: 10, Turn the Lights Off, deze week op nummer 11. Ja, elke vrijdagavond tussen 9 en 10 op Q Music, dan open ik de deuren van Stefans Piano Bar.
1: Stefans Piano Bar.
0: Piano Bar. Dankjewel, Menno. Er komen de artiesten uit binnen- en buitenland langs. We gaan lekker lullen over muziek, over het leven en uiteindelijk samen live muziek maken. We hebben heel veel mensen uit het buitenland gehad de laatste tijd. Gisteravond uit Noorwegen, de Bauza. We hebben samen hun hit Magnetic gespeeld. Nou, ik heb nog steeds kramp in mijn vingers van die piano solo.

0: echt, jongen, niet te doen. Ik heb dit zo vaak gespeeld. Ik denk zonder overdrijven 300 keer om puur te oefenen. Wat bleek achteraf? Ze hebben het zelf nooit gespeeld. Ze hebben dit nooit opgenomen op een piano. Ze hebben het gewoon getekend in een computer in midi-nootjes. Nou goed, we hebben het over van alles gehad. Ook hoe de bouza is ontstaan. En dat komt vanuit Russenmuziek. Ik kende het niet. Misschien jij wel. Ben je helemaal into Noorwegen. Een beetje vergelijkbaar met Jobke en Roeland. Lotje, weet je nog? Die studentenhit die hier vandaan kwam. Nou, dat hebben ze daar ook.
1: We started making Russische muziek. Have you heard about that?
0: What does that mean?
2: Norwegian party music.
0: Yeah,
2: Norwegian party
0: music. Oh, no.
2: Yeah, the fraternity thing in Norway is you go in groups of 30 people and then you rent or buy a bus and then you party in it every night for a month straight.
0: Yeah.
2: To celebrate being done with school. And then you put like festival speakers. You have to wear earplugs. If not, you're fucked in 10 seconds. And then you buy songs and you make a name for your bus and your group. And you buy songs from artists. So they make a customized song for your group. And if it performs well, the group gains status because everyone, you know, has heard the song. Mm. So then they know your name as well. So they think you're cool.
0: Ja, dat is een hele industrie daar blijkbaar in Noorwegen. Ik vind het heel grappig. Nou, aankomende maandag gaan wij ook zoiets proberen met een bus. Ik weet niet of er een speciaal liedje voor geschreven is voor Mattie en Marieke. 10. De Bouza en Magnetic trappen de top 10 af deze week. Check vooral de beelden Qmusic.nl en de Qmusic app voor het live optreden in Stefans Piano Bar. Let's go!

0: Olivia Dean en Sam Fender in de top 40 zometeen. Zomaar op je radio. Talk to you with another M54 Ultra in de enige echte op Q-Music.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Yo, Chris van Amsterdam hier.
5: We hebben een nieuwe single.
4: Met mij, Jan Smit.
5: En met mij, Frans Bauer.

0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app, zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwest-avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwest-avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
16: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
17: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: 1:06, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Eigenlijk maar 1 lange file op de A76. Geleen Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer, een kwartier vertraging. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controles, de A4 naar Schiedam, met de meterpaal 61,2. En langs de A58 naar Bergen op Zoom, 59,3. De ontknoping van de enige echte met zometeen Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie. Ook Shakira.

0: is Gens en naast me staat...
1: Nathalie.
0: En we samen kijken we uit naar...
1: Hoe is dat nou?
0: Woehoe! Wow, to be full!
2: 7.

Shakira zakt van 4 naar 6. Dat betekent dat er plek ontstaat in de top 5. En die eerste plek die wordt opgeëist door Kevin en Roxy Dekker. Deze week 14 plekken winst voor Jij hebt mij in de top 40.

0: tegen. Justin de Wild en Cheerio op nummer 4 in de Nederlandse top 40. Zo meteen de nummer 2 van deze week. Zou die veranderd zijn? De nummer 3 in ieder geval niet.
1: 3.
0: Somber en Homewrecker in de enige echte.

0: staan op nummer 2 met, hoe heet het liedje, Bruno? Dankjewel, vriend. En op nummer 3 bleef staan Somber. Ja, en dus blijft Alex Warren ook weer staan.
1: Hey everyone, I'm Alex Warren, the one and only. Hey.

0: hele rare keuteltje op het eind wat zo in het toiletpotje valt. Zo raar.
1: Poseidon's Kiss.
2: Nou, we zijn weer binnen.
0: Hey. Vol in de roos. Tom en Joe, hallo.
1: Hey Stefan.
0: Was de nummer 1 van Nederland, Alex Warren, Fever Dream. Wederom op 1 in de top 40. Zometeen gewoon het foute uur. Hebben we er zin in?
1: We hebben er heel veel zin in. Het wordt weer genieten. Hollandse battles staan klaar. En gewone battles. We hebben het allemaal.
0: Hollandse en gewone.
2: Ja, het maakt niet.

0: stem op deze.
1: Ja.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op...

0: voor mensen met idealen.
1: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
3: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
4: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
8: Honor the craving. Domino's.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
13: Nieuw bij Jumbo, fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit, voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel, per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend, dat is de jaar van Jumbo.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers.
16: Praxis. Later en altijd.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Het Q-Music nieuws van 6 uur krijg je van Casper Kooi.
19: Goedenavond. In Apeldoorn geldt een noodverordening in een wijk waar gisteravond weer werd gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Het liep eruit de hand toen demonstranten de boel in de fik wilden zetten en met fakkels en zwaar vuurwerk gooiden. Als je er niks te zoeken hebt, mag je er van de burgemeester niet zijn. Gisteren spoelde voor de kust van Denemarken een dode walvis aan en nu is het zeker. Het was Timmy. Dat is gebleken na onderzoek waarbij ook het zendertje werd gevonden dat hij had. De afgelopen weken zijn meerdere reddingsacties op touw gezet voor Timmy, maar hij was kennelijk al te verzwakt. Voor de 8e dag op rij wordt er actie gevoerd in de Rotterdamse haven. Demonstranten blokkeren een spoorlijn bij Barendrecht tegen de wapenhandel met Israël. De demonstranten worden steeds weggehaald, maar komen ook steeds weer terug. De havenbedrijven zijn de blokkade spuugzat, ook omdat het gevaarlijk is. En de moeder van Insia probeert weer aandacht te vragen voor de ontvoering van haar dochter naar India, bijna 10 jaar geleden. Ze stond bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag omdat de premier van India daar nu is voor een staatsbezoek. De moeder hoopt dat hij haar kan helpen. Premier Jette kaart de kwestie ook aan. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond alleen nog in het oosten een bui. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en geregeld buien. Later op de dag is er af en toe zon. En dat was het nieuws van het ANP.
20: Welcome to the one and only, the original.
21: Dit is
22: het Foute Uur.
23: Tom en Joe.
24: Het is zaterdagavond, 6 uur. En dat begint pas echt met het Foute Uur. Goed rijmpje?
25: Heerlijk.
20: Q Music is proud.

0: Tom en Joe. Foutenuur is in volle gang. Het is vanavond ook de finale van het Songfestival. Zit er al iemand klaar voor?
1: Nee, niemand gaat kijken.
0: Toch? Kijk niemand naar. Nee, maar vaak wel hofleverancier voor foute muziek natuurlijk. Hè, wat er allemaal in het Songfestival voorbij komt.
1: Ja, maar is het niet vaker dat het al in aanloop naar het Songfestival dat het nog wel een beetje gelanceerd wordt? En want nu heb ik echt geen enkele trekker van gehoord.
0: Nee, ik ook niet. Het gaat veel meer over Suzanne Freek natuurlijk.
1: Ja.
0: Live in de Gelderdoom. Daar ben jij gisteren geweest, Jo.
1: Ja, gisteren was de eerste van hun 10 shows in de Gelderdoom. Ja, waanzinnig. Echt waanzinnig.
0: Vanavond ook een concert van Harry Styles. De allereerste in de Arena.
1: Hier om de hoek. Ik heb al wat mensen uitgedost naar de Arena zien lopen.
0: Kijk, er zullen ook veel mensen nu luisteren die misschien onderweg zijn naar de Arena of naar het Gelderdoom. Wij hebben een ander idee.
1: Laat even van je horen als je er niet naartoe gaat.
0: Ja.
1: Iedereen mag appen, behalve als je naar het... je mag niet appen als je naar het Gelderdoom gaat of naar de Arena. Want dat weten we nou wel. Laat even weten waar jij naartoe gaat. Iets anders, een ander leuk optreden.
0: Ja, dus wel optreden of theater, naar een musical of zo mag ook. Maar er staan ook genoeg andere artiesten en die hoort niemand vanavond.
1: Nee, gewoon een leuke zanger met een gitaar en 20 mensen in het publiek. Dat willen we ook horen.
0: Ja, laat het even weten in de Q-app. Kijken waar de rest van Nederland naartoe gaat. Door met het Foute Uur nu. To a Limited and No Limit.

0: Tom en Joe, vroeg je net waar je heen gaat. Want heel veel mensen zijn onderweg naar Harry Styles of Suzanne en Freek. Die beide optreden vanavond in Nederland natuurlijk. Dus wij waren benieuwd, zijn er ook andere optredens of, hoe noem je het? Eigenlijk,
1: shows.
0: Als het in theater staat, ja, shows.
1: Ja, die we even in de spotlight kunnen zetten. Want we hebben het eigenlijk alleen maar over die twee grote in de stadions. Maar er zijn zoveel leuke andere podia.
0: Ja.
1: Rick bijvoorbeeld, die gaat vanavond naar Slagerij van Kampen in Theater Hofnar in Valkenswaard.
0: Wat is dat?
1: Slagerij van Kampen, ik moest ook even googlen. Het is een soort drumshow, allemaal trommels op het podium. Lekker trommelen, heerlijk.
0: Leuk.
1: Wout, die zit op dit moment bij een concert. Van zijn kinderen in de huiskamer.
0: Oh.
1: Heel goedkoop, denk ik.
0: Ja.
1: Anouk is met haar familie onderweg naar Soldaten van Oranje. Nou, die pakt de allerlaatste show nog even mee. Mirjam, die heeft een themafeest. Movies en musicals. Ter ere van vrienden die 25 jaar getrouwd zijn. Ja, ook leuk.
0: Ja.
1: Esther gaat naar Raccoon in het Zuiderpark Theater. En Amber, ja, dat is ook weer een grote. Naar Nio en Aiken in de Ziggo Dome. Die stonden er gisteren ook al.
0: Zag ik beelden van voorbij komen. Zag er waanzinnig leuk uit.
1: Ja, echt alleen maar hits. Allemaal hits. Kwamen allemaal voorbij.
0: Er komt ook nog een audio-appje binnen van Esther.
2: Onderweg naar de audities van Hollands Got Talent in Aalsmeer. En ik ontmoet mijn nicht daar. Altijd gezellig naar tv-opnames. Zie je daar.
0: Nou, moet je kijken. Er zijn superveel activiteiten nog zo op de zaterdagavond, hè?
1: Het draait niet alleen maar op Suzanne, Freek en Harry Styles.
0: Oh, hoe is Harry?

0: Q-Music. Foute Uur gaat zometeen verder met een Hollandse battle. Niemand minder dan volkszanger Joe heeft ze uitgekozen.
1: Ja, er staan twee provincies lijnrecht tegenover elkaar.
0: Hoe spannend. En, oh, dat zie ik nu. De Rolling Stones heeft zojuist een battle gewonnen. En die hoor je zometeen in het Foute Uur.
2: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
8: craving. Domino's.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
15: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
16: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
19: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
20: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
22: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
23: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.

0: Britney Spears in het foutuur. Even een kleine attentie voor iedereen die houdt van het levenslied. Nou, dit is jouw moment.
1: Hollandse Battle.
2: Ja, ik als standby volkszanger zet graag mijn collega volkszanger in het zonnetje. Er is één genre waar we gewoon allemaal heel blij van worden. En dat is natuurlijk het Nederlandstalige lied. Dus daarom zorg ik altijd in het foute uur op deze zaterdagavond dat we altijd een Hollandse battle hebben. En vandaag twee Nederlandstalige grootheden. Twee bangers uit de jaren 90. In de ene hoek, Tom, dit ga je mooi vinden. Hij is Brabants trots. We hopen allemaal dat vanavond gaat lopen zoals in dit liedje. Guus Meeuwis.
3: Het is een nacht.
0: Hele mooie keuze, ja.
2: Ja, is mooi. Maar in de andere hoek, de oppervolkszanger die we van Nederland hebben. Hazes is de basis, Kleine Jongen.
3: Dit leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd, dus leef wat jij bent vrij.
0: Oh, ja, die kan toch bijna niet verliezen?
2: Wat gaan we dan doen, hè? Ja, ja, ik weet het, Hazes. Maar wat jij?
0: Ja, ik zou ook voor Hazes kiezen. Maar goed, het is aan jou als je zit te luisteren. Welke van deze Nederlandstalige hits moet er winnen? En moeten we draaien in het Foute Uur in de Hollandse Battle? Open nu de Q-Music app of stem op qmusic.nl. En wie er gewonnen heeft, Guus of André, dat hoor je zo meteen.

0: LMFAO, Foute Uren, Q Music. Is het onmogelijke dan toch gebeurd?
1: Hollandse Battle. Ja, we hebben altijd in het Foute Uur op de zaterdag een Hollandse Battle. Twee ja, fantastische Nederlandse volkszangers lijnrecht tegenover elkaar. En vandaag was dat ja, Hazes is de basis natuurlijk. En Guus Meeuwis. En dan komen de reacties binnen. En dan lees ik Yvonne, die zegt Guus graag. Bram zegt, Hazes is misschien de basis. Ik ga voor Guus. Marjon, ja, die stemt wel echt voor André. Maar Sanne zegt, ja, Guus. Matthijs zegt ook, het is een nacht. Ja, Hazes is de basis. Is het niet meer. Het is Meeuwis is de basis.
0: Ja, klinkt niet lekker.
1: Nee, het rijmt niet. Maar ja, het is wel nu wat het is. Guus Meeuwis, het is een nacht, heeft gewonnen.
0: Van kleine jongen, wie had dat gedacht? Guus Meeuwis fans zijn massaal komen opdagen in de club.
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Maar goed, jongens, zaterdagavond is dat punt van beginnen. Hoe lekker is het dan? Guusje, het is een nacht op Q.

0: Aiko Aiko in het foute uur. Een beetje te kijken of het nog wel tijd is.
1: Kunnen we nog eentje doen, toe?
0: Nou, dat is zo lief vraag.
1: Ach.
0: Nog eentje in het foute uur, om het af te leren. Eind 2 politie.

0: schlafen gehen.
1: 1, 2, politie. In het foute uur.
2: Het is toch schitterend. Ik vind het jammer, maar dit was de laatste. Het is nou klaar.
1: Ik heb wel goed nieuws.
2: Wat is het goede nieuws, Tom?
1: 100 euro ticket te goed ligt hier voor het oprapen. En daarmee zou je bijvoorbeeld naar Harry Styles kunnen. Dat gebeurde Nicole bijvoorbeeld laatst. Nicole, je gaat naar Harry Styles!
3: Ik ben zo blij. Hartstikke bedankt.
1: En as we speak rijdt zij nu naar Harry Styles in de arena. Zo simpel kan het zijn, zo makkelijk kan het gaan.
2: Ja, hoe je kans maakt op die 100 euro tik te goed, dat hoor je zo.
0: Oké, tank vol.
4: Check.
0: Navigatie aan.
5: Navigatie gestart.
4: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
4: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
4: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
4: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
6: Q Music.
0: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music.
7: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
9: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot 600 euro extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
10: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
17: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
18: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
19: Dat is een zonnig prijsje.
18: Ja, zo goedkoop. Aldi.
20: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
21: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
22: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt.

0: Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
11: Het Q-Music nieuws van 7 uur krijg je van Casper Kooi.
12: Goedenavond. In de Italiaanse stad Modena is iemand met hoge snelheid op een menigte ingereden, melden buitenlandse persbureaus. Er zijn zeker 7 gewonden, sommigen zijn er slecht aan toe. Ooggetuigen zeggen dat mensen door de lucht vlogen. De bestuurder is opgepakt, de burgemeester heeft het over een verschrikkelijke gebeurtenis. Wat in Wenen begon met enkele honderden mensen is nu uitgegroeid tot een protest met wel duizenden demonstranten. Ze zijn boos over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival dat vanavond in de finale staat. De demonstranten zwaaien met Palestijnse vlaggen. De politie houdt de boel scherp in de gaten. Teleurstelling bij mensen in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Ze hadden uren in de rij gestaan bij een horlogewinkel die een spectaculaire aanbieding had. Maar het was er zo druk dat alles werd afgeblazen. De koopjesjagers vinden het jammer dat het niet beter geregeld was. De actie is ook in het water gevallen in andere steden. En Engelse voetbalfans zaten op het puntje van hun stoel, want in Londen was de finale van de FA Cup. En de beker ging naar Manchester City. De ploeg van trainer Pep Guardiola won met 1-0 van Chelsea. Manchester City doet het trouwens ook goed in de competitie. De ploeg staat tweede achter koploper Arsenal. Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Morgen wordt het maximaal 16 graden. Veel wolken en dan ook geregeld buien. Later op de dag is er wel af en toe zon. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag. Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
14: Q-Music. Tom en Joe.
11: Stel, hè? Je wil nog naar Harry Styles? Dan kunnen wij dat voor je regelen zometeen. Hoe? Dat hoor je na Alesso en Sasha.

0: over 7. Gezellig dat je erbij bent. Over iets minder dan 2 uur staat Harry Styles voor het eerst in de Johan Cruijff Arena. Niet 1 keer, dat doet hij 10 keer.
1: Echt bizar, jongen. Bizar.
0: Er zijn nog tickets voor te krijgen. En dat komt goed uit, want wij hebben hier 100 euro ticket te goed liggen. En dat kan je uitgeven aan een artiest naar keuze. Dus ook gewoon aan Harry Styles. Ja, Nicole die won onlangs de ticket battle en ging dus ook naar Harry Styles. Sterker nog, ze stuurde een appje.
2: Goedenavond, lieve Q Music. Wij zijn nu na de ernstige ticket battle te hebben gewonnen een paar weken geleden. Onderweg naar Harry Styles. We hebben er super veel zin in. En we gaan er een leuke avond van maken vanavond.
1: Mega leuk. Wil je net als Nicole naar Harry Styles of naar een heel ander concert? Maakt niet uit, hè? Kan allemaal. Geef je op voor de ticket battle. Heel makkelijk. Stuur ticket battle naar de Q Music app. En wie weet loop jij dus weg met het 100 euro ticket tegoed.
0: Heel even appen. Ticket battle. En wie weet win jij wel. Dit zijn de Kid Laroi en Justin Bieber. Stay.

0: Kensington op Q-Music, Living For You. Luister naar de zaterdagavondshow met Tom en Joe. 100 euro tickettegoed ligt hier klaar.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: En dat gaan we weggeven in Tom en Joe's Ticket Battle. De vraag is altijd alleen aan wie. In de linkerhoek staat niemand minder dan Brit, 21 jaar, komt uit Elburg. De ouders luisterden altijd naar de Rolling Stones. En zij is enorm fan van Harry Styles. Toch, Brit?
3: Ja, dat klopt.
0: Kijk. Baal je? Heb je FOMO?
3: Nee.
0: Oh, dat niet. Dat niet.
3: Nee.
0: Of je bent zo zelfverzekerd dat je gaat winnen. Dat je zegt van, ik ga er toch nog heen.
3: Ja, daar komen we tot op één manier achter.
0: Daar komen we maar op één manier achter. Kijk, dit zijn echt de teksten voor alsof er een sportwedstrijd gaat plaatsvinden.
4: Staan we op de luidspreker, Brit? Kan je me van je oor doen?
3: Oh, ja hoor.
4: Ja, heel fijn.
0: Super. In de andere hoek hebben we niemand minder dan Joran, 29 jaar, uit Alphen aan de Rijn. Joran, goedenavond.
5: Mannen, goedenavond.
0: Jij zegt van Harry Styles, nee, niet voor mij.
5: Ik vind het niet heel erg, maar liever niet.
0: Nee, oké, ja, dat kan natuurlijk.
4: Mag.
0: Ik bedoel, het is 100 euro ticketgoed, je mag het zelf weten waar je het aan uitgeeft. Waar zou je het aan uitgeven dan?
5: Nou, liever een concert van Coldplay.
0: Oh, kijk aan.
4: Oh, ja. Nou, we gaan er op één manier achter komen, jongens. En dat is in het Ticket Battle. Brit, Joran, jullie horen om de beurt een liedje. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Jullie spelen dus tegen elkaar. Jullie moeten om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, ja, die ligt eruit. Wint automatisch de ander. Brit, je bent geboren in 2005. Joran, je bent geboren in 1997. Bij ons begint altijd de oudste. Joran, jij mag dus beginnen. En 1997, goed onthouden, je geboortejaar, dat is je startjaar.
0: Alright. Joran, ben je klaar voor?
5: Helder, duidelijk.
0: Daar gaan we.
4: Ja, Joran, is dit eerder of later uitgekomen dan 1997?
5: Ik denk eerder.
4: En dan denk je goed, Oasis Wonderwall uit 1995.
0: Brit, de beurt is nu aan jou.
4: Ja, Brit, eerder of later uitgekomen dan 1995?
3: Later.
4: En dat is goed. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling uit 2016.
0: Gaat de beurt weer naar Joran.
4: Ja, Joran, eerder of later dan 2016?
5: Eerder.
4: En dat is goed. Jason Derulo, What You Say, uit 2009. Ja, Brit, eerder of later uitgekomen dan 2009?
3: Eerder.
4: En dat is goed. Guus Meeuwis, Geef Mij Je Angst, uit 2005. Ja, Joran, zeg het maar. Eerder of later uitgekomen dan 2005?
5: Die is later uitgekomen.
4: Nee, dat is fout.
0: Oh, helaas, Joran. Wat was het dan?
4: Beyoncé, Crazy in Love uit 2003. Ja. Twee jaartjes eerder.
0: Ach, dat is balen. Maar wij zeggen gefeliciteerd tegen Brit. Brit, er wordt feest gevierd bij Brit.
4: Ja, ik hoor het. Gezellig.
0: Is dat de hond?
3: Ja, er gaat ook een hond.
0: Er slaat ook een hondalarm.
4: Nou, dat is fantastisch. Met je hond naar Harry Styles. We wensen je heel veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Veel plezier. Kijk, en weer een tevreden klant. En weer Harry Styles. Een beetje die arena gevuld, hè? Want ja, we gaan elkaar over.
4: Toch lekker.
0: Zara Larsson is voor je onderweg. Q-Music. Na All City Fireflies.

0: Q-Music. Zaterdagavondshow met Tom en Joe. Even te kijken, K3 stond 12 keer in de top 40. Echt veel al.
1: Echt al heel veel, ja.
0: Maar ze hebben nu het allereerste alarmschijf te pakken. En het is een samenwerking waarvan je waarschijnlijk niet verwacht dat die op je bingo-kaart zou staan. Het is namelijk samen met Donnie. En het is ook nog eens het foute anthem van 2026. K3 en Donnie. En ook nog even een kleine waarschuwing. Dit blijft in je kop zitten. De track heet Schaduw.
2: De Q-Music alarmschijf.
3: Hey, wij zijn K3.
0: En ik ben Donnie.
4: K3 en Donnie.

0: Mocht je denken, zitten we nog in het foute uur? Nee, het is de alarmschijf Schaduw van K3 en Donnie en tevens het foute anthem van 2026. Even wat anders. Gisteren was daar eindelijk het concert van Suzanne Freek in de Gelredome.
1: De eerste in de reeks, hè? Eerste in de reeks van 10.
0: Hele lange reeks. En ik zag al veel beelden voorbij komen. Veel emotionele beelden ook. Mensen vonden het prachtig. En dat zijn dan toch al de beelden die uitlekken. Ook voor de rest niet, want ik ga nog.
1: Ja, vind je dat vervelend? Dat je al een beetje weet wat er komen gaat?
0: Kijk niet alles, nee. Want dan denk ik van ja, het is niet leuk.
1: Nee, snap ik. Ja, ik was er gisteren bij.
0: Ja, was erbij.
1: Ik heb ook al wel wat gefilmd en... Oké, ik ga je wel even een paar dingen vertellen, maar ik ga niet te veel spoilen, dat beloof ik.
0: Nee, maar ik wil wel weten hoe het was. En heb je een traantje gelaten?
1: Ja, echt tissues mee.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop.
13: Aldi. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
14: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
19: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
19: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Yeeha! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
19: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
8: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks

0: Avicii op Q Music, zaterdagavond show met Tom en Joe.
1: Tom en Joe.
0: Heel veel plezier als je onderweg bent naar Suzanne en Freek, die natuurlijk vanavond in het Gelredome staan. Gisteren was daar de allereerste show van Suzanne en Freek. En wie was daarbij? Jij, Joe.
2: Ja, ja, echt vet. Echt vet om erbij te zijn. Een van de 40.000 mensen van show 1. En in totaal gaan er dus straks 400.000 mensen naartoe. Hè.
0: Dat is
2: echt bizar. 10 keer de Gelredome. Niet normaal. Ja, ik moet zeggen, het was echt een fantastische show. Echt niet te geloven.
0: Ja?
2: Het zat gewoon ook goed in elkaar. Ja, dat is een beetje gek om te zeggen, maar daar kijk je dan een beetje naar.
0: Och, kennen wie je bent natuurlijk.
2: Nee, maar het is niet gewoon dat ze daar gaan staan en een liedje zingen. Echt aan alles is gedacht. Ze hebben er zoveel werk in gestoken. Dat is gewoon vet. Alles klopt. De lichten kloppen. Er is een soort lasershow.
0: Oh.
2: Je komt ogen tekort. Het is niet normaal.
0: Wat klopt er van het verhaal dat ze vliegend door de zaal gaan?
2: Ja, dat klopt ook. Ja, kijk, ik weet, er gaan nog steeds heel veel mensen heen. Maar inderdaad, zorg dat je ook omhoog gaat kijken. Want het komt opeens heel dichtbij allemaal.
0: Cool.
2: Ja, het vliegt echt op een paar meter afstand. Het is waanzinnig. Het mooie vind ik ook, als je dan Suzanne en Freek op het podium ziet staan, en het, waarschijnlijk ook omdat het de eerste is, er waren heel veel momenten tijdens het zingen dat je zag dat ze elkaar aankeken en dat hij af en toe, zonder het hardop uit te spreken, zo naar haar zei, what the fuck? What the fuck? Ja. En dat ze om zich heen keken van, dit hele stadion zit vol voor ons. Ja,
0: dat moet bizar zijn.
2: Echt bizar. Het is een vette show, zoals ik zei. Alles zit erop en eraan. Vuurwerk, lichten, vuurshows, lasers. Het is ook emotioneel. Dat was het zeker. Het was echt. Nou ja, we weten allemaal wat er met Freek aan de hand is. Ongeneeslijk ziek. Ja, en dat voel je ook een beetje. En dan aan het begin haalt Freek er meteen een beetje de angel uit. Die vertelt dan hoe het met hem gaat. Ja, en dat voel je dan echt door het hele Gelredome gaan.
3: Welkom bij onze allereerste show hier in de Gelredome. Fijn dat jullie er zijn. Hopelijk gaat het goed met je. Met zus gaat het goed. Met kleine Seth gaat het goed. Die ligt lekker te slapen thuis. En met mij gaat het gelukkig ook goed.
2: Ja, er zit 40.000 man met kippenvel. Dat weet ik zeker.
0: Was dit al dat moment dat bij jou ook traantje, dat, zeg maar, dat je de tissues bij moest pakken? Want je zei net dat je gehuild hebt.
2: Ik ben dus even teruggegaan naar de snackcar. Om even wat servetten te pakken, want die hangt niet bij me, nee.
0: Mocht je nog gaan, heel veel plezier bij Suzanne en Freek. Laten we dan ook gelijk even draaien natuurlijk. De overkant.

0: versus Marieke.
1: Ja. Ik zit even te kijken hoor. Je hebt natuurlijk Gerrit Joling en Gordon. Nick en Simon. Brad Pitt en Angelina Jolie. En dan nog Selena Gomez en Justin Bieber. Ik heb het over duo's die uit elkaar zijn gegaan.
2: Ja.
1: Vanaf komende maandag kunnen we ook zeggen dat Mattie en Marieke worden toegevoegd aan dat lijstje. Nou oké, ze gaan niet echt uit elkaar, maar ze gaan wel tegen elkaar spelen in plaats van samen.
2: Ja, het is volgende week tijd voor Mattie versus Marieke. Een week lang gaan ze de strijd met elkaar aan, toerend door heel Nederland. Overal rijden ze naartoe om dan allemaal challenges te gaan doen. En met die challenges kunnen ze dan weer vlaggen winnen. Degene die het eerste team vlag heeft, Mattie of Marieke, die wint dan deze strijd, Mattie versus Marieke.
1: De hele week is het speculeren al begonnen. Wie denk je dat de wint, Mattie of de fanatieke Marieke? Hier bij Q-Music hebben ze alle Q-Music DJ's ook gevraagd. Wie denk jij dat er gaat winnen, Mattie versus Marieke? Luister even mee.
3: Marieke, 100%.
4: Ik denk Mattie.
5: Nee joh.
6: Ik ga voor Mattie. Maar dat komt omdat ik hoop dat Mattie ons een keer gaat verrassen.
7: Marieke gaat winnen.
8: Ik denk dus dat Marieke gaat winnen.
9: Ik zet mijn geld in op Marieke.
1: Ik heb even meegeteld. De eindstand is 10 stemmen voor Marieke, 6 voor Mattie.
2: Ja.
1: Heb ik het, dat is dus onder de Q, DJ's, hè?
2: Ja, maar dit zegt weer helemaal niks.
1: Daar heb je ook gelijk in. We gaan het pas zien vanaf aanstaande maandag. Dan weten we het. Mattie versus Marieke. Dit is Enrique Iglesias. Do you know?

0: Show Me Love with the MC op Q Music. Zaterdagavond show met Tom en Joe. Hey Desley.
1: Hey, goeie avond.
0: Hoe kan het nou dat je dit niet weet?
1: Ja, ik ben niet de enige die daarover beslissen.
2: Oh, je moet er samen uitkomen. Ja, dan snap ik wel dat er meer strijd is. Dat het een ingewikkelder probleem is dan normaal.
1: Ja, precies. Maar het ligt niet helemaal aan... Het is een gezamenlijk ding.
0: Ja, heel goed. Tekent voor het team. Jij zit zo meteen in Tom en Joe's hulptroepen. We moeten jou helpen. Want kan jij in één zin vertellen wat jouw probleem is?
1: Ik wil op vakantie, maar ik weet nog niet waar naartoe.
2: Ook first world problems zijn bij ons welkom. Het maakt niet uit. Echt problemen zijn welkom, first world problems ook.
0: Nu hebben wij iets bedacht waarmee we gegarandeerd voor jou een vakantiebestemming kunnen vinden.
2: Ik heb hier zoveel zin in. Ik denk dat dit het beste idee van 2026 is.
0: Desley, blijf hangen. We gaan het zo meteen helemaal met je doornemen.
1: Is goed. Top.
0: Ook Taylor Swift hoor je zo meteen.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
9: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
10: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
14: Altijd willen.

0: party. Your music vind je zaterdag tijdens Bronkhorst Farm Festival in Zelhem met Lars Boelen en Edwin Orlander.
1: Q Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
2: Q Music.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Bestel nu je tuinset, lounge-set of parasol op vdgarde.nl.
6: Ik wil als dino!
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Het is 8 uur, het Q-Music nieuws krijg je van Casper Kooi.
9: Goedenavond. In de Italiaanse stad Modena zijn zeker 7 gewonden gevallen toen een auto op hoge snelheid op ze inreed. Sommigen zijn er slecht aan toe. De bestuurder is opgepakt. Het lijkt erop dat hij dit met opzet deed. Premier Meloni is op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen en laat zich constant bijpraten. In de Rotterdamse haven zijn 8 demonstranten opgepakt. Die blokkeerden het goederenspoor uit protest tegen wapenhandel met Israël. Dat doen ze al dagen achter elkaar. Dit was dag 8. Ze ketenden zich vast aan het spoor. Op sociale media laat de actiegroep weten dat ze er morgen weer zullen zijn. Harry Styles begint zo aan zijn reeks van 10 concerten in het stadion van Ajax, waar al dagen fans voor de deur lagen. Het concert wordt niet alleen bezocht door Nederlanders, maar ook door Duitsers, Britten en Italianen. Gisteren werden petjes en hoodies verkocht met Harry erop. Die waren in mum van tijd uitverkocht. En de vrouwen van FC Twente hebben de KNVB-beker gewonnen. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen landskampioen PSV en dat betekende dat er strafschoppen genomen moesten worden om het duel te beslissen en Twente nam de penalties beter. PSV zal er ziek van zijn, want ze stonden kort voor tijd nog met 2-0 voor. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten nog wat buien. Vannacht dan zakt het kwik tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16 met veel wolken, geregeld buien en pas later af en toe wat zon. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Wij gaan dwars door Nederland.
11: Vanaf maandag.
12: Mattie versus Marieke.
13: Wie help jij aan de overwinning?
14: Q-Music. Tom en Joe.
15: Heb jij al een vakantie geboekt? Is het antwoord ja, dan is dat top. Want luisteraar Desley wil zo weten waar je heen gaat. Q-Music.

0: namelijk hulp nodig. En misschien zit je nu te luisteren. Heb je al een probleem waarbij je ook hulp nodig bij hebt? Misschien zit je wel vast in een groepsapp waar je niet uit durft. Of durf je de kapper niet te vertellen dat je het kapsel verschrikkelijk vindt. Misschien heb je wel een abonnement waar je maanden al vast zit. Maar je krijgt het maar niet opgezegd. Het maakt niet uit wat je probleem is. Ik blijf het zeggen, wij lossen het op. App het dan via de Q-app. En dat doen we niet alleen, dat doen we samen met onze hulptroepen. Het leuke is, daar hoef je niks voor te doen. Want als je nu luistert, ben je automatisch al een van die hulptroepen.
1: Ja, ben je meteen lid. Vandaag helpen we Desley. Hij wil met zijn lieftallige Chantal lekker de zomervakantie gaan vullen. Maar waar moeten ze naartoe? Wat wordt het vakantieland? Jullie hebben geen idee. Een luxe probleem. Ook dat mag in Tom & Joe's hulptroepen. Zeg ik het goed zo, Desley?
2: Ja, dat denk ik wel, toch?
1: Hoe lang zijn jullie nou op zoek naar een leuke plek?
2: Als ik zeg eind februari, is dat niet heel gek.
1: Oh, nou, er zit al veel tijd in. Er zit al veel tijd en energie in, ja. En waarom lukt het dan niet?
2: Ja, gewoon omdat het veel keuze is en we eigenlijk van alles wel leuk vinden.
0: Ah, alles is leuk. En wanneer moet het gebeuren?
2: We zaten te denken aan eind augustus.
1: Oké, eind augustus. Nou, het ding is, Desley, we zagen jouw probleem binnenkomen. Er ontstond een fantastisch idee in ons hoofd.
0: Ja.
1: We hebben een plan, jongen. Dit is echt het beste idee van 2026.
0: Nou, rustig aan. We moeten het eruit voeren.
1: Nou, even kom op. Een beetje opblazen. Dit gaat niet alleen jou helpen. Dit kan iedereen helpen. Het enige wat wij nu even nodig hebben, als je nu luistert, stuur even jouw favoriete vakantiebestemming op in de Q-app. Dat hebben we nodig om Desley zo te kunnen helpen.
0: Ja, je favoriete vakantiebestemming nu even appen. En dan gaan we Desley zo uit de brand hebben. Dat komt te helpen, dat komt helemaal goed. Desley, blijf hangen.
2: Yo, ga ik doen.
3: Dit is Q-Music.
4: Kygo, Khalid en Griffin.
3: En dit is Q-Music.
4: Somber.
3: En dit is nieuw.
0: Prachtige nieuwe muziek van Alex Warren. Dit is Fine Place to Die.
5: Turning on the TV. A man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: Ja, in Tom en Joe's hulptroepen staan we eigenlijk altijd klaar voor een luisteraar met een probleem. En ik denk dat we misschien ook wel stiekem heel veel mensen gaan helpen op dit moment. Vandaag helpen we namelijk Desley. Hij en zijn vriendin willen op vakantie, maar ze weten gewoon niet waar naartoe.
1: Nee, en nu hebben we echt een heel leuk spelletje bedacht. Ik heb hier zoveel zin in. Kijk, ik denk dat we allemaal het spelletje Wie is het? Wel kennen. Dat speelde je vaak als kind. En dan heb je zo'n bordje met allemaal van die klepjes voor je, weet je wel. En dan had je tegenstander een kaartje met een persoon erop. En dan vroeg je bijvoorbeeld, heeft hij een bril? En dan zei je nee. Nou, en dan ging iedereen die geen bril had, klikte je dan zo weg. En moest je uitzoeken wie het dan was. Ja. Dan weten we allemaal over welk spel we het hebben, hè?
0: Zeker.
1: Nu hebben wij bedacht, in plaats van wie is het, waar is het? Dus wij hebben allemaal vakantiebestemmingen nu op ons wie is het bordje gedaan. En eigenlijk, Desley, gaan we gewoon een beetje aan de hand van vragen nu aan jou erachter komen wat dan de ideale bestemming gaat zijn voor jouw vakantie.
2: Nou, ik ben benieuwd.
1: Nou, dat wordt fantastisch. We hebben de luisteraars hebben massaal ingestuurd. Marianne stuurde al Bali, Sterre ter Schelling. Dus we gaan er nu achter komen, Desley. We gaan gewoon met jou in gesprek nu. Ik vond het helemaal goed.
0: Ja, voor de duidelijkheid. Jij presenteert het zoals Steve Jobs de iPhone presenteerde. Waar is het? Dat vind ik fantastisch. Maar goed, we hebben dus allemaal vakantiebestemmingen nu op die vakjes gepakt. Ja. We hebben echt een spelbord voor ons staan. En we gaan nu gewoon vragen aan jou stellen, Desley. En aan de hand van wat jij antwoordt, kunnen we vakantiebestemmingen wegspelen. We hebben echt superveel staan van ter Schelling tot een Kaapstad en van New York tot Gesonisos, alles staat erop.
1: Ja. Tom, stel jij anders de eerste vraag.
0: Nou, ik denk dat het wel een goede vraag is om veel uit te sluiten gelijk.
1: Ja.
0: Wil jij meer of minder dan 5 uur vliegen, Desley?
2: Minder
1: dan 5 uur.
2: Ja, rond de 5 uur.
0: Max 5 uur.
1: Max 5 uur. Oké, okay. Maar dan gaan we wat. Haal ik Dubai, klik ik weg. Oh shit, er gaan er meerdere mee.
0: Dan doe ik New York ook weg.
1: Ja, nu Kaapstad is ook veel te ver. Dat haal ik me ook weg. Ik laat Curaçao haal ik weg. Ik Costa Brava laat ik staan.
0: Want dat ja.
1: 5 uur. Berlijn laat ik ook staan.
0: Even kijken hoor. Ja, Maastricht blijft natuurlijk ook staan.
1: Ja, Bali is inderdaad weg.
0: Bali
1: dan
0: is veel verder vliegen.
1: Tokio ook echt heel eind vliegen, jongens.
0: Tokio valt ook af.
1: Alright. Ik denk dat we wel komen. Oké, Desley, volgende vraag. Heb jij liever wandelschoenen of teenslippers?
2: Wandelschoenen.
1: Je hebt liever wandelschoenen.
0: Oké,
1: dus teenslippers
2: maar
1: van.
2: Ik zit tegenover iemand te kijken, die kijkt me aan en die zegt, nou, wat denk je zelf? Maar
1: oh, die wordt teenslippers.
2: De combinatie van, denk ik.
1: Oh ja, oké, dus het moet bewandelbaar zijn. Ja, dit maakt het me lastig hoor.
0: Ja, nu maakt het heel lastig.
1: Oké, Stockholm is allebei niet. Dat is en geen teenslippers en geen wandelschoenen. Haal ik Stockholm weg. Ardennen, ook niet allebei. Dat kan niet. Gerso kan allebei, een beetje wandelen.
0: Ja, dat zeker.
1: Algarve ook wel. Okay,
0: ik denk dat we specifieker moeten vragen.
1: Ja, doe maar dan.
0: Hou je van brie en croissantjes?
2: Ja, Chantal wel, ik niet.
0: Nou, dat valt hij af. Want jullie moeten samen leuk vinden.
1: Nee, Parijs haal ik weg.
0: Parijs
1: dan.
0: Haal je weg.
1: Oké, houden jullie van pittig eten?
2: Nee, Chantal wel, ik niet.
0: Oh, jullie zijn echt een match met z'n tweeën.
1: Nee, maar dan. Ja, maar je moet allebei. Dus ik kan Marrakesh weg. Dat is veel te pittig. Dat voel ik
0: is dat
1: aan
0: pittig?
1: Alles. Geen idee, dat denk ik. Hebben ze een hele pittige kruiden?
0: Ja, zal wel. Oké, dan halen we die eraf. En, ja. Oh, ik had Bangkok nog openstaan, maar dat kan natuurlijk helemaal niet meer.
1: Ja, dat kan helemaal niet.
0: Oké, verder nog?
1: Oh, even kijken. Ben je fan van het programma Zonzuipen Ziekenhuis?
2: Om te kijken wel, om daaraan mee te doen niet.
1: Nou, ik ga Sonisos weg. Sonisos. Costa Brava, misschien ook niet helemaal.
0: Nee, hij haalde ook weg.
1: Ter Schelling, daar gaan ook veel mensen, gaan veel jongeren uit.
0: Ja,
1: haal ik
0: die
1: ook
0: gaat
1: weg.
0: Ook af. Wil je in Nederland op vakantie?
2: Nee.
0: Dan valt Maastricht ook af.
1: Oh ja, klik weg. Hoe is jouw Italiaans?
2: Zie, ja, maar dat is...
1: Nee, dat is niet goed genoeg.
2: Serieus?
1: Nee. Oskaan is weg.
0: Ja, je wordt uitgelachen ook op de achtergrond, hoor ik. Wat hebben we nog over? Even kijken. Ja,
1: Ja, oké, even kijken. Als ik zeg, zeg je stad of strand?
2: Strand.
1: Strand, oké.
0: Dan valt Boedapest echt af van Berlijn.
1: Split haal ik weg, Dublin weg.
0: Dublin ook weg.
1: Alpen haal ik weg. Ja, ik ben eruit. Ik heb hem.
0: Heb je een winnaar?
1: Ik ben leeg. Ik heb er nog één, bedoel ik. Dus dan wordt dat hem.
0: Oh! Ja, ik heb er nog... Oh, misschien heb ik niet helemaal goed meegetikt, maar vertel maar wat jij hebt. Dit is dus de vakantiebestemming van Desley als...
1: Ja, we geven het niet cadeau, hè, Des. Je moet het wel zelf kopen. Maar Desley, Chantal, jullie gaan naar de Côte d'Azur.
2: Kijk. Zie je? Kijk je toch?
0: Nou, kijk. Ja? Desley haalt ook gelijk even het gelijk.
2: Ja, precies.
1: Nou, laat even weten hoe het was, hè.
0: De Côte d'Azur, ja.
2: Doen.
0: Vakantiefotootjes kunnen gewoon gestuurd worden in de Q-app.
2: Kijk, top. Gaan we doen.
0: Heel veel plezier.
2: Yo, dank je.
0: Nou, weer een gelukkig klant.
1: Echt fijn, hoor.

0: Mooi panfluit.
1: Ja, dat vind je leuk, hè?
0: Ja, daar ga ik zo goed op.
1: Ik zie het aan je.
0: Ja, helemaal trip dan met mijn alleen.
1: Komt een appje binnen van luisteraar Jacqueline. Die zegt, ja, nu willen wij ook op deze manier onze vakantiebestemming vinden. We hebben zojuist het spel Waar is het? Zeg ik het goed? Ja. Wie is het? Hebben we omgebouwd. En dat werd Waar is het?
0: Ja, dat Wie is het? Dat kinderspel. Ja. Maar het leuke is dus, wat hebben we nou gedaan? We hebben die vakjes met die vakantiebestemmingen hebben we even online gezet. Dus dan kan je dat zelf in je Wie is het spel schuiven. En dan kan je zelf... Ja, op deze manier een beetje uitkomen tot een gezamenlijke vakantiebestemming.
1: Qmusic.nl/waar is het. Qmusic.nl/waar is het. Als je dat opzoekt, ja, dan kom je er. Dan kan je het uitprinten en dan heb je al die vakantiebestemmingen. En dan kan je gewoon zelf Waar is het spelen in je Wie is het spel.
0: Best idee van 2026.
1: Het is ongelooflijk. We gaan er gelijk patent op aanvragen. David Guetta, Teddy, Swims, hoor je zo.
2: Oké, tank vol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
5: Q-Music.
2: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q-Music.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
9: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
11: Creon Kozijnen.
12: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Schuren, afplakken, lakken.
14: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
16: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
17: Zin in een koffietje?
16: Ja, lekker.
18: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
0: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
15: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop
20: Je springt.
21: Joehoe!
20: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
22: Daar heb je Huub van Hubo.
23: Hoi.
22: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
24: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
25: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
24: Ai, de man met de hamer.
25: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
26: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
27: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
29: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
28: Dus waar moet je zijn voor de magic?
30: Joujou.
31: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.

0: Think and Try op Q-Music. Het is een zaterdagavondshow met Tom en Joe.
1: Je moet mij niets meer uitlenen. Je moet mij nergens meer verantwoordelijkheid overgeven.
0: Oh jee.
1: Het zit zo, mijn vriendin heeft nieuwe schoenen gekocht. Dat waren van die suede klompjes. Een beetje van die luxe crocs, ken je dat? Van die instappers.
0: Van die beetje van die pantoffels, maar ook buitenslippers.
1: Ja, van die beetje Birkenstocks idee.
0: Ja.
1: Helemaal blij mee. Ze had twee van de nieuwe zware dingen. En ik moest even het oude papier aan de weg zetten. Dus ik dacht, weet je wat, ik zag ze staan. Ik schiet daar even in en dan zet ik het oude papier aan de weg. Hoef niet helemaal schoenen aan te doen.
0: Ja, want jullie hebben dezelfde schoenmaat.
1: Nou, mijn voeten zijn wel iets groter. Ja. Maar ik schoof er op zich prima in.
0: Ja.
1: Ik loop naar buiten, maar ja, ik loop ook een beetje door het gras. Ik kom terug, alles onder de prut. Zij kwaad, want ik heb die schoenen echt verruineerd. Zit allemaal prutvlekken op.
0: Oh.
1: Ik ben gaan boenen, krijg je er niet meer uit.
0: Wat dat suède.
1: Dat is dag 1. Dag later heb ik de auto van mijn zwager geleend. Heeft een grote auto, ik had hem nodig om naar de vuilstort te rijden. Ik ben de achterbak aan het volladen met allemaal oud hout. Tak, raak zo het achterlicht.
0: Oei.
1: Overal rood plastic op de grond.
0: Oh nee, kapot.
1: Ook kapot. Nou, dus weer iets van iemand anders wat ik verruineer.
0: Ja.
1: Dat is allemaal materiaal.
0: Ja, ja.
1: Dag later mocht ik op het anderhalfjarige buurmeisje passen.
0: Oh nee, waar gaat dit verhaal heen?
1: Het ging heel goed. Dat ging de hele tijd hartstikke goed.
0: Oh mijn god.
1: Zij speelde met mijn zoontje, 2,5 jaar. Die heeft het hartstikke leuk met z'n tweeën.
0: Ja.
1: Ik let 1 seconde niet op. Vingers tussen de deur.
0: Nee!
1: Ja.
0: Oei.
1: Gillen.
0: Oh, wat erg.
1: Het werd meteen rood. Het werd meteen blauw. Alle kleuren van de regenboog. Ik bel meteen spoedeisende hulp. Ik ben totaal in paniek. Jongens, geef niks meer aan mij. Loop met een grote boog om mij heen. Je moet me niet meer aanraken. Kijk me niet in mijn ogen. Ik maak alles stuk. Ik weet niet wat. Ik heb een vloek. Ik ben vervloekt.
0: En hoe is het afgelopen met dat meisje?
1: Ja, ik kwam uiteindelijk goed. Een beetje koud gehouden. En dat meisje, die vinger zaten er allemaal nog aan. Ze heeft ze alle 9 nog. En nee, dat zit wel goed.

0: Lefty en Boston. Kunnen we stellen? Kunnen we stellen?
1: Stella?
0: Dat jij een crush hebt op Stella.
1: Ja, ik vind haar wel knap, ja. Ik vind haar een knappe stem hebben. En ja, we hebben de clip hier aan staan. Ja, joh, ja, wat moet ik dat onder stoelen of banken steken?
0: Nee, ik vraag het gewoon.
1: Ze is een heel, maar, hele knappe meid. Ze heeft een hele goede stem en is ook heel knap om naar te kijken. Punt.
0: Zo, zit hij niet in de rechtszaal?
1: Nou ja, maar je moet echt op je woorden passen. Het is 2026, hè. Voor je het weet heb je weer iets verkeerds gezegd.
0: Ja, oké.
1: Okay. Mag ik dit nog zeggen?
0: Je mag alles zeggen.
1: Oh, gelukkig.
0: Het wordt wel uitgezonden door heel Nederland, dus...
1: Oh, dit was live?
0: Ja,
1: nee!
0: Goed, ga maar door met de muziek. Kan er niet zoveel misgaan. Bruno Mars, Mark Ronson, Uptown Funk. Oh, Kygo hoor je zo meteen.

0: Het is weer zover. Het is voor ons tijd om de
1: paling in te pakken.
0: We pakken hem in, maar we geven een stokje door, want we zeggen het altijd op zaterdagavond. Laten we ook eerlijk zijn, het echte werk gaat nu beginnen.
1: Ja, ze staan gewoon klaar voor, hoor. Crisscross Amsterdam.
0: Oh, in de mix. Ja, die gasten, je hoort het, die mixen alles door elkaar. Dat kunnen ze met hun ogen dicht.
1: Zo goed, hè?
0: Dat is ongelooflijk. Onder andere deze komt voorbij. Shanna Paul. En nog veel meer. Zometeen Crisscross live hier op Q-Music.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.

0: Het leukste feestje van je zaterdagavond straks, maar eerst het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Nederland en India hebben een akkoord gesloten om meer met elkaar te gaan samenwerken. Maar Nederland wil er ook iets voor terug. Premier Jette vindt dat India zich harder moet inspannen om het ontvoerde meisje Insia terug te brengen. Hij gaat het ook tegen premier Modi zeggen nu die op staatsbezoek is in Nederland. Een aanslag in het centrum van Modena, in het noorden van Italië. Daar is een man met buitenlandse roots op hoge snelheid op voetgangers ingereden. Er zijn zeker 7 gewonden, waaronder een vrouw die geplet werd tussen de auto en een winkelpui. Ze raakt waarschijnlijk haar benen kwijt. De bestuurder is opgepakt. In Noorwegen zijn 27 mannen gearresteerd bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. En in Wenen is de grote finale van het Songfestival begonnen. En de ogen zijn niet alleen gericht op de grote kanshebbers Finland en Australië. Iedereen is ook benieuwd hoe Israël het doet. In het centrum van Wenen werd vanmiddag nog

0: Crisscross Amsterdam.
1: Q Music. Het leukste feestje van de zaterdagavond op Q Music.
2: En wat zitten we er lekker in?
1: Jordi en Sander hier.
2: Jordi, The Way It Is, aangevraagd door Sanne.
1: Altijd leuk. En dit is Lola's Team in een remix met Shauna Paul.

0: hier bij ons.
1: Crisscross Amsterdam.
0: We zijn zo bij je terug met
1: La Fuente.
2: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.

0: Humps in de remix met Roar op Q Music.
1: Ja, en Melvin vraagt iets van Federer Grand.
0: Leuk, en Timo stuurt Miracle Maker.
1: Ja, die is goed, die gaan we draaien.
0: En nu Ariana Grande bij ons, Crisscross Amsterdam.

0: Motul viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
8: Tango?
7: Huh?
8: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan...

0: 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
2: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
5: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
13: 1 minuut voor 10, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Casper Kooi.
14: Goedenavond. In het zuiden van Duitsland is een ongeluk geweest met een propellervliegtuig. Daarbij zijn de 2 inzittenden om het leven gekomen. Het vliegtuig ontplofte in de lucht en de brokstukken kwamen terecht tussen huizen. Ze zouden geen mensen hebben geraakt en dat is een wonder, want de romp lag pal voor een huis. In Canada heeft iemand het Hantavirus. Het gaat om een opvarende van het virusschip Hondius en die zat al in isolatie. Volgens een Canadese nieuwszender heeft de patiënt milde klachten. De gezondheidsdienst zegt dat Hanta heel iets anders is dan corona of griep en dat de kans op een pandemie vrijwel nul is. Gedoe over de kermis in Purmerend. Die moest vanavond eerder dicht omdat gisteravond rellen uitbraken en de politie werd bekogeld. De exploitanten zeggen, pak de raddraaiers aan en niet ons en de rest van de bezoekers. De attracties gingen uit protest niet om 9 uur dicht, maar een half uur later. En als het aan de Belgen ligt, worden de deelnemers van het Songfestival voortaan gekozen bij een stemming. Daarbij wordt dan bepaald wie wel en wie niet mee mogen doen. De Vlaamse omroep overweegt volgend jaar over te slaan als er niets verandert. Het steekt de Vlamingen dat Israël nu op het podium staat. Dan nog het weer van Weer Online. Vannacht dan zakt de temperatuur tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16, maar wel met veel wolken, geregeld buien en

0: telefoon voor je neus te houden, af te drukken en die foto dan met een grote boog deze kant op te gooien in de Q-Music app. Dan weet ik waar je uithangt.
1: Q-Music. 90's en Zero's hits.
2: Van der Velden.
0: Ja, er is een Nederlandse zanger die echt no way in het vliegtuig stapt. No way dat hij de lucht in gaat. Ik vertel het je na. Gala, Freed from Desire.
1: 90s and Zeros. 90s and Zeros hits.

0: Walter Kroes, Q Music, 90s en Zero's hits.
1: En ik heb de hele nacht liggen dromen. Maar over één ding heeft hij niet liggen dromen. En ik heb echt hetzelfde. Walter Kroes heeft een enorme vliegangst, las ik. Ja, als je hem ziet, dan denk je, nou, die man die is echt nergens bang voor. Dat is niet waar. Vliegen vindt hij echt verschrikkelijk. Dus als hij op vakantie gaat, dan pakt hij altijd de auto of de bus of de boot. En dat betekent dus ook weinig optredens langs de Spaanse kust en langs alle badplaatsen deze zomer voor Walter. Aan de andere kant zit je wel lekker thuis in het weekend op zaterdagavond en gewoon een beetje in de buurt snabbelen. Ik zeg welkom, welkom, welkom. Welkom bij Q-Music 90s en Zero's. Ja, het is ook een beetje snabbel is dit voor mij. Lekker grasduinen tussen allemaal liedjes uit de 90s en de Zero's. Dat is wat ik aan het doen ben. Vraag aan jou is, wat doe jij? Waar hang je uit? Waar ben je mee bezig? Maak even een foto van je uitzicht en gooi hem in de Q-Music app. Nou, iedereen is weer onderweg. Iedereen is onderweg. Willem is onderweg, Sophie, Charlotte, Thomas is onderweg. Doter Schuur schrijft even de nieuwe auto uittesten. Nou, veel plezier. Dan Thijs, die is aan het kamperen in de Ardennen. Charlotte die schrijft, nou, niet een spannend uitzicht. Ik ben net thuis van een vriendin naar huis brengen. We hebben mijn tuin onder handen genomen vandaag en afgesloten met patat eten en film kijken. Kijk, dat klinkt goed. Erwin die gaat even langs de Mac. Romy die schrijft in de auto terug naar huis van lekker uit eten voor het zilveren huwelijk van mijn ouders. Ik zeg gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Zometeen ga ik trouwens de band draaien die een liedje van een andere band heeft proberen na te maken. Na Ozone, Brandy en Monica en dit is Kelly Clarkson met Q.

Agosté Dentay. Ze zeggen altijd, het grootste compliment is imitatie. Als je iets maakt en iemand doet je na, nou, groter is het applaus niet. Nou, in dit geval is het applaus voor Sting en zijn bandje The Police. Want Stipe van een andere band, R.E.M., die wilde een tekst maken zoals het liedje Every Breath You Take. En dan denk je misschien, hè, hoezo, wat dan precies? Nou, dat je denkt dat het een liefdesliedje is, maar eigenlijk gaat het over een obsessie en pure jaloezie. Dus je wordt in de tekst word je op het verkeerde been gezet. Ik denk dat het Stipe wel gelukt is. Een beetje van hemzelf en een beetje van Sting, zeg maar. Dit is

0: Q-Music Nights and Zeros met R.E.M. en Losing My Religion. Goed tot de laatste klank.
1: Rewind the Zeros.
0: Ik ga zo meteen je hersens even laten kraken als je dat niet heel erg vindt. Want de vraag is, kan je een liedje herkennen als die achteruit wordt afgespeeld? Dus ik ga zo meteen een liedje draaien, maar ik heb de hele boel heb ik omgedraaid. Kom je zo meteen bij de juiste titel en artiest uit? Als dat zo is, dan maak je kans op het Q-Music prijspakket. Ik ga geen hints geven deze week, dat ga ik even niet doen. Ik maak het moeilijk. Ik ga wel alvast even een klein stukje laten horen van de opgave van zo meteen. Dus radio iets harder, ja? Komt-ie, let op. Nou, zo meteen de volledige opgave. En deze hoor je ook. David Guetta. En nog iets, dit is belangrijk voor maandag.
2: Oké, tankvol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
5: Q-Music.
2: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q-Music.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
8: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier. Als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
17: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
19: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
23: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
0: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
23: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
12: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
16: Tango?
12: Huh?
16: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
24: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
25: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
26: Q-Music, the party.
27: Q-Music vind je zaterdag tijdens Bronkhorst Farm Festival in Zelhem met Lars Boelen en Edwin Orlander.
26: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
28: Q-Music.
29: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
31: Joey van der Velde.

0: Q Music 90s and Zeros met Alanis Morissette en Ironic. 5 voor je zo meteen en Everybody Get Up.
1: Rewind the Zeros.
0: Eerst ga ik even een klein spelletje opstarten. Ik laat een hele grote hit uit de Zeros horen. Maar wel achterstevoren. Weet je nou om welk liedje het gaat? Dan zou ik zeggen, pak even de Q-Music app uit je binnenzak. Stuur mij titel en artiest in de app van Q. Kan het zijn dat ik je terugbel? Weet je dan ook het goede antwoord te noemen? Krijg je van mij het Q-Music prijspakket. Nou, zo simpel werkt het. Moeilijker ga ik het ook echt niet maken. Dat zeg ik. Moeilijker ga ik het ook echt niet maken. Maar de opgave is volgens mij wel vrij lastig. Misschien ga ik toch een hint zo meteen geven. Nou, luister maar goed. Dit is de opgave.

0: de Zero's.
1: Ik zeg goedenavond tegen Miranda Breider. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond, echt gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Jouw broer is jarig.
2: Ja, klopt.
1: Heb je gezongen?
2: Nee, zo goed kan ik niet zingen.
1: Oh. Je zou het nu nog kunnen doen?
2: Ja, nee.
1: Dat gaan we niet doen. Wat heb je nog een leuk cadeautje gegeven?
2: Ja, een parfum met wat douchespulletjes.
1: Ach, nou, het is toch heerlijk, Miranda?
2: Ja, dat dacht ik.
1: Zonder een merknaam te noemen zou je de parfum... want je hebt natuurlijk even proef geroken aan de parfum natuurlijk. Je moet weten wat je geeft.
2: Ja.
1: Kan je de parfum een beetje beschrijven? Wat is het?
2: Het is een spotmerk met 7 letters.
1: Nee, ja, oké, maar ik dacht misschien, waar ruikt het naar? Het klinkt als...
2: Oh, ja, een beetje, het is ook een beetje naar komkommer of zo. Een beetje, hoe zeg je dat?
1: Parfum die naar komkommer ruikt.
2: Ja, ik associeer het met komkommer, een beetje,
1: nou, oké, okay. Misschien moet je zo meteen buiten de uitzending toch maar een merknaam noemen tegen mij. Ik ben echt mateloos geïnteresseerd. Parfum die naar komkommer ruikt. Oké, okay. Miranda, welkom bij Rewind the Zero's. Ik liet een hele grote hit uit de Zero's horen, maar achterstevoren. Nog heel even kort luisteren voor iedereen die er net bij is. Miranda, je was echt een van de weinigen die een berichtje heeft gestuurd. Hij was moeilijk vanavond, maar jij wist het direct.
2: Ja, gelijk. Ik hoorde het gelijk.
1: Oké, nou, welk liedje hebben wij achteruit gehoord?
2: Walk on Water van Milk Inc.
1: We draaien hem even om, even luisteren. En dat is helemaal goed! Yay! Nou, je krijgt ook een cadeautje van mij.
2: Ja?
1: Je krijgt het Q-Music prijspakket.
2: Oh, wat leuk.
1: Gefeliciteerd.
2: Ja, dank je wel.
1: Okay, nou, rij voorzichtig naar huis en tot later.
2: Hey, dank je. Doei.

0: Michael Jackson bij Q-Music. En Remember the Time, Q-Music 90s en Zero's. Er is me iets opgevallen. Ja, er is al heel lang een trend gaande onder bandnamen. Maar ook dance acts doen er aan mee of meidengroepen. En ja, als je het eenmaal opvalt, dan kan je het opeens overal zien. Dan kom je er opeens achter. Het is overal en iedereen doet ongeveer hetzelfde. Dan zit ik even een lijstje te maken. Ga ik zo meteen aan je voorlezen. Ik wil nog heel even dubbelcheck doen. Maar daar kom ik dan zo meteen op terug. En ik ga iets draaien dat echt heel lekker is in het weekend. Scooter. Weekend.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Ik wil als Dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Ga, incidenteel of veelvuldig, door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen, kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen, naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen, naar de elektriciteit die beesten kunnen opwekken, naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit, en onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Chris?
8: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: 11 uur exact, goedenavond. Het Q-Music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
17: Goedenavond. Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het Hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada.

0: houden. Eerder op de dag was er ook een grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Die verliep rustig. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dankjewel, dankjewel. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Dat duikt opeens een vertraging op. Dat is op de A10 tussen Koenplein en Amstel. Tussen Amsterdam Slotervaart en Amsterdam Rivierenbuurt. Vertraging is daar over 3 kilometer, 20 minuten. Flitsers niet gezien.
2: Music. 90s en zeros hits.
3: Joey van der Velden.
1: Ja, zometeen een band die is om op te eten. Draai ik naar Madonna. Eerst lekker voor de zaterdagavond. Dit is Scooter Weekend.
3: 90s en zeros.
2: 90s en zeros hits.
3: Get ready for launch.
4: Your music. This one's going out to everybody in the

Q Music 90s en Zero's met Madonna. En Frozen, Corona hoor je zo meteen. Over corona gesproken, is het je wel eens opgevallen hoeveel bandnamen zijn ontstaan of verwijzen naar voedingsmiddelen? Nou, dat is echt niet meer te tellen. Ik heb even een lijstje zitten maken, gewoon alles even uit het hoofd gaan. Dit zijn gewoon de eerste bandnamen waar ik op kom. Meatloaf, Korn, Salt and Pepper, The Cranberries, Smashing Pumpkins, Bananarama, echt heel lang geleden. Er is ook nog Cake, Lamp, Hot Chocolate is er natuurlijk, Lady Marmalade, The Cookies, Ice Cube, nou, Milk Inc, Candy Dulfer, Red Hot Chili Peppers, nou, ik kan zo nog even doorgaan, Red Hot Chili Peppers dus ook. En toen Will.i.am die naam hoorde, dacht hij, zoiets wil ik ook. Iets dat klinkt als de Red Hot Chili Peppers, dat vind ik cool. En dat werd dus de Black Eyed Peas, inderdaad. En soms heb je van die liedjes die je dan heel lang niet meer hebt gedraaid. En als je ze dan een keer aanzet, dat je meteen instant verliefd bent op de beat, de vibe en hoe het gezongen wordt. Zijn er Black Eyed Peas?

Night. Zometeen hoor je Smash Mouth. Eerst even de naam, die wordt gefluisterd. Hij wordt gefluisterd. Ik weet niet of dat het waar is. Maar het, ja, het is een gerucht. Het gaat rond op internet. Hij wordt gefluisterd. En je zou denken, waar rook is, is vuur. Maar er wordt dus gefluisterd dat Frans Bauer dit jaar op Lowlands zou staan. Heeft hij nog nooit gestaan. Hij zou dan in de Alfa-tent terechtkomen. En ik denk dan meteen, ja, doen. Zou leuk zijn voor Frans. Hij heeft tenslotte echt een hoop in zijn mars. Ik heb hem een keer Rammstein horen doen. Hij heeft nu een track met Criss Cross Amsterdam. Dat kan hij ook gewoon. En de afsluiter van zo'n feestje heeft hij ook gewoon al jaren dag in de pocket.

0: Dance Q Music Nights en Zero's. Normaal gesproken doe ik altijd een battle tussen de 90's en de Zero's. Zo ergens rond 11:30. Ik ga vanavond wel een battle organiseren, maar ik doe het even helemaal anders. Het zijn twee liedjes uit de Zero's. Waarom? Vertel ik je zo meteen na deze. Ga ik ook draaien.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Joe! Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.

tijd voor een battle. Ik ga je twee liedjes geven. En de vraag is, welke van deze twee liedjes wil je het allerliefste horen op zaterdagavond? Normaal gesproken komt één liedje uit de 90's en eentje uit de Zero's. Vanavond zit het volledig anders. Nio en Aiken, die stonden vanavond, net als gisteren trouwens, in de Ziggo Dome in Amsterdam op te treden. En ik dacht, nou, als we twee artiesten veel in de Zero's op de radio hebben gehoord, dan zijn het die twee gasten wel. Daarom gaat er een battle vanavond tussen die twee. De hele avond werken ze samen. Alleen, en nu staan ze tegenover elkaar. Oké, dit zijn de keuzes.

die is lastig. Eken met Lonely of Nio met Miss Independent. Wil je nou stemmen? Stuur even een berichtje in de app van Q. Je mag het gewoon typen en je mag het ook gewoon inspreken. Is veel makkelijker. Druk met een microfoontje. Dan roep je gewoon. Ja, ik wil graag Nio. Oké, zometeen de winnaar. Je hoort Mika. En dit zijn de Red Hot Chili Peppers.

Q-Music, Nights and Zeros met Mika. And you are beautiful. Ja, ik heb een battle georganiseerd tussen Nio en Aiken. Normaal gesproken een liedje uit de 90's en een liedje uit de Zero's. Vanavond staan deze twee gasten tegenover elkaar. Ze staan al twee avonden staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Breken ze daar de hele tent af, zijn samen op tour. Dus ik dacht, hoe leuk is het om die twee tegenover elkaar te zetten in de ring. Keuze is best wel moeilijk. Thanks trouwens als je hebt gestemd in de app van Q. Dankjewel voor alle appjes, alle berichten, alle spraakmemo's. Alles wordt meegenomen. Je kon kiezen uit...

Ja, het was echt wel spannend vanavond. De liedjes die waren aan elkaar gewaagd. Maar de winnaar heeft gewonnen met 72% van de stemmen. Onder andere door Thijs, Pim, Juri, Dennis, Joost, Nick, Kevin, Ruud...

Tot zover Q Music 90s en Zero. Zometeen na 12 uur is mijn grote vriend Kane Slobby hier. En je krijgt meteen al even een opdracht. Zou je een berichtje naar Kane willen sturen? Gewoon even iets inspreken. Druk je op het microfoontje. Heel makkelijk. Stuur dan het volgende. Hey Kane, ik ben nog wakker omdat... puntje, puntje, puntje. En dan op puntje, puntje, puntje invullen waarom je nog wakker bent op dit tijdstip. Dus hey Kane, ik ben nog wakker omdat... en dan de reden waarom je nog wakker bent. Nou, als je dat wil doen, dan vindt hij dat...

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op Manutan.nl.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
16: 12 uur, goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
17: Goeienacht. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De overheid roept bewoners op om camerabeelden te bekijken van afgelopen woensdag rond Wellsbee. De man vertrok toen voor een wandeling en is sindsdien spoorloos. Mariniers, drones, boten en zoekteams hebben het eiland inmiddels uitgekampt, maar zonder resultaat. Rusland keert niet terug op het Eurovisie Songfestival. De baas van het festival benadrukt dat na ophef die er was ontstaan. Hij zei eerder dat Rusland theoretisch gezien wel weer mee kan doen. Britse en Spaanse politici waren daar boos over. Momenteel is de finale bezig in Wenen. Ibrahim Afellay stopt na dit seizoen als assistenttrainer bij PSV. Hij zegt dat het werk anders was dan hij had gedacht. Afellay wilde meer zelftrainingen geven en meer invloed hebben in de staf, maar daarover verschilde hij en de club van mening. Hij sluit een terugkeer bij PSV in de toekomst niet uit. En het eerste concert van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena is afgelopen en de duizenden fans stroomden het rustige stadion uit. Het was flink druk en de fans moesten even geduld hebben bij de poortjes. De zanger staat de komende weken nog vaker in Amsterdam. De NS waarschuwt voor drukte omdat er op sommige dagen minder treinen rijden door werkzaamheden. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakken.

0: Hoi Keen, ik ben nog wakker omdat ik net bij Suzanne en Freek in de Gelredome ben geweest.
1: Ik ben nog wakker omdat ik met mijn twee beste vrienden op afstand het Eurovisie Songfestival heb gekeken en nu aan het wachten ben op de uitslag.
2: Ik ben nog wakker omdat ik net terugkom uit de studio's van Aalsmeer, waar de opnames waren van Got Talent.
3: Q-Nacht met Keen.
4: Hey, dat ben ik.
5: Yeah!
4: Nee, dat is niet. 17 mei. 12:05. Welkom in jouw zaterdagnacht. Leuk om te horen waarom je nog wakker bent. Leuk, Roy. Opnames van Got Talent is natuurlijk niet eens meer Hollands Got Talent. Is nu gewoon zowel de Nederlandse als de Belgische Got Talent. Tof dat je daar bij de opnames bent geweest. Ja, en heel veel mensen die terugrijden van concerten vanavond. Echt, de hele Q-Music app stroomt vol met mensen die bij Suzanne en Freek zijn geweest in het Gelredome. Ik kan wel eindeloos doorgaan. Esme, even kijken. Daan, Ellen, Elise. Ook een hele hoop mensen die terugkomen van Nio en Akon in de Ziggo Dome. Zo zie ik bijvoorbeeld, die hadden we nou net, even kijken. Isabelle zag ik voorbij komen. Ja, het zijn zo ontiegelijk veel appjes. Je kan door de bomen het bos niet meer zien. Esther is ook nog terug van Nio en Akon, zag ik. Ja, en mensen als Timo, die hebben net hetzelfde meegemaakt als ik.
6: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik al een uur staat wachten op de parkeerplaats naar Harry Styles.
4: Ja, Timo staat er nog weliswaar op de parkeerplaats. Ik ben gelukkig wel ontkomen aan alle drukte, omdat Harry Styles net optrad in de Johan Cruijff Arena.

En ik heb het geluk dat de Q Music Studio om de hoek is van de Johan Cruijff Arena. Maar jongens, jongens, jongens, wat een show. En dat is zowel in positieve zin als in negatieve zin, moet ik zeggen. Want ik vind het... Ik heb hier heel lang naar uitgekeken. Daar moet ik even de kanttekening bij geven. Ik heb hier een bedrag voor uitgegeven. Nou, zou ik zeggen hoeveel ik hiervoor heb uitgegeven? Ik heb hier maar liefst... euro voor uitgegeven. En toen dacht ik, nou, dan moet dit ook wel echt vet zijn. En dan ben ik toch een beetje teleurgesteld. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat Harry stiekem ziek was. En dat hij dat niet heeft benoemd, valt me ook een beetje tegen. Maar hij heeft heel veel de microfoon naar het publiek gewezen. De hoge noten zijn vanavond niet voorbij gekomen. Hij zat heel laag in zijn stem. En ik dacht toch, ik mis een beetje het spektakel. Waarvan ik had gehoopt dat als je 10 shows in de Johan Cruijff Arena gaat doen, dat je dan denkt, nou, dan komt er nog vuurwerk. Dan komt er een gast. Dan komt er iets waardoor je denkt, zo, maar dit heb ik vanavond meegemaakt bij Harry Styles. En daar heb ik denk ik dan weer niet euro voor uitgegeven vanavond. Dus dat vond ik toch jammer. Ik hoop daarentegen, Timo, dat jij, ondanks dat je nu vaststaat op de parkeerplaats, dat jij er wel veel meer van hebt genoten dan ik. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog steeds een hele leuke avond gehad, hè. Het was nog steeds gewoon leuk. Maar het was niet euro waard als het aan mij ligt. Gelukkig hebben we de muziek nog. Dit is Harry Styles en American Girls.

0: Kid and Me bij Q-Music. Nog 15 dagen. En dan begint de foute maand. De maand waarin Q-Music alles uit de kast trekt om er een feest van te maken. De maand juni. We hebben dan de foute 1500, de foute party, the big one in het Philips Stadion in Eindhoven. En we hebben zoals elk jaar ook een fout anthem. En dat foute anthem is deze week uitgekomen. Het is een track speciaal gemaakt voor Q-Music als foute anthem. En die is dit jaar in handen van Donnie samen met K3. Eerder deze week kwamen ze allemaal langs bij Mattie en Marieke in de ochtend om het nummer in première te laten gaan. Het was een drukke boel in de studio.
1: Ja, de foute party is gewoon zo'n vaste waarde of zo. En ik denk dat wij als K3 sowieso ons mega vereerd voelden dat ze zoiets hadden van: willen jullie alsjeblieft de anthem inzingen? Dat was de uitgelezen kans, denk ik, om eens een keer nog zotter te gaan en dan te zeggen: weet je, dan maken we er deze keer daadwerkelijk een collab van.
2: Maar, want dat hoorde ik ook, dat het inderdaad de allereerste samenwerking was. Ja, en dat vind ik een hele grote eer. Eigenlijk gewoon gevraagd. Ja, van zou ik alsjeblieft op mijn ogen van jullie, zeg maar. En jullie zeiden tot mijn verbazing ook ja, dus daar was ik heel blij mee.
0: Ja, mooi. Een hit is het zeker. Ook mooi om te horen dat de Nederlandse Julia steeds wat een stukje een beetje meer Belgisch wordt. Je begint bijna te denken dat het zo Vlaams is. Maar goed, foute anthem. Ja, het is echt een hit. Ik waarschuw je ook alvast. Je gaat het niet uit je hoofd krijgen als je al één keer het refrein hebt gehoord. En bij Q-Music denken we dat dit het echt heel goed gaat doen in de top 40. En daarom is K3 met Donnie en Schaduw deze week
3: de Q-Music alarmschijf.
4: Hey, wij zijn K3.
2: En ik ben Donnie.
4: K3 en Donnie.

0: Ik heet je van harte welkom in de discotheek genaamd Q Music. De discotheek waarbij jij mag bepalen welk liedje ik ga draaien. Het enige wat je daarvoor wel moet doen, is even raden welke score ik ga gooien op het dartbord. Ik loop namelijk nu richting een dartbord hier in de studio van Q Music. En daar ga ik zo 3 pijlen richting gooien. Dat wordt dan, nou ja, altijd een getal tussen de 0 en de 180. Want dat is de maximale score die ik kan werpen. En dan is aan jou de vraag, welke score denk je dat ik heb gegooid? Heb je het goed? Of zit je er als eerste het dichtst bij? Of heb je het als eerste goed? Dan bel ik je terug en dan mag je zo meteen een liedje aanvragen. Even kijken, ik pak even mijn dartpijlen. Ja, die we dan op de Nationale Radio gooien. Oké, ik sta op mijn plekkie voor het dartbord. En dit wordt pijl nummer 1. Oké. Dit wordt pijl nummer 2. Nou, oké. En dit wordt pijl nummer 3.
1: Zo!
0: Oei. Michael van Gerwen, Ain't Got Nothing On Me. Potdomme even. Ja, dit onthoud ik wel. Ik loop ondertussen weer terug naar de knoppen. Nou, je mag een gokje wagen. Een getal tussen de 0 en de 180. Wat denk je dat ik heb gegooid? Laat het even weten met een berichtje in de Q Music app. Wie weet dus dat ik je zometeen terugbel. En dan draai ik het liedje dat jij en jij alleen graag wil horen. Ook Clean Bandit en Anne-Marie hoor je zometeen. Eerst muziek van Miles Smith en Niall Horan, zoals beloofd. Dit is Drive Safe in de Q-nacht. Nou, kom maar door met die scores.

0: Clean Bandit, Anne-Marie, David Guetta.
1: So you can keep on crying, baby.
0: En Cry Baby bij Q. Welkom terug in de discotheek genaamd Q Music. Ik gooide net drie pijlen richting een dartbord hier in de studio. En jij mag bepalen welk liedje ik ga draaien in deze discotheek. Als jij weet te raden welke score ik heb geworpen. Nou, er kwamen toch weer potdomme veel berichten binnen in de Q Music app. Ik pak er altijd even de hoogste en de laagste gok uit. Even checken hoor, wat er allemaal is ingestuurd. Heiko denkt dat ik 26 heb gegooid. Dat is de laagste score die is binnengekomen. Wendy denkt daarentegen dat ik 150 heb gegooid. Dat is dan weer de hoogste score. Mika, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij zat er mooi tussenin. En ik moet zeggen, Mika, ik was net echt door het dolle heen. Dat heb je gehoord, hè?
2: Ja, zeker.
0: En ik kan jou verklappen, Mika. Jouw score is de juiste score. Denk jij te kunnen weten waarom ik zo door het dolle heen was? Voordat we gaan verklappen welke eindscore het uiteindelijk is geworden.
2: Ja, ik denk dat je eerste pijl een dubbel was.
0: In de dubbel,
2: Ja.
0: Ja, nou, ik durf zelfs te zeggen nog beter. Ik neem je even mee door mijn score van zojuist. Ik begon namelijk met een pijl in de 25. Ja, ik wacht toch even op mijn applaus.
2: Ja, nee, zeker. Goed.
0: Ja, dankjewel. Okay. Dankjewel. Nou, toen was ik al helemaal door dolle heen. Toen had ik mijn pijl gegooid in de 15. Nou, dat was oké. En toen kwam mijn derde pijl weer in de 25. Wow. Dankjewel. Ja, hou op. Wat betekent dat ik in totaal een score heb gegooid van Mika?
2: 65.
0: En daarmee ben jij de eerste en overigens ook gelijk de enige persoon die score heeft gegokt in de Q Music app. Wat betekent dat ik een liedje ga draaien dat jij en jij alleen graag wilt horen. Dus wat mag het zijn?
2: Nou, ik ben net bij Suzanne en Freek geweest. Dus doen we maar onderweg naar later.
0: Nou, wat leuk. Was het alles wat je had gehoopt vanavond bij Suzanne en Freek?
2: En zelfs nog meer.
0: Zo, dat zijn grote woorden. Ik denk dat je heel veel mensen hier blij mee gaat maken. Want de hele Q Music app zit vol met mensen, met mensen die naar Suzanne en Freek zijn geweest. Dus ook hierbij een beetje voor Marion, Marjan, Renske, Chantal, Marleen, Wendy, Claire, Robert, Jan, Martine, Mireille, Renate, Emma, Laura, Desiree, Anja, Rix, Marleen, Yvonne, Lisette, Marion, Rick. Weer een andere Marion was dat. Saskia, Ellen, Nina, Daan en Elise. Is dit dan onderweg naar later? Maar dus vooral voor jou, Mika. Geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: Hoi.

Phil Collins en Philip Bailey en Easy Lover bij Q Music. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Dat zal Afrojack hebben gedacht, denk ik. Afrojack heeft namelijk ooit gezegd dat de grootste fout uit zijn leven was om titanium weg te geven aan David Guetta. Ja, dit nummer

Dit nummer is eigenlijk geproduceerd door Afrojack. Maar die dacht dus, ja, dit wordt waarschijnlijk helemaal niks. Dus ik geef het nummer wel gewoon aan David Guetta. Dan mag hij het lekker afmaken met Sia en onder zijn eigen naam uitbrengen. Nou, Guetta heeft het geweten, want het is een wereldwijde megahit geworden. En dat laat Afrojack dus niet twee keer gebeuren. Dit keer staat zijn eigen naam vooraan in het rijtje. Afrojack, David Guetta en Sia. Dit is nieuwe muziek, Awake Tonight bij Q Music.

0: Snow Patrol bij Q-Music en Chasing Cars. Daarvoor nog Thomas Gray en Rumors. Ja, ik moet eerlijk met je zijn. Ik ben nu 54 minuten bezig met dit radioprogramma. En alle berichtjes die ik maar binnenkrijg in de Q-Music app gaan alleen maar over Suzanne en Freek. Het is echt niet normaal hoeveel mensen er nu in de auto zitten die net bij het concert zijn geweest van Suzanne en Freek. Ik heb het idee dat het hele Gelredome dat net is leeggestroomd luistert naar Q-Music momenteel. Even alles op een rijtje. Komt ie aan.
1: Hey Keem, wij zijn nog wakker, want wij zitten in de auto terug van Suzanne en Freek.
2: Hi, we komen net terug van een fantastische concert van Suzanne en Freek.
3: Wij zijn nog wakker, omdat we nog onderweg naar huis zijn vanaf het Gelredome van Suzanne en Freek.
4: Hey Keem, wij zijn nog helemaal wakker, want wij hebben een hele fijne avond gehad bij Suzanne en Freek.
5: Hey, we rijden nu weer terug naar Assen, want we zijn net bij Suzanne en Freek geweest.
6: Hey Keem, goedenavond. Wij zijn nog wakker, omdat wij op de terugweg zijn van een heel mooi concert van Suzanne en Freek.
7: Hey Keem, ik ben nog wakker omdat ik naar het concert ben geweest van Nio en Ekoan.
0: Oh, oké, ja, die laatste hoort er dan niet bij. Maar goed, ja, Lisette, Marion, Wendy, Marleen, Claire, Anja en dit is nog niet eens de helft van alle berichten die binnen zijn gekomen. Ik denk dat ik toch maar niks anders kan doen dan gewoon toch nog even een keertje Suzanne en Freek draaien. Dit is halverwege. We waren nog niet eens halverwege.

Martin Garrix en Love Mad bij Q Music. Zo jongens, het was hier echt even spannend in de studio. Ja. We hebben net even mee zitten gluren naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Maar die ja, dus echt 1 minuut geleden is afgelopen. We komen zo meteen ook bij het nieuws hoor. Eigenlijk, het is 1 uur geweest, eigenlijk moet ik het nieuws draaien. Maar ik wil toch even horen wat er is gebeurd. Israël stond namelijk echt ver en ver bovenaan. Ja, en moet je je voorstellen dat Israël...

0: Ja, ja, ja, kom dan maar.
1: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
0: Nu zie je dus het balkje omhoog gaan van het aantal punten dat Bulgarije heeft gekregen. Wordt het meer of minder dan 140? En dan wordt het veel meer dan 140 punten. Ze krijgen meer dan 300 punten toebedeeld gekregen van de kijkers thuis. Wat betekent dat Bulgarije uiteindelijk heeft gewonnen. Met 312 punten heeft Bulgarije uiteindelijk gewonnen. God, dat is de bullet there. Moet je voorstellen dat Israël had gewonnen, joh. Dat is niet normaal. Nu door naar het nieuws. 1 uur geweest. Dit is Daphne van der Meis.
2: Goedenacht. Tientallen mensen hebben vanavond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI-plus personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. Hezbollah zegt opnieuw een Israëlisch doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. Daarmee lopen de spanningen tussen Israël en Libanon verder op, ondanks het staakt het vuren tussen beide landen. Die besloten gisteren het bestand nog met 45 dagen te verlengen. Bij een Israëlische luchtaanval werden gisteren zeker 6 mensen gedood. Het was erg druk rond station Amsterdam Belmar Arena na meerdere concerten. Eén ervan was die van Harry Styles. Door de toestroom van duizenden bezoekers moest het station korte tijd dicht, omdat het te vol werd. Mensen stonden lang in de rij om met de trein of metro naar huis te gaan. Inmiddels loopt het weer door. En Max Verstappen is blij met zijn eerste uren tijdens de 24 uur van de Nürburgring, meldt het AD. De Nederlander reed ruim 2,5 uur en bakte daarbij de leiding. Verstappen zegt dat vooral de regen het lastig maakte, maar de auto goed aanvoelde. De coureurs maken zich nu op voor een spannende nacht met kans op regen en kou. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
0: Ik wil het later ook nog even hebben over het Eurovisie Songfestival. Nog iets anders. En waarom Stefan Bouwman nog steeds last heeft van zijn vingers. Hoor je ook zo meteen.

0: De Bauza bij Q-Music. En Magnetic. Waren deze week nog de gast hier bij Q-Music in Stefans Piano Bar. Dat is de kroeg van Stefan Bouwman die elke vrijdagavond hier opent op Q. En er komen dan iedere week weer muzikale gasten langs om samen met Stefan wat te zingen. Ja, en normaal is het natuurlijk zo dat de artiest die langskomt dan de grote ster is. Die laat dan al zijn vocale kunst horen, terwijl Stefan het dan ondersteunt met zijn pianospel. Vorige week bijvoorbeeld nog was Helene Fischer hier helemaal uit Duitsland met Atemloos Durch die Nacht.
1: Atemloos Durch die Nacht, spür was Liebe mit uns macht.
0: Ja, dan luister je dus eigenlijk naar Helene Fischer, die zingt met een band, hè? Maar deze week kwam de Bauza dus langs. En deden ze dus ook Magnetic, dat nummer dat je net hoorde, met Stefan achter de piano. Nou, en dan is het dus leuk dat de Bauza kwam zingen. Maar als je hoort hoe Stefan vlekkeloos dat pianostuk heeft gespeeld, dan luister je eigenlijk niet naar de Bauza met Stefan achter de piano, maar dan luister je eerder naar Stefan achter de piano met de Bauza die meezingt. Hier moet je horen. Dit was dus Stefan op de toetsen. Ja, vet. En later deed hij zelfs ook nog de piano solo.

diep respect voor Stefan. Hij vertelde dat hij hier 16 uur lang voor heeft geoefend en dat hij nog steeds kramp heeft in zijn vingers. Wat erg begrijpelijk is. Beelden hiervan check je trouwens op qmusic.nl en in de Q Music app. Ik raad je van harte aan om dat even te checken. Want het is ook echt een feest om naar te kijken. Je wordt er helemaal vrolijk van. Bruno Mars en Taylor Swift zijn onderweg. Eerst hoor je nog No Doubt. Dit is Don't Speak. You sounds better with you.

Force. I just might. En I Just Might bij Q-Music. Ja, gefeliciteerd aan alle Bulgaarse mensen die luisteren. Als we die al hebben. Ik zou niet weten of er echt veel Bulgaarse Nederlanders wonen in Nederland. Maar goed, Bulgarije die heeft zojuist het Eurovisie Songfestival 2026 gewonnen. Het is maar goed dat Nederland meedeed. Want als Nederland mee had gedaan, dan hadden wij natuurlijk gewoon gewonnen. Dus het is Bulgarije gegund. Nee hoor, grapje. Het brengt mij persoonlijk wel even weer terug naar precies een jaar geleden. Precies een jaar geleden deze week heb ik namelijk iets gedaan in de week van het Eurovisie Songfestival. Wat ik nog altijd een van de allerleukste en vetste acties vind die ik ooit heb gedaan op de radio. En dat was ook te horen in heel Europa. Ik laat je zo horen wat het precies was. Na Taylor Swift, dit is Elizabeth Taylor.

0: Lilywood and the Prick, Robin Schulz remix van Prayer in C. Ik vind het nog steeds een van de leukste dingen die ik heb gedaan op de radio. Precies een jaar geleden was ik te horen op 6 grote radiozenders in Europese landen. En dat had alles te maken met het Eurovisie Songfestival, die natuurlijk ook exact een jaar geleden plaatsvond. Cloud vertegenwoordigde ons natuurlijk. En die kwam ook in de top 5 terecht volgens de bookmakers. Die dachten, hij komt vast en zeker in die top 5. Maar volgens de bookmakers maakte Zweden het meeste kans om te winnen. En dus besloot ik toen om te bellen met de grootste radiozender van Zweden, Rix FM, met het voorstel om bij elkaar op de radio ons land te pitchen. Ik dacht, nou, kat in het bakkie. Dus ik mocht dan een pitch houden waarom ze in Zweden allemaal moesten gaan stemmen op Nederland. En de DJ van Rix FM die mocht dan bij ons hier op Q-Music gaan pitchen waarom Nederland dan moest gaan stemmen op Zweden. Met uiteindelijk de afspraak:
1: I promise you that we will give our 12 points to you. Everybody who is listening in the Netherlands will vote for Sweden. If you will vote for the Netherlands.
2: Let's do it.
1: Great.
2: Sweden first, Netherlands second.
1: Yes.
2: Tomorrow.
0: Ja. Als alle Zweedse kijkers zouden stemmen op Nederland, dan zouden wij allemaal gaan stemmen op Zweden. Wat ik alleen niet had verteld aan Rix FM is dat ik ondertussen ook gewoon nog contact had met Denemarken, Noorwegen, Italië en Oostenrijk. En ik heb hun ook allemaal hetzelfde aanbod gedaan. En zelfs in België, die überhaupt niet eens door waren naar de finale, mocht ik mijn betoog komen doen om te stemmen op Nederland.
3: Tokea Denskaluda, wil du ventlist stemmen voor Holland?
4: Oh my god, you're really good at it.
3: Per favore, votate per i paesi bassi.
5: Yes! Wow.
3: So schade volk fra Norge, venligst stemt på Nederland.
6: Amazing.
3: Yes, all right, great.
6: How about beste Nederland, stem op Kyle Alessandro.
7: Also, liebe Leute aus Österreich, stimmt bitte für die Niederlande.
8: I loved your pitch. I feel bad for my pitch, actually.
9: Laatste voorwaarde van wat wij Belgen willen dat verandert ten opzichte van jullie Nederlanders is het maximum aantal Nederlanders die op zaterdag en zondag komen winkelen in Antwerpen wordt beperkt tot 500 in plaats van 5000. Is dat ook mogelijk? Want het gaat er echt los over.
10: Vincent, ik maak vanavond nog programma. Ik ga iedereen erop aanspreken dat ze niet meer naar Antwerpen moeten komen dit weekend.
0: Ja, achteraf gezien misschien ik maar beter dat we het niet mee hebben gedaan dit jaar. Dat scheelt mij weer een hoop beltgoed. Hij werd trouwens 12 uiteindelijk, dus of het echt heeft geholpen durf ik niet te zeggen. Maar dat is het leven, hè. C'est la vie.
11: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

in het top 40 Alex Warren en Fever Dream. Hoorde je voor Pitbull en Christina Aguilera met Feel This Moment. Bij Q-Music vinden we het altijd leuk om flink uit te pakken met grote acties. Misschien dat je wel bekend bent met de Q Escape Room, met Wanted of het verboden woord. Ik vind dat zelf altijd de leukste weken om naar de radio te luisteren. En dan nog grotere eer dat ik soms ook zelfs hier mag meewerken aan die acties. Mocht je nou ook fan zijn van zulke acties bij Q-Music, dan heb ik leuk nieuws. Want aanstaande maandag wordt er een nieuwe actie aan dat rijtje toegevoegd. Eentje die zich af gaat spelen door heel Nederland en waar jij ook zelf fysiek bij kan helpen. Straks leg ik je uit wat de nieuwe actie inhoudt en hoe het werkt na nieuwe muziek van Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead.

0: Q-Music, het station dat je kent van Het Geluid, de Q Escape Room, Wanted of Het Verboden Woord. En vanaf maandag ook van...
1: Mattie versus Marieke.
0: Mattie versus Marieke. Ja, dit keer niet Mattie en Marieke, maar Mattie versus Marieke. Ja, geloof mij, als je fan bent van de Q Escape Room en Wanted... durf ik te zeggen dat je dit minstens zo tof gaat vinden. Mattie en Marieke gaan namelijk de strijd met elkaar aan. Ziet een beetje als een gezelschapsspel waarbij, waarbij ze jou nodig gaan hebben... en jij zelf kan bepalen bij wie je in het team wilt. En dan is het speelveld heel Nederland. Vanaf maandag stappen Mattie en Marieke namelijk in een grote bus... die hun door het hele land gaat toeren. En op allemaal plaatsen door het land wachten hen challenges op. En dat is dan niet koekhappen of spijkerpoepen. Nee, dit is echt. Dit worden spectaculaire challenges. Ze zullen dingen moeten doen die ze waarschijnlijk nog nooit hebben gedaan in hun leven. En weet Mattie of Marieke dan een challenge te winnen, dan krijgt de winnaar een vlag. En wie als eerste dan 10 vlaggen heeft weten te verzamelen, die wint het spel. Daar gaan ze jou dus ook nog erg veel bij nodig hebben. Dus luister gezellig mee. En wie weet, als Mattie en Marieke komende week bij jou in de buurt zijn... dan kan je ze misschien wel eigenhandig een handje helpen door mee te spelen. Vanaf aanstaande maandag 6 uur 's ochtends dus. Mattie versus Marieke. Alleen bij Q Music.

Before You Go Go. Daarvoor nog Kensington en Live and Four bij Q Music. Maakt het alweer 1:01. Zometeen hoor je Miles Smith. Somber komt eraan. En ook Robert Miles is...

Goeienacht. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee. Net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. In een woning in Amsterdam is een man neergestoken na een ruzie, meldt AT5. Het slachtoffer is nog aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De dader, een minderjarige jongen, is daarna gevlucht. De politie weet wel wie hij is en doet onderzoek. En in Nunspeet is een opvallende vondst gedaan. Een grote Spaanse stierspin. De spin van zo'n 5 centimeter groot werd gevonden in de tuin van een woning, maar komt normaal alleen voor in Zuid-Europa en is waarschijnlijk meegelift met wat planten. De dierenambulance heeft het dier opgehaald. Volgens experts kan de beet van zo'n spin pijnlijk zijn, maar is die niet gevaarlijk voor mensen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.